hier en niet schrikken zometeen, want over een minuutje of zes dan doe ik een kleine gedaantewisseling. Het is een beetje met een knipoog natuurlijk, maar Yuri Geller, dat ben ik zometeen eventjes, is daadwerkelijk een serieus iets, want ik heb een speciale gave gebaseerd op magie, maar ook gewoon op wetenschap. Dat is daadwerkelijk een keer onderzocht wat jouw muzieksmaak zou kunnen zijn aan de hand van jouw geboortejaar. Wil je nou weten, ben je benieuwd of deze theorie klopt, of dat mijn magische krachten als Yuri Geller kloppen? Laat het dan even weten via de NPO Luister-app. En ik wil niks van je weten, behalve je geboortejaar. Alles wat je extra geeft, dat kan natuurlijk voor mij informatie zijn om jouw muzieksmaak juist te raden. Ik ben gewoon heel benieuwd, wat is jouw geboortejaar? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Het is een gratis appje die je kan downloaden via de App Stores. Klik 3FM aan en een berichtje met jouw geboortejaar daarin. Je mag ook bellen 0909-1336.

0: Lady Gaga, Abracadabra op 3FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Een hele goede nacht, zeg ik tegen Eddie. Goedenacht. Oh, daar was je, Eddie. Hi.
2: Ja, hoi.
0: Klein beetje commentaar op de muziekkeuze van mij.
2: Ja. Ja, het is 3FM-keuze, toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja. Ja.
0: Wat is er aan de hand?
2: De Lady Gaga.
0: Oh, Lady Gaga, wat is er mee?
2: Ja, er was niks, joh. De abracadabra, dat vind ik...
0: Het gaat
2: helemaal nergens over, er zit geen melodie in. Dus ik snap ook niet dat jullie dat draaien, maar goed.
0: Echt? Ik vind dat echt een dikke tune. Maar, ja,
2: nee, joh.
0: Ja, smaken verschillen. Dat kan natuurlijk, dat kan. Maar ik heb je nou aan de lijn.
2: Ja.
0: En ik denk, dan kan ik toch beter even jouw muzieksmaak raden, toch?
2: Ja, nou ja, dat raad je denk ik toch niet.
0: Ja, wat is het probleem dan nou weer?
2: Ja, nou ja. Mijn muziek raakt. Ga je gang, zou ik zeggen.
0: Ja, want ik heb je al eens eerder aan de lijn gehad, toch?
2: Ja.
0: En wat was er dan? Had ik het niet goed?
2: Ja, toen kwam er iets uit van James Brown is dead of zo. En, tenminste in die hoek kwam zo'n lied kwam eruit, zeg maar.
0: Ja, goede plaat. En ik ken die James Brown is dead.
2: Zoiets was het wel, ja.
0: Ja. Het is wel een goede plaat, maar goed, het gaat nu in dit geval om jouw muzieksmaak. Ik zat er dus naast. Nou, wat is je geboortejaar? Want ik kan dus op basis van jouw geboortejaar raden wat jouw muzieksmaak is. Ik ben heel benieuwd. Wat is je geboortejaar?
2: Ja, 74.
0: 74, oké. Okay, ga ik even nadenken.
2: Ja.
0: En dan ga ik even goed nadenken. Eddie. Van Lady Gaga houdt hij niet, dat weet ik al wel. Van James Brown is dead van L.A. Style. Houdt hij ook niet van... Waar houdt Eddie wel van? Nou, Eddie, dit is jouw muzieksmaak.
2: Ja, die is wel goed.
0: Hey, wacht even, wat een breaking news. Wat is er?
2: Die is wel goed.
0: Die is wel goed?
2: Ja.
0: Nou,
2: was het nou Ice Ice Baby of was het nou van Vanilla Ice? Of...
0: Vanilla Ice, Ice
2: Baby. Toch wel?
0: Ja. Goed.
2: Ja, hij is wel goed gekeurd, ja.
0: Bam, kijk eens aan. Yuri Geller kan het nog altijd. 3 keer
2: Ja.

3FM. En Ice, Ice Baby, Vanilla Ice op je radio. Dankzij je Eddie natuurlijk. Uit geboortejaar, wat was het, 74 volgens mij. En nou, aan de hand daarvan heb ik zijn muzieksmaak weten te raden. Het is eigenlijk heel simpel, Uri Geller heeft altijd gelijk. Morgen ben ik er ook weer. Wil jij nou meedoen aan Uri Geller? Laat even je geboortejaar weten via de NPO Luister app.

weer op je radio. Een hele goede nacht. Goed verhaal voor je. Goed verhaal over The Prodigy. Moeten we wel even terug voor in de tijd gaan. Even kijken. 1996. In de tijd dat de videoclip bijna belangrijker is dan het liedje zelf. Ook in Engeland. MTV, dat soort dingen. Als er een liedje op nummer 1 stond in de hitlijsten, dan zond de BBC de videoclip uit in een supergoed bekeken programma. Heel Groot-Brittannië zat klaar en zat te kijken naar dat programma. Maar ze hebben even niet nagedacht over dat sommige videoclips niet helemaal geschikt zijn voor kinderoogjes. In 1996, druilerige avond, veel mensen zitten dus voor de tv te kijken naar dat programma. En de nieuwe nummer 1 is, je raadt het, The Prodigy met Firestarter. Je ziet de clip met Keith Flint, de zanger, in een verlaten metrotunnel, bedekt onder een laag oogschaduw. Angstaanjagend zingen naar de camera, alsof het een soort duivel is. Misschien ken je die clip wel. BBC krijgt duizenden telefoontjes van ouders dat hun kinderen niet kunnen slapen na het zien van die videoclip. Hij blijkt te heftig te zijn. Hij wordt niet meer uitgezonden op tv. Je zou het niet verwachten, maar het is wel allemaal goed geweest voor de band, voor The Prodigy. En het liedje is legendarisch geworden natuurlijk. The Prodigy hoor je nu op

Nieuwe muziek van Teddy Swims. Break Up in Reverse hoorde je op 3FM. En ik ben heel trots op 3FM, al jarenlang eigenlijk. 3FM heeft namelijk een megatalent ontdekt in 2011. Toen werkte ik hier nog niet. Maar mede dankzij 3FM is deze band zo groot geworden. Want in 2009 werd Chef Special 3FM Serious Talent. En werden ze voor het eerst op de landelijke radio gedraaid. En daarna zijn ze groter en groter en groter geworden. Tot het moment dat je ze over 3,5 minuut gaat horen na Lauryn Hill. NPO.

Like Naomi Campbell, it's me.

0: Everything I Wanted. Ik ben deze nacht een beetje afgeleid. En dat heeft te maken met een tv-programma dat op dit moment bezig is. En dat is misschien nog wel... Ja, ik ga het gewoon zeggen. Het is misschien nog wel belangrijker dan dit radioprogramma. Maar jij kan het niet volgen. Dus dat is veilig voor mij om te vertellen. Het is namelijk een Amerikaans tv-programma. Daar doet een Nederlander mee aan America's Got Talent. Vannacht is de eerste live show en die live show is op dit moment bezig. Haar naam is Lynn. Ze is 20, 23 jaar volgens mij. En de afgelopen weken heb je er kunnen horen in deze show. Want Lynn die kan geweldig zingen. Ze kan zo geweldig zingen, alleen ze was er altijd zo verlegen voor, omdat zelfs haar ouders wisten niet dat ze zo goed kon zingen. Ze heeft meegedaan aan de audities van America's Got Talent en ze is elke keer een ronde verder gekomen, totdat nu deze nacht de live shows zijn begonnen. Ze is een van de 15 deelnemers en ik heb de planning een beetje gezien. Er was net een meid met een hond die meedeed en als het goed is, moet ze hierna aan de beurt zijn. Jelle, je bent er ook alvast bij, hallo.
1: Hallo.
0: Het is een soort van alsof het Nederlands elftal zo meteen gaat spelen. De finale tegen Spanje. Weet je wel, dat gevoel een beetje.
1: Ja.
0: Blijf je er even bij hangen. Want over 3 minuutjes denk ik dat ze aan de beurt is. Dan gaan we gewoon even kijken hoe ze het doet.
1: Ja, ik ben nieuwsgierig nu wel.
0: Oké, zometeen Brooklyn voor het eerst live. Terwijl heel Amerika toe.

0: word ook al, ik denk anderhalf dag, ik denk meer dan 24 uur gestalkt door de hele Nederlandse pers, wist je dat?
1: Huh?
0: Ja, omdat die Brooke Lynn, ze heet Lynn, ze komt uit Nederland, ze doet nu mee deze nacht. Ze gaat over enkele secondes volgens mij live, ik houd het in de gaten. Ze doet mee aan de live shows en ik spreek er al een paar weken, omdat we dit gewoon heel vroeg hebben ontdekt, dat zij mee zou doen aan America's Got Talent. En wij dachten, hey, dit kan nog wel eens een grote gaan worden, die kan nog wel eens tot de live shows gaan komen. Nu begint dat een beetje door te druppelen. Nederland begint een beetje wakker te worden, de pers. En zij zien, hey, wacht eens even. Er is één iemand die haar tot nu toe heeft gesproken. En dat is die fucking Yuri uit de nacht van 3FM. Dus ik krijg al appjes van collega's die bij andere radiozenders werken. Van, joh, Yuri, mogen we alsjeblieft haar nummer? Maar ik krijg haar niet te pakken, omdat ze gewoon heel druk nu bezig is met...
1: Ja, die leeft natuurlijk in de bubbel momenteel.
0: Ja, ja, ja, ja. En zij is fucking zenuwachtig ook voor elk live optreden. Dat wordt daar in Amerika ook helemaal uitbelicht. Van, oei, oei, die Nederlandse jonge meid. Ze is zo zenuwachtig. Gaat het goed komen met haar stem? Volgens mij gaan we... Zal ik hem gewoon even aanzetten? Kijken. Ja. Volgens mij gaat ze bijna live.
2: My life in the Netherlands is very different from life in the forest. But because I grew up so isolated, I struggled with social anxiety. Singing was always something I kept secret. I have a dream and I never want to sit back in that basement. And
0: spannend,
2: think,
0: voor de duidelijkheid. Dit gaat zo meteen...
2: That's why I'm here.
0: Ja, dit is nu live in Amerika.

0: Oké. Ik kan het niet helemaal uitzenden. Ik ga echt problemen krijgen met de Amerikanen.
1: Dat wil je niet.
0: Dat wil je echt niet. Oh, Brooklyn. Ze is op dit moment aan het live zingen. Tijdens America's Got Talent. Heel Amerika zit nu te kijken naar hoe zij dit doet. En of ze de zenuwen onder controle kan houden. Oh, spannend. Het stomme is dus... Morgen is pas de uitslag. Dus het is niet dat we deze nacht... Nee, die Amerikanen die smeren het helemaal uit. Die knijpen alles uit. Dus over 24 uur zo'n beetje... dan pas weten we of Brooklyn door is... of Amerika een beetje heeft gestemd. En we zijn een beetje aan het contacteren met haar nog altijd. We kennen haar een beetje inmiddels. Ze heeft gezegd... ja, als mijn schema's toelaten... dan wil ik wel bellen met jou, Jury. Dus dat hoort ze ook pas na deze uitzending. Wat vond je ervan, Jelle? Even heel kort.
1: Ja, heel goed. Echt heel goed.
0: Ja. Brooklyn in Amerika. We horen het morgen dus of ze door is. Ja.

0: op 3FM Lost Frequencies en Live It All. Je hoorde net Brooklyn. Lynn, zij woont in Nederland. Of ja, niet meer heel lang, denk ik. Want ze is nu in Los Angeles om live daar op te treden voor America's Got Talent. De allereerste liveshow was vannacht. En ik heb net laten horen hoe het klinkt. Ik mag natuurlijk niet alles uitzenden. Dan krijgen we problemen met Amerika. Mike, die stuurt via die NPO Luister-app dat hij echt kippenvel heeft van Lynn. En wat een topper zeg. En ik heb de reactie van jurylid Simon Cowell. Je weet wel, de Simon Cowell. Die altijd zo streng kan kijken. En die One Direction bij elkaar heeft gebracht. Hij was echt bijzonder positief. Moet je luisteren.
1: Simon!
2: And you wrote that song, yeah? Well, you know what? Good for you. Because it would have been so much safer. Some people would think just to do a cover version. The first time I heard it, I thought the same thing. It was like a James Bond soundtrack. You did really, really good
0: there. Oh. En over 24 uur pas, dan weten we of ze door is naar de volgende ronde. Maar we zijn trots als Nederlanders op Brooklyn. Zo

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen die nieuwe van Sef, De Laatste Zomer. Ook Alex Warren voor je onderweg.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van De Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
2: NTR.
3: Jelle Hofvenk.
0: Wat kan je allemaal doen binnen 20 minuten? Ik vertel het je zometeen. Binnen nu en 20 minuten. Nou, Lord, dit is Royals op 3FM.

0: Het is de allernieuwste van Alex Warren. Passenger op 3FM.
1: 3FM.
2: Jelle Hofbeek.
0: Een hele goede morgen. Mijn naam is Jelle. Je radio staat op 3FM. Dat is nog eens lekker wakker worden, hé. Ik heb hele fijne muziek voor je meegenomen deze ochtend, hoor. De Outfield ga je zo meteen horen. Your Love, ook Shakira en Burna Boy voor je onderweg. Hoe ben je eigenlijk wakker geworden? Ik echt heel kut. Ja, ik toch heel even zeuren. Ik heb een grijze trui aan. Nou, daar ga je al. Ik ben af en toe een beetje een klein kind als het aankomt om met eten omgaan. Er zit een dikke roze vlek in van een smoothie. En wat denk je? Broek ook nog smerig. Zo'n ochtend. Nou goed. Ik las dus wat in het nieuws en ik ben een beetje in de war. Maar heb jij wel eens met veel moeite moeten bewijzen dat jij de eigenaar was van een verloren item? In België gebeurt dat momenteel wel heel creatief. Ze hebben daar laatst namelijk een goudschat gevonden, waarde ongeveer 9 miljoen euro. En nu wordt de politie daar dus overspoeld door tientallen mensen die beweren dat het hun goud is wat daar gevonden is. Iemand deed dat dus zelfs door te beweren dat hij die schat in een vorig leven heeft begraven. En dat hij nu gereïncarneerd is en dat hij nu dus dat goud weer verdient. Nou, diegene die schreef, mocht reïncarnatie een aanvaardbare eigendomsketen vormen onder het Belgische eigendomsrecht, laat me dan gerust weten welke documenten u nodig heeft. Ik ben bereid een beëdigde verklaring af te leggen waarin ik bevestig dat ik, naar het beste vermogen van de herinneringen uit mijn vorige leven, het goud heb verstopt en het vervolgens ongeveer 60 jaar lang volledig ben vergeten. Nou, de politie heeft al wel gezegd dat reïncarnatie geen geldig argument is. Het is wel toevallig, want mijn overgrootopa die vertelde dus ooit over een goudschat die in België begraven ligt. In die regio. Tijd om de politie even te bellen, denk ik.
1: Yes, love.
3: Dit is onze nieuwe single.
1: Nieuw.
2: You on Free FM. Zeg, de laatste zomer. Met 3FM ontdek je nog.

Jack, Alloy Black, you're in my world op 3FM. Je kan 2 kilometer wandelen, de trein pakken van Amsterdam naar Utrecht. En het is de perfecte lengte van een powernap. Dit zijn allemaal dingen die 20 minuten duren. Wat je ook in 20 minuten kan doen. De band Outfield die heeft in 20 minuten een compleet nummer geschreven. In 20 minuten! Ja, vind ik knap. Dat vind ik knap. Toen zat ik te denken, wat zouden zij nog meer binnen 20 minuten kunnen als je al binnen 20 minuten een nummer kan schrijven? Zouden zij binnen 20 minuten een hele speelfilm kunnen maken? Een hele andere taal leren spreken? Wie weet gaat de Outfield wel binnen 20 minuten naar de maan? Met al die opkomende technologieën kan dat misschien wel, hè, binnen nu en 5 jaar. Je weet het maar nooit.

Jorda, Shakira en Burna Boy en Die Die op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en ik ben deze gezellige... Welke dag is vandaag? Woensdag, toch? Woensdagochtend ben ik bij je. Ik ben zo alle dagen kwijt. Het is niet normaal. Het is een beetje gezelligheid voor deze woensdagochtend. Ik ben het nu alweer kwijt. Ik weet niet wat ik heb. Ik dacht, laat ik even wat gezelligheid brengen vandaag. Ik stapte net de deur uit. Regen. Niet een heel lekker begin van je dag. Wel lekker voor de natuur. Geen fijn begin van je dag. 25 graden is toch uiteindelijk lekkerder. Maar dan mag de pret niet drukken, hoor. Deze week zijn de introweken voor studenten in volle gang. En het WK Hockey vindt plaats in Nederland. Nou, misschien zit je midden in die introweek of in het WK Hockey. Ik vind het altijd gezellig als je op dit moment wakker bent dat je even van je laat horen. Via de NPO Luister-app kan dat. Is dit Lord Huron?

0: Chester, you're the Lelo op 3FM. Ik vind het altijd gezellig om van je te horen als jij al wakker bent op deze woensdagochtend. Zo, de NPO Luister-app staat voor je open. Klik je even op 3FM en op het spraakwolkje, dan kom je bij ons in de studio terecht. Wel zo gezellig, toch? Staan we samen op. Tim, die is erbij. Die stuurt, ik kom net thuis uit de stad. Ik heb nog vakantie, dus dat breekt zo lekker de week, hè? Oh, wat heerlijk, Tim. Peter, die stuurt een foto van zijn hond. Die zegt bij hem, bij mij is het droog. Ik ben mijn hond aan het uitlaten. Ook Ella is erbij. Die is nog, gaat ze... Ik weet niet wat ik heb. Ik moet er een beetje inkomen vandaag. Ella die stuurt dat ze zaterdag nog lekker een weekje gaat surfen in Portugal. Wat een heerlijk vooruitzicht, Ella. En Gina is erbij, die zegt, ik ben onderweg naar werk. Ik moet nog anderhalf uur in de auto. Zo, sterkte. Zou je misschien Harry Styles voor mij willen draaien? Uiteraard. American Girls is voor je onderweg na de nieuwste van Cat's Eye.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
3: New.
4: You on 3FM.
5: Cat's Eye. Animal.
6: Met 3FM.

Ziegel zit hij. Ik stond dus midden in die circle pit. En volgens mij heb ik mijn heup verschoven. De 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festival.

0: Rihanna op 3FM, de S&M. Belangrijke vraag voor je op deze woensdagochtend. Heb jij ooit van een pizzaschaar gehoord?
1: 3FM. Yellow Hoffing.
0: Ik moest hier laatst in één keer aan denken. Er zijn zoveel dingen voor jou of voor mij hartstikke normaal, die andere mensen zich gewoon niet kunnen voorstellen. Dit klinkt nu misschien wel als een heel spiritueel zweverig verhaal. Het valt wel mee hoor, maar een jaar of 12 geleden ging ik met mijn gezin op vakantie naar een camping in Italië. Met Nederlandse eigenaren. En wij gingen daar in het restaurant op de camping eten en we hadden pizza. En in plaats van een pizzasnijder of gewoon een goed mes, brachten ze een pizzaschaar. En dat hebben wij overgenomen. Het is best wel handig. Je zit niet te klooien met zo'n pizzasnijder die niet scherp genoeg is, waardoor je die hele pizza aan gorten snijdt en je hele bord kapot maakt. Het is echt zoveel makkelijker. Ik had het hier dus met vrienden over. Ik benoemde dit even. En die waren een partijtje in de war over het bestaan van een pizzaschaar. Goed, mocht je nog een goede lifehack zoeken, mocht je vaak diepvriespizza's eten, koop even een schaar. Maakt je leven zoveel makkelijker. Nothing but thieves, nu op 3FM.

nieuwste topic. Sorry papi, hoorde je op 3FM. Ik ben volledig voor de gek gehouden. En ik denk jij ook. Dit nummer is gezongen door de zanger van de groep Portugal The Man. De zanger! Ik dacht altijd dat hij een vrouw was.

0: mysterieus Instagram bericht. Moeten we het zo meteen even over hebben. Na het laatste nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Goedemorgen, de allerlekkerste muziek om jouw woensdagochtend mee te beginnen. Zometeen Joel Corey en Emily K. Head and Heart of the Killers. Human is voor je onderweg na Flair door het oog van de nacht.

0: The Killers voor je op 3FM en Human.
1: 3FM.
2: Jelle Hofeng.
0: Goedemorgen. Het is woensdagochtend. Je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle en samen gaan we aan deze dag beginnen. Lekker dat je erbij bent. Ik heb heerlijke muziek voor je meegenomen. Zometeen 21 Pilots. Heathens komt eraan. Ook die nieuwe van de Opposites. Feestje op mijn graf ga je zometeen horen. Eerst moet ik het even met je hebben over een vrouw en nou, hoe zij dit weer presteert. Ik vind het zo insane. Haar album is nog geen maand uit. De eerste single is nog geen kwartaal oud. En ze heeft er nu de eerste nominaties alweer voor te pakken. Ik heb het over Charli XCX.

God. Ciao, Corrie, M&K, you're the head and heart op 3FM. Er is iets heel raars aan het gebeuren. Ik opende gisterochtend mijn telefoon, Instagram, en het eerste wat ik zag was een bericht op de Instagram van 3FM. Met de tekst: stel hè, we organiseren weer een 3FM exclusive. Welke act wil jij dan aan dit lijstje toevoegen? En meer weten we niet. Ja, nou één ding. Meer nieuws hierover straks bij Wijnand en Jamie en de 3FM ochtendshow 9:15. Dat is alles wat we weten. Niks meer en ook niks minder. Dus ik dacht, wat ik dan altijd lekker vind om te doen, is even die comments openen, toch? Weet je, even kijken, wat wil Nederland dan als volgende 3FM exclusive hebben als we het weer zouden gaan organiseren? Ik zie een hoop verschillende namen voorbij komen, hoor. Phoebe Bridgers, Tom O'Dell, Sam Fender is veel genoemd. En ook veel genoemd, de mannen die ik nu voor je ga draaien. Ah, zou wel vet zijn, moet ik zeggen. 21 Pilots hoor je nu en Heathens bij 3FM.

zit soort een feestje op mijn graf op 3FM. Zometeen is het tijd voor de grootste karaoke van Nederland. Even alles eruit schreeuwen wat je eruit kan krijgen. Ik leg zometeen twee tracks aan je voor waar je heerlijk...

even mee te gillen met je radio. En het lekkere is, jij hebt invloed op waar je op meeschreeuwt. Ja, het is heel simpel. Je staat gewoon nog lekkerder op als je even dat ochtendhumeur eruit kan schreeuwen. Je gaat nog lekkerder naar bed als je alle frustraties uit je nachtdienst eruit kan schreeuwen. En daarom heb ik twee keuzes voor je. En de vraag is, waar zing jij lekkerder op mee?

0: Echte.
1: LMFAO en de Party Rock Anthem. Als je de NPO Luister-app opent, je klikt even op 3FM en dan op dat spraakwolkje, dan vind je een polletje. En in dat polletje kun je dus stemmen. Optie A, Pitbull, I Know You Want Me, of optie B, LMFAO, Party Rock Anthem. Waar zing jij liever op mee?

even mee te gillen met je radio. En het lekkere is, jij hebt invloed op waar je op meeschreeuwt. Ja, het is heel simpel. Je staat gewoon nog lekkerder op als je even dat ochtendhumeur eruit kan schreeuwen. Je gaat nog lekkerder naar bed als je alle frustraties uit je nachtdienst eruit kan schreeuwen. En daarom heb ik twee keuzes voor je. En de vraag is, waar zing jij lekkerder op mee?

NVO en de Party Rock Anthem. Als je de NPO Luister-app opent, je klikt even op 3FM en dan op dat spraakwolkje, dan vind je een polletje. En in dat polletje kun je dus stemmen. Optie A, Pitbull, I Know You Want Me, of optie B, LMFAO, Party Rock Anthem. Waar zing jij liever op mee?

Treasure on My Soul bij 3FM. Je valt midden in de grootste karaoke van Nederland. Jij kon kiezen waar je lekker op meezingt om even lekker schreeuwend naar je dag te beginnen. Dat is toch eigenlijk de fijnste manier als je er even over nadenkt. Je had keuze uit Pitbull, I Know You Want Me en LMF.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, hoorde je bij 3FM. Alle eerste keren zijn spannend, toch? Je eerste date, je eerste sollicitatiegesprek. Of dacht je van de eerste keer autorijden? Lemmer, die vond zijn eerste DJ-optreden dus mega spannend. Nou, hij moest draaien op een schoolfeest en dat liep echt heel anders dan verwacht. Er klonk boegeroep en er werden met ijsklontjes naar hem gegooid. Nou, daardoor durfde hij vervolgens een jaar lang geen optredens meer te doen. Maar dat is toch zielig? Nou, gelukkig heeft hij het draaien weer weten op te pakken. Staat hij nu op elk festival en brengt hij gewoon een hele goede eigen muziek uit. En dit is zijn nieuwste.

Zometeen Wijnand en Jamie hier met de 3FM ochtendshow. En ja, ik zou blijven luisteren, want om 9:15... best wel groot nieuws. Wat het is, weten we nog niet. Maar om 9:15 groot nieuws in de 3FM ochtendshow.

0: 3FM Ochtendshow. Jouw kans op een airfryer en op festivalmunten.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Ah, oh, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, pof jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
18: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: Nog 2 uur. En dan de bekendmaking van de nieuwe 3FM Exclusive. 3FM.
22: Hallo NCRV.
21: Wijnand en Jamie.
23: Dat van mij is wit.
24: Dat van mij heeft denk ik echt alle kleuren. Of kan alle kleuren hebben.
23: Wat we hebben en waar het over gaat, je hoort het zo meteen hier.

0: ochtendshow. Ik weet niet waarom ik het zo zeg, maar ik dacht, ik doe het gewoon een beetje vavavoom.
1: Hoe?
0: Vavavoom beginnen.
1: Oh, vavavoom.
0: De ochtendshow.
1: We starten vavavoom op deze woensdag. Het is de 19e van augustus.
0: Goed dat je erbij bent. Dat heb ik net allemaal al gezegd.
1: Heb je dat al gezegd?
0: Leuk dat je luistert.
1: Ik was helemaal nog in jouw vavavoom. Vavavoom. Als je wakker bent, goed dat je erbij bent, hoor je automatisch tot de voorhoede onze vroege vrienden. Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Maar er zijn veel vroege vrienden al wakker die ook al van zich laten horen in de NPO Luisterapp. Met een mooi berichtje van Frits. Ken jij dit?
0: Nee. Ik heb natuurlijk helemaal niet zo heel veel met kinderen en basisscholen en dat soort dingen allemaal te maken op dit moment.
1: Frits ziet een berichtje. Goedemorgen, Wijnand en Jamie. Deze ochtend is shout-out naar alle vrijwilligers van Speelweken voor de basisschool. Kinderen in het land, voor sommige kinderen de enige manier om echt een moment een vakantieactiviteit te hebben. Ja, mijn nichtjes die gaan daar ook heen. En wij kennen dat in Utrecht. Ja, misschien wel, ik weet het eigenlijk niet. Maar mijn nichtjes uit Ede, die gaan naar zo'n bouwkamp. Dan gaan ze gewoon een hele week lang, 's ochtends vroeg om 9 uur begint dat, met de broodtrommel onder de arm. En dan gaan ze een week lang met andere kinderen gaan ze gewoon bouwen. Aan het eind van de dag worden ze weer opgehaald. En de dag daarna gaan ze weer. Het is een soort van bouwweek waar ze allemaal huizen mogen bouwen, lekker mogen timmeren.
0: Wat leuk.
1: En samen zijn.
0: Wat gezellig.
1: Leuk, hè?
0: Nou, vind ik een goeie. Ik krijg ook een appie van Ruud binnen. Die zegt, goedemorgen Wijnand en Jamie. De textielfabriek uit Oud-Marsum is er weer bij. Gezellig, lekker. En we hebben natuurlijk weer...
2: De voorhoedevraag van vandaag.
1: Zeker.
0: Van ons voorhoedelid Delano. Die zegt, hoi, wij met Jamie terug van vakantie. De auto was terug weer voller dan op de heenweg. Jullie nog iets leuks meegenomen?
1: Oh ja, zeker.
0: Ik vind dat ook echt iets voor jou.
1: Ja, wij waren met de wagen op pad. En dan wordt er altijd wel plek vrijgehouden. België zijn we eigenlijk vrij snel doorgereden. Maar we waren nog niet de grens over in Frankrijk. Of het was al bal. Ik weet niet of we eerst bij de super of bij de andere shop gestopt zijn. Ik denk dat we eerst bij de super gestopt zijn. Want zodra wij in Frankrijk komen, hebben wij altijd die flessen en potten. Overigens, dit jaar flessen en potten.
0: Ja.
1: Dijon mayonaise.
0: Echt waar? Dat kan je toch ook gewoon in Nederland kopen?
1: Is dat zo? Nou, anyhow.
0: Dijon mayonaise.
1: Ja, van die. Nou, ik heb nog nooit.
0: Van die Amora. Is dat het, wat jij bedoelt?
1: Ja, die... Of, sorry, het is niet... Het is Dijon mosterd.
0: Ja.
1: Sorry, ik haal twee dingen door elkaar.
0: Bedoel je deze?
1: Ja, die ja.
0: Oh ja die dat Amora. Snap ik. Maar die kun je ook, wel in Nederland halen. Maar ik snap dat je dat daar
1: haalt. Mayonaise de Dijon, dat is
0: heerlijk.
1: Dijon mayonaise.
0: Ja.
1: Het is een beetje... Het is mayo met een vleugje mosterd.
0: Ja,
1: kan je dat
0: heerlijk.
1: In Nederland halen?
0: Ja, ik heb het wel eens in Nederland gegeten. Maakt niet uit.
1: Voor het gevoel wil je dat gewoon daar halen. En we waren, wat ik zei, koud de grens over. Dat was de super. Maar we zijn ook in een dorpje beland waar je servies kan halen. We hebben van het Franse servies ooit een keertje gekregen, heel lang geleden. Dat is een beetje kapot gegaan of een beetje af, weet je wel, vaag geworden door de vaatwasser. Dus we hebben ook gelijk daarbij zo'n fabrieksshop gelijk ingeslagen. Dus de servies heeft 3,5 week bij ons achter in de auto gelegen.
0: Lekker geklingeld.
1: En ja, bij thuiskomst ook, nou wel goed ingepakt, maar bij thuiskomst ook gelijk weer eruit gehaald. Dus ja, ook weer shit meegenomen van vakantie.
0: Oh, wat grappig.
1: Jij?
0: Nou, ik heb gewoon een ding dat als ik in een buitenlandse supermarkt ben, dat ik gewoon gretig wordt naar snoep. Ik weet niet wat dat is, maar ik wil dan gewoon alles proberen wat ik nog niet kende. En ik heb dat altijd in Spanje. Daar heb je, en dat klinkt heel onlogisch, maar daar heb je ook een winkel uit Zweden.
1: Oh ja.
0: Nou, dan heb je dus ook Zweeds snoep. Nou, jij weet dit van mij. Ik ben daar zo'n ontzettend fan van. Dus daar haal ik altijd echt zakken van om dat te eten. Is echt een aanrader, snoep uit Zweden. En je hebt ook altijd Haribo in verschillende landen, wat je dan niet in Nederland hebt. En in Spanje heb je toch zo lekkere.
1: Wat is je favoriete Haribo?
0: Het is een soort... Het is een rood zakje en er zitten dan allemaal een soort... Ja, het is zo chemisch als de pest.
1: Tuurlijk,
0: dus echt waar, je tanden vallen er nog net niet uit, alleen als je er naar kijkt.
1: De E-nummers zijn niet te tellen.
0: Nee, maar dat is een rood zakje met allemaal rode snoepjes erin. Ja, ik vind dat echt geweldig.
1: Heerlijk. Jij weet overigens dat over Zweeds snoep gesproken...
0: Ja.
1: Dat Zweeds snoep naar Nederland komt, net zoals de Dijon mayonaise. Was het laatste berichtje erover?
0: Ja, dat het die fabrikanten van Bubs, want zo heette een soort van de Haribo van Zweden dan, zeg maar. Dat ze het niet meer aankunnen, dus dat ze hier moeten gaan creëren.
1: En dat ze ook gaan verkopen
0: in Nederland. Dan mag ik leiden dat het ook in Albert Heijn komt te liggen.
1: Ik weet wie er voor de deur van de

0: prachtig, eigenlijk net zoals gisteren. In de middag klaart het aan de kust een beetje op, wordt het rond de 20 graden.
1: We moeten het maar gewoon een beetje de zonnestraal uit de muziek gaan halen, denk ik. Het is
0: toch?
1: Echt wat het is, ja.
0: Indian Summer op 3FM. Precies. Years and years.

0: precies de energie die ik nodig heb.
1: Oh, zo. Die is ingeklokt ook. Hugo, Move Into the Sun. Nieuwe muziek op 3FM. Dat is echt heel erg lekker. En de zon gaat er hier ook gelijk van schijnen. Goedemorgen. Wij zijn Jamie in de ochtend met allemaal vragen van de voorhoedeleden. Mensen die wakker zijn. En One Man Band die stelt een vraag. Jamie, een paar weken terug zei je dat je misschien met je ouders op vakantie zou gaan. Heb je dat nog gedaan en heb je het leuk gehad? Ja, het kan zijn dat je natuurlijk net terug bent van vakantie of niet 5 dagen in de week luistert. We hebben er al 2 dagen over gehouden, hoort. De vakantie met je ouders.
2: Ja, ik ben op vakantie gegaan. Ik ben ook eerder teruggekomen.
1: Ja.
2: En we hebben het erover gehad, over... wat was nou de eerste ook weer? Dat mijn moeder zich heel erg moeder voelde op het moment dat wij weer samen waren. Omdat ik dan al mijn zooi ergens liet liggen.
1: Ja.
2: Maar ook hadden we het gisteren over dat ik last kreeg van paniekaanvallen. Dus daardoor eerder terug naar huis ben gegaan.
1: Ja, maar...
2: Maar we gaan het vandaag ook weer over de positieve kant van de vakantie hebben. En dat hoor je later.
1: Zeker. Vandaag jarig van de voorhoede. De voorhoedeleden die zich geregistreerd hebben, waarvan we het weten, dat is Ronald Schonewille. 56 jaar geworden, vrachtwagenchauffeur. Van harte gefeliciteerd.
2: Hey.
1: Martijn Dekker, een hele mond vol Global Manager R&D Project Portfolio. Martijn Dekker is 38 jaar oud geworden. En Ronald, vrachtwagenchauffeur, houdt van voetbal, vissen, klussen en wandelen. 47 lentes jong. Van harte
2: gefeliciteerd allemaal. En we hebben nog wel echt even iets belangrijks te melden, want... Deze dag is de dag dat je weer te horen gaat krijgen dat de 3FM Exclusive terugkomt. En hoe die terugkomt. Met welke artiest. En over een half uur hoor je al de eerste hint welke artiest het gaat zijn.
1: Zo kun je er voor 7 naar 8 komen wat de nieuwe 3FM Exclusive is. Dat is lekker, hè? Dit is Lola.

0: Amsterdam, George Michael, de ochtendshow van 3FM. Goedemorgen.
1: Zometeen jouw kans op een airfryer. Afgelopen zomer voor het eerst echt een airfryer gebruikt. De dubbele airfryer.
0: Oh ja, hoe was het?
1: Ja, dat was fantastisch.
0: Wat heb je erin gegooid?
1: Nou, ik ben dom geweest. Oh. Ik had van die gamonkroketjes. In Spanje overal hebben ze alles met gamon. Dat is lekker.
0: Croquettes de gamon.
1: Ja, nou, croquettes de gamon. En die liggen overal, ook in de vriesvakken. Maar je moet er natuurlijk wel, tenminste, ik dacht, ik moet er natuurlijk wel eentje hebben met, waar ook airfryer op stond. Dus ik had er eentje gevonden, veel te duur. Maakt het uit, je gaat het een keertje proberen.
0: Ja.
1: Maar hij moet eerst voorverwarmen. Dus ik dacht, tijdens het voorverwarmen kan ik het, en dan 7 minuten. Maar het komt zo precies, dat de eerste ronde, ze waren allemaal opengeknapt na 7 minuten.
0: Dat is jammer.
1: Maar de tweede ronde ging echt...

0: perfect. Oh, het was goed. Snel, het was makkelijk.
1: Was het lekker?
0: Het was echt ja, heerlijk.
1: Nou, wil jij ook croquettes de gamon in jouw airfryer? Dan moet je even je naam sturen naar de NPO Luisterapp. En wie weet is hij dan aan het einde van deze week van jou.
0: De Wijnand en Jamie airfryer.
2: Lekker zo'n croquetje met gamon.
0: Ja, lekker hè?
2: Lekker met gamon.
0: Ja, ja, ja. Hoe moet ik dat dan zeggen?
2: Het klinkt, ja. Gewoon, het klinkt gewoon zo plat als jij dat zegt.
1: Croquettes de gamon.
0: Gamon.
2: Croquettes de gamon.
1: Oké.
0: Het nieuws, Jasper, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen jongens. Beveiligers op Schiphol zijn er helemaal klaar mee. Ze vinden dat de werkdruk omlaag moet en dat de werkomstandigheden echt moeten verbeteren. Deze onderhandelaar van vakbond CNV vertelt dat bijvoorbeeld de roosters onmogelijk zijn.
4: Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen. Dus daar hebben wij eisen over gesteld.
3: Ja, en als niet aan die eisen wordt voldaan voor 12 uur vanmiddag door Schiphol, komen er acties. Als je vandaag op vakantie gaat en vanaf Schiphol vliegt, dan hoef je je nog geen zorgen te maken.
4: En als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
0: Moet je nagaan, hè, dat je hier echt helemaal de pleuris werkt daar. En dat je dan voor over 3-4 weken even een paar dagen vrij wil aanvragen. En dat gewoon gelijk geweigerd wordt. Dat kan niemand zich toch voorstellen?
3: Nee, het gevolg is dat er heel veel ziekteverlof wordt opgenomen. Oh, ja. Dus heel veel mensen melden zich ziek, want die zijn overwerkt. En dan zijn er weer nog minder beveiligers en die moeten nog harder werken. En zo gaat het door daar. Iets anders dan, boeren in Drenthe zijn van plan om vandaag bij alle 12 gemeentehuizen en het provinciehuis langs te gaan. Ze hebben een brief bij zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Honderden Drentse boeren zouden meedoen aan de stikstofmars. De politie heeft al laten weten boetes uit te delen aan boeren die met trekkers over de snelweg rijden. En een gans is de talk of the town bij de golfbaan van Eemnes. Het beest is erg geliefd onder de golfers, maar werd vorige maand geraakt door een niet zo lekkere slag van deze mevrouw.
5: Het was een enorme schok dat ik deze gans heb geraakt. Het was absoluut niet de bedoeling.
6: Gelukkig was er heel snel actie ondernomen. Dat heeft
0: perfect.
1: Oh,
0: het was
1: goed.
0: Snel, het was makkelijk.
1: Was het lekker?
0: Het was echt ja, heerlijk.
1: Nou, wil jij ook croquettes de gamon in jouw airfryer? Dan moet je even je naam sturen naar de NPO Luisterapp. En wie weet is hij dan aan het einde van deze week van jou.
0: De Wijnand en Jamie airfryer.
2: Lekker zo'n croquetje met gamon.
0: Ja, lekker hè?
2: Lekker met gamon.
0: Ja, ja, ja. Hoe moet ik dat dan zeggen?
2: het klinkt gewoon zo plat als jij dat zegt.
1: Croquettes de gamon.
0: Gamon.
2: Croquettes de gamon.
1: Oké.
0: Het nieuws, Jasper, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen jongens. Beveiligers op Schiphol zijn er helemaal klaar mee. Ze vinden dat de werkdruk omlaag moet en dat de werkomstandigheden echt moeten verbeteren. Deze onderhandelaar van vakbond CNV vertelt dat bijvoorbeeld de roosters onmogelijk zijn.
4: Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen. Dus daar hebben wij eisen over gesteld.
3: Ja, en als niet aan die eisen wordt voldaan voor 12 uur vanmiddag door Schiphol, komen er acties. Als je vandaag op vakantie gaat en vanaf Schiphol vliegt, dan hoef je je nog geen zorgen te maken.
4: En als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn, maar dat zal wel de komende periode.

0: aan die eisen wordt voldaan voor 12 uur vanmiddag door Schiphol, komen er acties. Als je vandaag op vakantie gaat en vanaf Schiphol vliegt, dan hoef je je nog geen zorgen te maken.
1: En nou, als de deadline is verstreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
2: Moet je nagaan, hè, dat je hier echt helemaal de pleuris werkt daar. En dat je dan voor over 3-4 weken even een paar dagen vrij wil aanvragen. En dat gewoon gelijk geweigerd wordt. Dat kan niemand zich toch voorstellen?
0: Nee, het gevolg is dat er heel veel ziekteverlof wordt opgenomen. Oh, ja. Dus heel veel mensen melden zich ziek, want die zijn overwerkt. En dan zijn er weer nog minder beveiligers en die moeten nog harder werken. En zo gaat het door daar. Iets anders dan, boeren in Drenthe zijn van plan om vandaag bij alle 12 gemeentehuizen en het provinciehuis langs te gaan. Ze hebben een brief bij zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Honderden Drentse boeren zouden meedoen aan de stikstofmars. De politie heeft al laten weten boetes uit te delen aan boeren die met trekkers over de snelweg rijden. En een gans is de talk of the town bij de golfbaan van Eemnes. Het beest is erg geliefd onder de golfers, maar werd vorige maand geraakt door een niet zo lekkere slag van deze mevrouw.
3: Het was een enorme schok dat ik deze gans heb geraakt. Het was absoluut niet de bedoeling.
4: Gelukkig was er heel snel actie ondernomen. Dat heeft wel het verschil gemaakt. Maar hij had inderdaad een open fractuur van zijn poot. En dat is eigenlijk voor zo'n hele zware vogel een slecht verhaal. Ja.
0: En dus werd de vogel opgevangen door de opvang in Soest. Na een tijdje bijkomen daar is de gans gisteravond op feestelijke wijze weer vrijgelaten bij de golfbaan. Hart van Nederland was erbij en hoorde dat het een groot feest was met slingers, taart en bubbels natuurlijk. En de gans is nu wel gewaarschuwd.
3: Ik hoop dat hij heel erg in het water blijft, want de golfers houden niet van water, dus dan zal het niet nog een keertje gebeuren.
0: Ja. Dat was hem hoor.
2: Een birdie. Okay.
0: Ik heb het weer. Het regent in zo'n beetje het hele land. Later vandaag alleen nog in het oosten. In het westen af en toe wat zon en een graad of 20.
2: Je mag ook gewoon lachen.
5: Ik was eigenlijk wel je dad jokes, heb ik ook wel gemist, moet ik zeggen.
2: Toch?
5: Gisteren helemaal niks van gehoord.
0: Ja, hij was
5: back,
0: leuk,
5: hoor.
0: Ja,
5: goed.
0: Ja,
5: een beurt.

0: in de ochtend.
1: 3FM.

0: Imagine Dragons en Whatever It Takes op 3FM. Het is 7:10.
1: En zometeen, over laten we zeggen, nou een minuutje of 7 of zo, dan hoor je de eerste hint over de 3FM Exclusive. En welke artiest, band, whatever, dit gaat zijn.
0: Het is een concert voor heel, heel, heel weinig mensen van een hele grote
1: een soort
0: act.
1: Huiskamerconcert eigenlijk, maar dan op een hele lijpe locatie.
0: Je gaat er zo alles over horen.
2: Reinald en Jamie in de ochtend.
0: Letter, een spelletje wat we elke dag vaak spelen, want je kan er een airfryer mee winnen. Het is ook gewoon heel erg leuk om de hersens mee te kraken. Het werkt als volgt, je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord bij een nieuwe categorie. En in 30 seconden mag je zoveel mogelijk categorieën wegspelen. Afgelopen vakantie ook gewoon gespeeld. Zegt mijn dochter achter in de auto, papa, zullen we laatste letter spelen? En dan doen we het gewoon.
1: Echt?
0: Ja, dat is zo leuk.
1: Gezellig.
0: Als je meedoet trouwens, krijg je ook gelijk het kaartspel. Kun je thuis ook oefenen.
1: En aan de telefoon hebben we Iris. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Iris.
1: Wijnand die had al meteen weer het speeksel in zijn mond staan.
0: Droombaan.
1: Een droombaan, ja, vindt hij, echt wat jij doet.
0: Soms denk ik wel eens na over, stel dat dit allemaal stopt bij de radio. Wat ga ik dan doen? Jouw baan lijkt me echt heel vet. Wat ben je en wat doe je?
3: Ik ben productontwikkelaar en ik ontwikkel sausen, recepturen.
1: En jouw favoriete saus is?
3: Chili saus.
1: Om te maken of om te eten?
3: Allebei.
0: Oh, maar chilisaus, dat kennen we allemaal, toch? Weet je, wat is nou de nieuwste trend? Waar ben je op dit moment mee bezig zonder alle geheimen weg te geven?
3: Waar ik nu mee bezig ben, is een ketchup manus.
1: Wat is dat, een ketchup,
0: ketchup
1: manus?
0: Gewoon een ketchup manus. Maar,
1: oh, een ketchup manus. Ja.
0: Maar ketchup manus bestaat toch al?
3: Ja, maar we moeten toch blijven vernieuwen.
0: Maar krijgen we dan een soort van ketchup manus mayonaise bijvoorbeeld?
3: Nee, dat niet.
0: Oh.
1: Maar misschien dat hij dan net eventjes misschien iets betere of betere producten erin zit. Ja, iets
3: minder suiker,
1: Iris, het klinkt heerlijk.
0: Ja.
1: Het klinkt heerlijk wat je allemaal doet. Hey, en je kan dus kans maken op die airfryer om dan meteen die chilisauce te kunnen gebruiken. Ja. Voor een kaasstengel of zo. Op dit moment is de hoogste score 5 en die is door veel mensen gehaald. Namelijk door Robin en Fleur Maandag en gisteren door Janneke. Dus het is echt wel even handig om 6 punten te halen.
3: Ja, ik ga mijn best doen.
1: Wat is jouw startletter?
3: De S.
1: Oké, daar komt het. Meisjesnaam.
3: Susan.
1: Schoolvak.
3: Spaans.
0: Met een N.
3: Oh, Nederlands.
1: Bloem of plant?
3: Sneeuwklokje.
1: Gerecht?
3: Empalada.
1: Meubel?
3: Aanrecht.
1: Iets wat je niet wil aanraken.
3: Een teen.
1: Automerk.
3: Nissan.
1: TV-programma. Sorry, maar Iris, je hebt gewoon 7 punten gehaald, joh.
0: Heerlijk.
3: Wow.
0: Iris, je gaat aan kop.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel zometeen mee.

0: Fred Again op 3FM. Delilah. Pull me out of this. Het is bijna 7:10. Wijnand en Jamie in de ochtend. Goedemorgen. 3FM.
1: Stel je even voor, jouw meest favoriete artiest, waar je normaal misschien wel 100 euro voor zou betalen om een keer naar de Ziggo Dome te gaan of naar de AFAS of weet ik het wat allemaal, om diegene te zien, zou nu in handbereik kunnen zijn als in letterlijk handbereik. Als in, je zou bijna diegene's neus aan kunnen raken, kunnen weten hoe diegene ruikt, vragen kunnen stellen. En dat met maar, wat zal het zijn, 30, 40 man om je heen? Oftewel de 3FM Exclusive. Bij 3FM zorgen we ervoor dat toch wel één van de grootste namen op dit moment in de muziekindustrie een exclusive gaat geven, oftewel een mini-concert waar jij bij kan zijn.
0: Ja, om 9:15 maken we bekend wat de nieuwe 3FM Exclusive is, want het komt helemaal terug. En tot die tijd mogen jij en ik, wij en jij, gaan raden. Elk uur een hint. En dit is de allereerste hint.
2: That China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain.
1: Nou, Trump, maar wat hij hoorde, wat hij zei, dat heb ik even niet goed gehoord.
0: Nog één keertje.
2: That China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain.
0: Dit is de eerste hint.
1: Wat denk jij?
0: Naar de nieuwe 3FM Exclusive. Ja, ik denk alleen Amerika of China. Maar welke
1: of
0: grote
1: Britain.
0: Naam? Mara Lago. Ik heb geen idee. Heb je een idee? Laat vooral van je horen via de NPO Luister-app.

0: Remco weet het dan.
1: Ja?
0: Remco weet het, het is T'Pau.
1: T'Pau?
0: Ja, die had in 1986 een hit met China in Your Hand. Omdat we net de hint hadden voor de 3FM Exclusive. De nieuwe 3FM Exclusive.
1: Ja.
0: Van Donald Trump die het over China heeft. Nou weet ik niet of T'Pau, de band T'Pau, die in 86 een hit had met
1: 87.
0: China in Your Hand. Goed, ja, het maakt niet uit, maar in de jaren 80. Of ja. Dat de nieuwe 3FM Exclusive is.
1: Ik vraag me af of ze hier überhaupt nog bij elkaar zijn.
0: Eve die zegt, goedemorgen, ik hoop dat de 3FM Exclusive Phoebe Bridgers is. Zometeen, binnen nu en een kwartier, horen wij net alweer een nieuwe hit.
1: Phoebe Bridgers zou ik ook vet vinden. Had ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht.
0: Of Olivia Rodrigo, komt mij dan weer mee. Dat kan allemaal.
2: 3FM.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: Essent.nl/business.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op Essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws. NOS op 3, Jasper Leegwater.
2: Goedemorgen. Straks vertel ik je hoe de hockeymannen het gisteravond hebben gedaan op het WK.
3: NOS op 3.
2: Eerst naar Amerika. President Trump heeft op het laatste moment nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Hij zegt dat er een akkoord ligt met een aantal tegemoetkomingen waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, vertelt correspondent Rudy Bauma.
4: Het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export. Dus aanzienlijk. En we weten wel dat Trump gisteren nog heeft gesproken met Mark Carney, hè, de Canadese premier. Dus kennelijk is er een compromis bereikt.
2: Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan, anders gaan de importheffingen alsnog door. We kamperen erop los in Nederland, vooral buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. Dat is ruim 1/5 meer dan vorig jaar. Volgens campingorganisatie ACSI trekken Nederlanders vaker weg in het voorjaar en zelfs in de winter. En dat komt dan weer mede door de drukke en hete zomers. Duitsland gaat voorlopig door met grenscontroles, in ieder geval het komende half jaar. Die controles begonnen 2 jaar geleden en moeten mensen tegenhouden die illegaal het land proberen binnen te komen. Er is veel kritiek op, vooral van Nederlandse grensgemeenten. Zo zijn er meerdere ongelukken gebeurd in files vlak voor de grens. En de Nederlandse hockeymannen hebben het lekker gedaan gisteren op het WK in eigen land. In de tweede poolwedstrijd werd Argentinië met 3-1 verslagen, waardoor ze sowieso door zijn naar de volgende ronde. Vanaf de eerste minuut speelde Oranje vol gas. En dat was ook nodig, zegt aanvoerder Thierry Brinkman.
5: Tegen Argentinië, die staan er ook onbekend. Dat je vanaf seconde 1 moet je aanstaan. Echt aanstaan. Argentinië is gewoon een verschrikkelijk goede ploeg. Zijn zo sluw en leep. Ze hebben zo weinig nodig om gevaarlijk te worden. Maar wij hebben denk ik heel goed gedaan vandaag. Dus super blij.
2: Donderdag spelen de hockeymannen weer tegen Japan dan. Ik heb het weer nog. Het regent is een beetje het hele land. Later vandaag alleen nog in het oosten. In het westen kan de zon er zelfs nog even bij komen vanmiddag. En dan wordt het uiteindelijk 19 tot maximaal 21 graden.
1: Jasper, dankjewel. Yo. Merk je overigens helemaal niks van slecht weer op de Nederlandse wegen. Want het rijdt lekker door.
6: 3FM.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
4: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Daar zijn we weer! Carpet Ride!
7: Carpet Ride komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpet Ride! Carpet Ride!
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
8: Nog 1 uur en dan de bekendmaking van de nieuwe 3FM Exclusive. 3FM. Wijnand en Jamie.
9: Cat's Eye, War on Drugs, Turnstile of toch Kneecap. Er wordt druk gegokt.
10: Een nieuwe 3FM Exclusive komt eraan, maar wie staat daar op de planken? Je hoort het voor 9 uur en zometeen een nieuwe hint.

0: Edge of Desire.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
2: Een nieuwe ochtend, een nieuwe dag. Het is de woensdag van 3FM, 19 augustus. En heel goed nieuws voor jong en oud.
3: Dag, lieve keekbuskinderen.
2: Ja, dat is toch voor iedereen gewoon de jeugd.
0: Hallo meneer de uil, waar brengt u ons naartoe?
2: Vanaf vandaag kan je op YouTube verbeterde afleveringen van de Fabeltjes Krant terugzien. Alle originele afleveringen zijn gedigitaliseerd en technisch verbeterd. Het gaat om 1600 afleveringen. Het YouTube-kanaal is te vinden onder de Fabeltjes Krant.
1: 3FM.
0: Stel je gewoon voor, hè, even serieus, want het is al een keer gebeurd. Billie Eilish heb je gezien op 5 meter afstand misschien zelfs wel een vraag aan kunnen stellen. En eigenlijk het gevoel gehad alsof ze in je woonkamer stond en eventjes voor jou alleen een liedje aan het zingen was.
2: Dat was echt ziek toen.
0: Dat is toch bizar? 3FM Exclusive, dat is waar het allemaal om draait. De grootste artiesten die voor een heel klein groepie komen spelen op een gigantisch mooie locatie. En dat gaat nu weer gebeuren. Deze ochtendshow gaan we bekendmaken wat de 3FM Exclusive gaat zijn. En we hebben al wat hints die jou kunnen helpen om erachter te komen wat het is. De eerste hint is al gegeven, laten we je nog even een keertje horen.
4: China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain.
2: Ja.
0: Iets van Trump. Ja, Amerika.
2: Iets met Amerika.
0: Hij begint iets met China. Ja. Ik heb nog geen idee. Maar het is tijd voor de tweede hint.
2: Wat is dit? Ja, dat is YouTube.
0: Hoe heet die gozer ook weer, die frontman?
2: Bono.
0: Bono. Zit daar iets in? Bono. Trump,
2: wat
0: Amerika.
2: Wat ook zou kunnen. YouTube. Amerika. YouTube. Lettercijfercombinatie. Amerika. Sum 41.
0: Wat?
2: Nee?
0: Dat vind ik zo niet 3FM om dat te doen, denk je?
2: Ja, voor de echte

0: wachten.
1: Ah, dat kan trouwens niet, want volgens mij komt Sum 41 uit Canada.
2: Nou, en ook wanneer heb je voor het laatst Sum 41 gedraaid? Ik kan me niet herinneren dat wij dat hier echt regelmatig hebben gedraaid. Jij wel? Ja, je gaat hem dan nu aanzetten.
0: 100%, ja, maar als jij zegt...
2: Ja, het staat vast in het systeem, want dat ga je dan nu zoeken. Tuurlijk staat het in het systeem, maar ik weet niet wanneer we het gedraaid hebben.
0: Nou ja, we gaan het nu draaien. Even lekker wakker worden, dit is toch... Dit is toch... Als je dit als exclusive hebt...
2: Ja...

0: 41 Into Deep. Maar het is niet de 3FM exclusive, want we worden erop gewezen door Jasper. Die zegt, ja, wel een echte 3FM artiest als je het mij vraagt. Maar treed er niet meer op. 2024 afscheidsconcert in de Brabant Hallen. En vorig jaar tijdens een of andere awardshow voor het laatst opgetreden. Komen ook uit Canada. Dus dat zal niet de link zijn. Donald Trump was een hint. En U2 was een hint naar de nieuwe 3FM exclusive.
1: Ja, ik ben ten eerste heel slecht in hints. En dan kom ik dan nu ook weer echt even extreem achter. Want ik totaal blanco. Ik heb geen idee.
0: Een letter-cijfer combinatie dacht ik daarom Sum 41. Maar dat is het niet. 3FM.

0: Shanna Spyro, Great Expectations, de nieuwe 3FM mega hit. Goedemorgen.
1: Are you guys having fun?
2: 3FM.
3: Festival Top 1003.
4: Oh, het is toch zo heerlijk als je alvast vooruit kan kijken naar volgend jaar en kan bedenken, zo, dat gaat een goedkoop seizoentje voor me worden, want dat is natuurlijk gewoon het geval. Vanaf aankomende vrijdag gaan we namelijk heerlijk alvast weer een beetje, nou ja, terugblikken, maar ook vooruit kijken met de 3FM Festival Top 1003. Buiten dat zijn er ook gewoon nog festivals bezig. Als je daarop stemt, op die Festival Top 1003, maak je meteen kans op festivalmunten voor volgend jaar. Dus ga naar 3FM.nl en zorg ervoor dat je je stem nog even uitbrengt, want dan wordt het volgend jaar gewoon een hartstikke goedkoop seizoen misschien.
0: Jeroen, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Nog festivalletjes gepakt dit seizoen?
5: Ik ben dit jaar, net als de 3 jaar daarvoor, weer naar Pinkpop geweest.
4: Hey. Oh, leuk.
0: Heel goed. En wat was je hoogtepunt van Pinkpop?
5: Sowieso 2 bands die ik nog van mijn lijstje moest afstrepen, die ik gezien heb. En dat zijn 21 Pilots en Foo Fighters. Dus dat was wel heel vet, sowieso.
0: Maar die moest je afstrepen van je lijstje. Zijn die niet op je stemlijst gekomen?
5: Oh, nee, meer van. Die wilde ik live zien, zeg maar.
0: Maar ze zijn ook op je stemlijstje terechtgekomen.
5: Die staan inderdaad ook allemaal op mijn lijstje. Ja.
0: Zeg. Ook Nothing But Thieves zag ik. Waarom?
5: Die heb ik dus ook een paar jaar geleden op Pinkpop gezien. En dat is gewoon, vind ik, een band die bijna op elk festival wel recht doet, zeg maar. Ah. En inderdaad, het andere bekende nummer komt langs. En dat past op elk festival wijden. Dus dat vond ik een band die niet kon ontbreken.
0: Thanks voor het invullen van je lijstje. We gaan je belonen, want als je stemt maak je kans op een ruk aan de slotmachine hier. En dan horen we, wij weten ook van niks, hoeveel munten jij gewonnen hebt.
4: Nou, en het kan dus zomaar 100 munten zijn. Heb ik even voor je uitgerekend, Jeroen, dan heb je rond de €400 aan winst behaald.
5: Dat zou lekker wakker worden zijn.
4: Dat zou lekker wakker worden zijn, precies. Hey, laten we er een ruk aan geven en we komen erachter.
0: 3, 2, 1...
4: Kijk.
0: Gozer, hé. 54
5: munten. Dat is zeker lekker, ja.
0: Kering, dat is het meeste wat we tot dusver gehad hebben in de ochtend, volgens mij.
4: Hey, Jeroen, wat heerlijk. Je kan wel een paar rondjes gaan geven, denk ik.
5: Ja, precies. Nou, dan is het dat ik naar Pinkpop ga volgend jaar.
0: Volgend jaar, Pinkpop. Waar ben je aan te herkennen? Dan weten mensen wie ze moeten zoeken.
5: Ja, nee, dat laat ik even in het midden.
4: Dat is een grote
0: ik wil wel.

0: line-up van Lowlands echt helemaal niks. Behalve om deze man en deze plaat. Song van het jaar 2026. Samber. En Rita die ziet een berichtje. Hoe kun je nou niet Lowlands gaan checken? Hoe kun je er nou niet bij zijn aan het overslaan? Wij zijn er. Ja, Rita, jij woont om de hoek in Biddinghuizen. Maar er zijn mensen die daar niet wonen, die geen kaartje hebben en geen geld hebben voor een kaartje. Maar dan kun je het ook volgen.
1: Zeker, want dat kan allemaal via 3FM. Op de socials kun je het hele weekend gewoon sowieso alles volgen. Dus ga naar de Instagram of de TikTok. Maar ook vanaf 7 uur 's avonds, elke avond, vrijdag, zaterdag en zondag, hoor je live rodeo gemaakt daar. Dus dan hoor je verschillende artiesten voorbij komen, hoe de sfeer daar is en hoor je ook verschillende live optredens.
0: En belangrijk, je moet zondag de tv aan hebben staan. Kun je alles volgen en het wordt allemaal door La Reuter aan elkaar gepraat.
1: Ja, ik kom op tv.
0: Ja, ik leuk, hè? Ja, onze girl. Ja.
2: Leuk.
1: Ja. Ah. NPO startje even aanzetten.
0: Heel goed.
3: NOS op 3.
0: Daar zijn we trots op. Jasper, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt de VRT. Er is niemand gewond geraakt door die explosies. De brandweer is nog steeds bezig met het blussen van de natuurbrand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Er is al 3000 hectare natuur verwoest daar. De Harvard Universiteit schikt voor dik $50 miljoen in een nogal opvallende zaak. De manager van het mortuarium van Harvard Medical School zou tussen 2018 en 2021 lichaamsdelen hebben verkocht van lijken die aan de school werden gedoneerd voor onderwijs. Cedric Lodge werd vorig jaar opgepakt. Deze verslaggever van ABC News maakte er toen een verhaal over.
5: Lodge stole heads, brains, skin and bones from cadavers donated to the school for educational purposes. He then allegedly brought those parts to his home and, with his wife's help, sold them for tens of thousands of dollars.
6: Who could do something like that? You know, what kind of person? No respect at all for the family.
4: Nou, hij liet sommige kopers zelfs naar het mortuarium komen zodat ze een lichaam konden aanwijzen. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot 8 jaar cel. Harvard schikt nu in een zaak die is aangespannen door nabestaanden. Zij vinden dat de universiteit te weinig heeft gedaan om te voorkomen dat de beheerder de lichaamsdelen kon verkopen. De $53 miljoen gaat dus naar nabestaanden van mensen die na hun dood hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap. En morgen begint in Groningen de 36e editie van het festival Noorderzon. Het evenement is gratis en dat maakt het lastig om de begroting rond te krijgen, want de kosten stijgen maar door. Zo werd er afgelopen jaren flink bezuinigd op de aankleding van Noorderzon, vertelt de directeur.
7: Eigenlijk alle dingen die leuk waren, daar moest elke keer het mes in. Eigenlijk zijn de eisen die aan festivals worden gesteld steeds zwaarder geworden op het gebied van veiligheid, nou inderdaad een aantal toiletten. En daardoor wordt het eigenlijk steeds duurder om een groot openluchtfestival te organiseren. Elke paar weken is er wel weer een festival dat aangeeft dat het ermee op moet houden. Of dat bijvoorbeeld tickets invoert.
4: Ja, nou, Noorderzon gaat dat niet doen, blijft gratis dus. Om extra kosten te besparen is er dit jaar wel flink bespaard op het muziekprogramma. Ik heb het weer nog. Het regent is een beetje het hele land. Later vandaag alleen nog in het oosten. In het westen komt de zon er zelfs even bij vanmiddag. En het wordt een graad of 20.
0: Al dagen krijgen we veel appjes over hoe jouw vakantie met je ouders was. Nou, we hebben gisteren en eergisteren het daarover gehad. Een hoogtepuntje, een dieptepuntje en zometeen weer een hoogtepuntje.

A50, daar staat file. Apeldoorn richting Arnhem is dat. Voor de afrit Loenen, veiligheidsmaatregelen, spitsrook is dicht. Een kwartier vertraging. N50 en Meloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek daar ook nog langzaam rijden over 11 minuten. Zometeen another.

0: voorkomen dat de beheerder de lichaamsdelen kon verkopen. De $53 miljoen gaat dus naar nabestaanden van mensen die na hun dood hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap. En morgen begint in Groningen de 36e editie van het festival Noorderzon. Het evenement is gratis en dat maakt het lastig om de begroting rond te krijgen, want de kosten stijgen maar door. Zo werd er afgelopen jaren flink bezuinigd op de aankleding van Noorderzon, vertelt de directeur.
1: Eigenlijk alle dingen die leuk waren, daar moest elke keer het mes in. Eigenlijk zijn de eisen die aan festivals worden gesteld steeds zwaarder geworden op het gebied van veiligheid, nou inderdaad een aantal toiletten. En daardoor wordt het eigenlijk steeds duurder om een groot openluchtfestival te organiseren. Elke paar weken is er wel weer een festival dat aangeeft dat het ermee op moet houden, of dat bijvoorbeeld tickets invoert.
0: Ja, nou, Noorderzon gaat dat niet doen, blijft gratis dus. Om extra kosten te besparen is er dit jaar wel flink bespaard op het muziekprogramma. Ik heb het weer nog. Het regent is een beetje het hele land. Later vandaag alleen nog in het oosten. In het westen komt de zon er zelfs even bij vanmiddag. En het wordt een graad of 20.
2: Al dagen krijgen we veel appjes over hoe jouw vakantie met je ouders was. Nou, we hebben gisteren en eergisteren het daarover gehad. Een hoogtepuntje, een dieptepuntje en zometeen weer een hoogtepuntje.

0: In het westen komt de zon er zelfs even bij vanmiddag en het wordt een graad of 20.
1: Al dagen krijgen we veel appjes over hoe jouw vakantie met je ouders was. Nou, we hebben gisteren en eergisteren het daarover gehad. Een hoogtepuntje, een dieptepuntje en zometeen weer een hoogtepuntje.

A50, daar staat file. Apeldoorn richting Arnhem is dat. Voor de afrit Loenen, veiligheidsmaatregelen, spitsrook is dicht. Een kwartier vertraging. N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek daar ook nog langzaam rijden over 11 minuten. Zometeen another. Maar eerst 3 doors down.

A50, daar staat file. Apeldoorn richting Arnhem is dat. Voor de afrit Loenen, veiligheidsmaatregelen, spitsrook is dicht. Een kwartier vertraging. N50 en Meloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek daar ook nog langzaam rijden over 11 minuten. Zometeen another. Maar eerst 3 Doors Down, de Scriptonite.

0: ging voor het allereerst naar Lowlands. En de allereerste track die ik hoorde was deze. Dat vergeet ik echt nooit meer.
1: De 3FM Festival Top 1003.

0: Het is de 19e van augustus voor de woensdag. 7:50. Woensdag na onze vakantie. Maar goed, de regio Zuid heeft nog vakantie. Midden heeft nog 2 weken of 1,5 week vanaf vandaag
1: vakantie. Dan hoop ik wel dat je in het buitenland zit.
0: Ja, nou nee.
1: Wel een beetje. Denk je, ja?
0: Er zijn mensen die het ook gewoon heerlijk vinden om met dit weer lekker op de camping te zitten.
1: Dan hoop ik dat je daar zit.
0: Ja. Vroeger weet ik dat dus nog. Mijn ouders hadden een vouwwagen. En die hadden dan zo'n bak, weet je wel. Dus die lagen echt op de wagen met mijn broertje in het midden. En ik lag met mijn zus in zo'n zijtentje. En ik weet gewoon nog dat je op een regenachtige zomerdag, zoals dit, dan wakker werd.
1: Met dat getik.
0: Het getik van de druppels op de tent. En dat je dan dat het een beetje koud was daarbuiten. Dus dan kroop je nog net wat dieper in je slaapzak. Oh, heerlijk.
1: Ja?
0: Ja, echt zo.
1: En dan daarna met je wc-rolletje dan zo door de regen naar de wc moeten lopen.
0: Ja, want dan deed je een plastic zakje op je slippers, weet je wel. Dan krijg je natte poten en dan dacht je, ik heb weer natte voeten, weet je wel.
1: Wat zeg je nou, een plastic zakje?
0: Ja, om de wc-rol droog te houden. Maar in heel veel toiletten, zeker vandaag de dag, hangt gewoon wc-papier hoor.
1: Ja, oké.
0: Okay. Maak je geen zorgen.
1: Oké. Okay.
0: Over vakantie gesproken. Ja. Het is er heel veel over gegaan in aanloop naar onze vakantie. Maar eigenlijk, ja, we krijgen nu elke dag berichtjes van luisteraars. Vanaf 6:00 eigenlijk al. Met Jamie, hoe is je vakantie geweest? Want niet iedereen luistert maandag tot en met vrijdag. Er zijn luisteraars die nu misschien pas weer beginnen met werk. Of alleen op woensdag radio luisteren. En die ook weer, zoals Jan net, een berichtje sturen. Hey Jamie, hoe was het met je ouders op vakantie?
1: Ah ja, en het kan ook zijn dat je nu voor het allereerst naar de ochtendshow luistert. Welkom, gezellig dat je er maar bij bent. Dan moet ik je ook even bijpraten. Ik ging namelijk voor het eerst met mijn ouders, sinds dat ik 16, 17, 18, whatever, zoiets was, voor het eerst weer met z'n drieën op vakantie, 2 weken lang. En ik heb daar toen uitgebreid over gehad dat ik daar een beetje zenuwachtig voor was, omdat ik bang was dat er misschien fricties zou ontstaan of in ieder geval dat het niet positief zou eindigen. We hebben mijn moeder toen ook gesproken. Die heeft toen ook eventjes een beetje haar angsten daarover geuit. Welke dingen zij dacht dat er allemaal ellende zouden worden. Nu moet ik zeggen, over het algemeen is het positief geweest. Ik ben wel iets eerder naar huis gegaan. En dat kwam omdat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel zat. Daar kreeg ik een beetje last van paniekaanvallen. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten met z'n allen, het is beter als je gewoon lekker naar je eigen huisje gaat. Maar we hebben ook leuke momenten gehad.
0: Zeker. En dat was mijn vraag voor vandaag. Want gisteren zijn we een beetje de heftige kant in gedoken. Wat was volgens jou het hoogtepunt van de vakantie? Wat was nou echt het leukste moment? Want dat heb ik ook aan je moeder gevraagd. We hebben haar elke dag eventjes gebeld. Ik heb gecheckt van, wat is hier op jouw antwoord? En dat leg ik naast jouw antwoord. Dus ik wil graag van jou horen. Wat was het leukste moment tijdens
1: of hetzelfde hebben ervaren.
0: Ben ik benieuwd naar.
1: Nou, wat ik heel leuk vind is niet zozeer als we heel erg aan het lachen zijn of zo met elkaar. Of gaan zupen of weet ik het wat, zeg maar zoiets. Wat ik ook leuk vind hoor.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het altijd heel erg leuk als wij op een gegeven moment in zo'n spiraal komen van diepgaande gesprekken. En vooral als mijn vader daarmee gaat doen. Want mijn vader is zeg maar echt zo'n typische Amsterdamse gozer. Weet je wel, die zal nooit heel erg het achterste van zijn tong denk ik laten zien als het over hemzelf gaat. Nee, of zo, zeg maar. Totdat we altijd met z'n drieën zijn op een bepaald moment. En dan gaat hij altijd in één keer heel erg vanuit zijn hart spreken.
0: Ah, nee.
1: En de dingen die hij vroeger fout heeft gedaan. En die hij juist wel fijn vond. En weet ik het wat allemaal. En het mooie is dan, wat er dan dus gebeurd is. Mijn vader die gaat zich dan dus kwetsbaar opstellen. Ik kom dan in een soort van interview mode. Want ik denk, ik wil meer. Ik wil meer. Dus ik ga alleen maar vragen stellen. En mijn moeder die wordt er altijd emotioneel van. Dus die zit altijd aan tafel te janken.
0: Wat zijn mooi om naar die gesprekken te luisteren.
1: Ja, dan denk ze, ik vind het zo mooi wat je dan nu allemaal een keer zegt wat je normaal nooit zou doen. En dan zegt mijn vader, dit was ook weer de laatste keer, want zij begint weer te janken.
0: Gotta love Ilona. Ja. Nou, zijn we benieuwd naar wat Ilona gezegd heeft? Oh ja, zeker. Want wat was volgens jouw moeder, volgens ons Ilontje, het leukste moment tijdens de vakantie? Zij zei het volgende.
2: Nou, ik moet je zeggen, het eerste wat bij me opkomt is helaas zonder mijn man. Maar dat Jamie en ik samen naar concert waren. Dat vond ik wel echt heel leuk. We waren naar concert van Cool and the Gang. Dat vond ik wel echt heel tof om dat samen te doen. Het is een open air concert en gewoon dit sfeertje is gewoon heel leuk om mee te maken. En dat we daar met z'n tweeën stonden, dat vond ik echt heel leuk.
1: Oh, cute.
0: Jij vond het leuk dat je ouders samen waren, dat jullie met z'n drieën waren. Maar zij vond het gewoon het lekkerste dat ze jou weer
1: met
0: helemaal voor zichzelf
1: alleen
0: hadden.
1: Dat was ook leuk hoor, Cool and the Gang. Gezellig.
0: Mooi, de ochtendshow van 3FM met Role Model. High hopes.

0: This is what it feels like, Armin van Buuren. Ik ben in de amazing-fase deze ochtend. Je hebt het door, hè? Irritatie begint een beetje...
1: Nou, kijk, omdat het niet om aan te horen is.
0: Nou.
1: Het spijt me.
0: Overdrijven is ook een vak.
1: Nou, overdrijven is ook een vak. Het ja, maar lieve schat,
0: we kunnen niet allemaal Adele zijn.
1: Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar houd lekker voor jezelf. Dan heeft niemand er last van.
0: Ik vind gewoon vrij zingen, dat is gewoon legaal in Nederland. En dat moet ook gewoon kunnen. En als je dat niet wil horen, zet je je koptelefoon met de muziek op de radio maar wat harder. Ik ga daar niet mee stoppen. 3FM. Gaat nog wat worden tijdens een exclusive.
1: Ik wou net zeggen, want dan gaan mensen, als jij daar staat, dan horen mensen die band of die artiest echt totaal niet meer.
0: Nee, er gaat wat komen. Gisteren aangekondigd, er komt een nieuwe 3FM exclusive aan. Dat is een concert voor een kleine groep mensen. Normaal zijn het acts die voor duizenden mensen spelen. En nu is dat een stuk minder. Exclusief op een bijzondere locatie. Maar wie zijn het? Wie is het?
1: We hebben geen idee. En daarvoor krijgen we eigenlijk elke ochtend of elke uur krijgen we een hint. Tot aan dat het bekend gaat zijn. En de eerste hint had alles te maken met deze man.
2: That China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain.
0: Ja.
1: Nou ja, ik kan hier echt niks uitmaken, behalve dat ik Trump hoor en dat hij het over China heeft. Dus Amerika, China, Trump. Dat is het enige wat ik kan bedenken.
0: Toen kwam hint nummer 2.
1: YouTube. Ja, ik weet het gewoon echt niet.
0: Ik heb echt geen flauw idee. Nee. Ik dacht Sum 41, want YouTube, ja, maar Amerika, maar Sum 41 is Canada, maar toch die
1: stijgende
0: lettercombinatie.
1: Ja.
0: Wat we weten is dat de jury over een klein kwartiertje een nieuwe hint gaat geven naar die 3FM exclusive. Heb je zelf ideeën? Laat vooral van je horen via de NPO luisteren. Dit is Kenya Grace.

0: Strangers.
1: Strangers, Kenya Grace. Als je dan even aan het raden bent, hè, voor de exclusive, zet er dan ook bij waarom. Want Leonor en Patrick sturen nu allebei Green Day in. En dan wil ik gewoon weten hoe dat zit. Wat de achterliggende
2: gedachte
1: is.
2: Ja, dus hoe je dan op
1: Trump
2: en U2 dan op Green Day terechtkomt.
1: Ja.
2: Ja, ik heb geen idee.
1: Oh,
2: Green American Idiot.
1: Oh, nee. The Saints Are Coming. Die hebben ze met U2 gedaan.
2: Oh.
1: En ze komen uit... Nou, zou zomaar kunnen. Zometeen. Niet alleen...

0: doe. Librivuurwerken.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu haal, hè, dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
7: Ja, stop. Dit stuk.
8: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
9: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Goedemorgen, 8:02, Wijnand en Jamie in de ochtend.
12: Het laatste nieuws, NOS op 3, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, straks nieuws over deze serie.
14: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
15: Naar Fabeltjesland.
16: NOS op 3.
13: Eerst even naar keiharde feitenland. Het nieuws heb ik voor je. We beginnen op Schiphol, want de beveiligingsmedewerkers op de luchthaven zijn er klaar mee. De werkdruk is veel te hoog. Veel collega's zitten ziek thuis. En een dagje vrij nemen zit er meestal ook niet in. Daarom dreigen ze met acties als er geen toezeggingen komen. Het gaat ze dus niet om extra geld, zegt de vakbond.
17: Nee, de acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. En de beveiligers hebben ook echt wel aangegeven. Je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
13: De vakbonden willen dat Schiphol en de bedrijven voor 12 uur met toezeggingen komen. In mei leidde deze ruzie tot lange rijen en veel vertragingen op de luchthaven. In Amerika is de rechtszaak tegen Meta begonnen. Het bedrijf achter Insta en Facebook ligt onder vuur... omdat het te weinig zou doen om kinderen online te beschermen. Buiten de rechtbank hing een spandoek... met name van kinderen die een einde aan hun leven maakten... volgens de nabestaanden door social media. Een van hen is Riley van 15 en zijn moeder stond buiten.
18: They call it spontaneous suicide. I call it what it was. The predictable outcome of a system that protects corporations instead of children.
13: Meta zelf ontkent en zegt dat ze genoeg doen om jonge social gebruikers te beschermen. In Nederland worden jaarlijks tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht die illegaal zijn geïmporteerd, heeft Eén Vandaag uitgezocht. De blikjes komen onder meer via Duitsland en Polen naar Nederland en worden daarna legaal doorverkocht. Ook de georganiseerde misdaad zou op die manier miljoenen euro's verdienen. De inspectie wil daarom dat ook de verkoop van blikjes zonder statiegeld verboden wordt. En de Fabeltjeskrant is terug, dit keer op YouTube. Alle oude afleveringen zijn helemaal opgepoetst met verbeterd beeld en geluid. En de eerste 10 staan nu online. Het kinderprogramma over meneer de uil en het grote dierenbos... was vooral in de jaren 60 en 70 razend populair. In de Zero's werd de serie ook nog uitgezonden. Elke aflevering zat vol avonturen van onder meer Loïke de Vos.
19: Nou, zien we met die mooie lange snavel erin en hupsakee. We kunnen eten.
20: Wel nu, daar gaat hij dan. Zo, hier is het lees.
21: Oh, wat is mejuffrouw Ooievaar toch weer goed van vertrouwen. Ze vergeet helemaal dat Loïke een kwaaie rakker is.
13: Ja, vanaf nu komt er elke dag een nieuwe oude aflevering online. Ook wordt gewerkt aan een nieuwe animatieserie met de bekende personages. Heb ik het weer nog? Het regent is een beetje het hele land. Later vandaag alleen nog in het oosten wat neerslag. In het westen komt de zon er zelfs even bij vanmiddag. Dat is mooi nieuws. En het wordt een graad of 20 vandaag.
12: Jasper, dankjewel. Yo. 60 kilometer. Het is rustig van een ochtendspits. Geen sprake. Wel een paar opvallende files. De A4 daarna richting Amsterdam. Verknoop het Hofvliet een klein kwartiertje. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Verknoop het Waterberg ook 15 minuten. A76 Belgische grens richting Aken. Voor Nut een half uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Verknoop het Hattemerbroek een kwartier vertraging. 3FM.
0: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
22: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
25: Fix die ruit voor je vakantie.
26: Opgelost, Autotaalglas.
27: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
28: Dit uur de bekendmaking van de nieuwe 3FM Exclusive.
11: En Jamie. Zometeen hoor je in ieder geval al welke het niet is, welke artiest.
12: Ja, we hebben een berichtje gekregen van de jury over dat intieme concert. En er komt ook een nieuwe hint aan. Spannend.

0: Die laatste adem, heerlijk. Another Love, ja.
1: Tom Model.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Hey, goed dat je erbij bent. Een nieuwe ochtendshow. Wijnand en Jamie terug van vakantie deze week. Heerlijk. Met ook gelijk voor de voetballiefhebbers hebben ze een mooi affiche. En al helemaal, ja kijk, FC Utrecht is mijn nummer 1 club. 100%. Kan niks tussen komen. Maar je hebt altijd een nummer 2. En NEC is mijn nummer 2.
3: Waarom dan?
1: Nou, dat heeft gewoon met de band met Nijmegen te maken. Maar ook hoe die club is. De keer
3: dat door
1: de
3: Serious Request.
1: Toen ben ik daarin gerold. Ah, okay. En ook door die club een soort van ja, omsloten. Mm-hmm. Het is zo'n mooie club NEC. En die spelen dus Champions League voetbal. Oké, een play-off wedstrijd. Maar de voorrondes zijn ze al doorgekomen. Dus vanavond echt met het Champions League logo op het shirt. Grof het stadion in Nijmegen om 9 uur tegen Be de Glimt.
3: Leuk. Succes, Nijmegenaren, zeg je dat?
2: 3FM.
3: Ja, het moment van waarheid komt steeds dichterbij. 3FM Exclusive. Als je nog nieuw bent met deze term, het is iets geweldigs. Namelijk dat jij jouw favoriete grote artiest... het is al een keer gebeurd met een Billie Eilish... Mumford & Sons, Nothing But Thieves, Youngblood... dat die in een hele kleine locatie bij elkaar komen... om voor jou dan hun muziek te gaan spelen. Er komen een aantal mensen bij elkaar, een heel klein groepie... en er gaat een nieuwe Exclusive plaatsvinden binnenkort. Maar de vraag is, met welke artiest, met welke band? We hebben geen idee, ik en wij... ook niet. We krijgen deze hele ochtend al hints. We hebben bijvoorbeeld al een bekende quote van Trump gehad.
4: That China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large a brain.
1: Daarna kwam deze. Dat is U2, ja. Wat is dan de nieuwe 3FM Exclusive? Er is heel veel binnengekomen en de jury die heeft wat te melden hierover. Angela die zegt, zijn het dan Gorillaz? Hint 1 is Trump, nummer Happy Dictator en 2 Bono. De Bonobo is een aapsoort.
3: Vind ik wel een hele goede gedachte. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja.
3: Jan komt met Peggy Goo aanzetten. Stefan die zegt, ja, de Exclusive is met Pommelien Thijs... want haar liedje Tegenwoordige Tijd beschrijft precies tip 1 en 2.
1: Mooi.
3: En Twanneman die zegt, hoi Amerika, Bono wordt Bruno, dus Bruno Mars.
1: Wow.
3: En Danielle zegt, ik denk echt somber. Donald Trump, Amerika, Samber komt daar vandaan. En U2, Beautiful Day. U2 bracht recent een ode aan overleden zanger Shane. En Sambers echte naam is Shane.
1: Ah, van
3: vind ik ook vergezocht.
1: We hebben bericht gekregen van de jury. En de jury heeft ons verteld dat al dit ingezonden niet goed is. Ook eerder genoemd Green Day is niet correct. De jury heeft het goede antwoord nog niet gezien.
3: Nee.
1: En daarom komen ze met nog een hint. Luister goed. Werd hij nou een wc doorgetrokken?
3: Wat is dit?
1: Wacht even hoor, nog één keertje.
3: Nou. Is dit een drumstel of zo?
1: Als jij het weet, stuur het vooral door via de NPO Luister-app. Die hints zijn bijna onmogelijk.
3: Ik snap er geen reet van, ja.

0: Dat is te gek, toch?
1: Vertel mij het maar.
2: Ik heb echt geen idee. Ja. Heb jij het wel? Laat vooral van je horen. Zometeen spelen we laatste letter. Jouw kans op een airfryer. Stuur even airfryer via de NPO-luisteren als je mee wilt doen.

0: Oh, Silva Pampa. Ik denk dat je Philpa Pampa zei. Wat zit je nou mee te neurien of zo? Philpa Pampa.
1: Nee, dat zit staat er. Het staat letterlijk voor je neus. Silva Bampa.
0: Silva Bampa, ja.
1: En het nummer heet On Tonight.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Spelen laatste letter, dat doen we elke dag een heerlijk spelletje. Als je wakker wordt en je denkt, oh, ik ben nog een beetje versuft. Of je bent onderweg naar werk en je hebt een belangrijke vergadering vandaag. Je kan even de hersens kraken. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor een nieuw antwoord wat je mag geven. 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En we spelen het met Julia vandaag.
1: Julia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de highscore is op dit moment in de ochtend al hier eerder behaald. En dat is 7 punten. Dus het is handig om in ieder geval 7, maar eigenlijk 8 punten te halen. Dus het is even een beetje een moeilijke misschien. Maar ik heb vertrouwen in je.
3: Ik ga mijn best doen.
1: Ben jij een beetje een snackerd?
3: Een snacker, jawel.
1: Ja?
3: Ja.
0: Wat favoriete snack?
3: Kaassoufflé.
1: Oh, ja, ik snap dat wel.
0: Oh, dat vind ik wel een beetje saai.
1: Oh, ik hou van een kaas.
0: Ben je vega?
3: Ja.
0: Oh, dan snap ik het. Ja, dan snap ik het.
1: Maar ja, wat voor andere vega-snacks heb je dan? Zeg maar, oké, kaasstengel.
0: Nee, maar als je vega bent...
1: Misschien vega-bitterballetje of zo?
0: Vind ik helemaal terecht. Kijk, als je vega bent, dan snap ik het, want dan is er geen alternatief.
1: Nee.
0: Maar als je geen vega bent en je favoriete snack is een kaassoufflé,

0: vind dat een beetje
1: schaar. Is er onlangs een nieuwe vega-snack uitgekomen, Julia, waarvan je zegt, nou, dat is wel een goede tweede plek naast de kaassoufflé?
0: De falafelbal.
2: Een vega-snack. Dat is niet per se nieuw, maar je hebt wel vega-loempia's ook. Die vind ik ook wel. Dat is mijn nummer 2, denk ik.
0: Ja. Oké. Nou goed, we gaan ervoor dat jij de airfryer daarmee kan vullen. wat had je als beginletter?
2: T.
0: T van Timo.
2: Ja.
1: Oké, daar komt hij. Iets dat je in een badkamer vindt.
2: Een tandenborstel.
1: Sport. Doe je in de sneeuw?
2: Langlaufen.
1: Film of serie? Gaat over drugs.
2: Ik weet het gewoon niet.
0: NCIS, New Girl of the Naked Gun.
1: Narcos is toch over drugs?
0: Narcos gaat over drugs, ja.
1: Ja, Julia, het is, ik snap het ook. Pech. Soms dan heb je gewoon even een brain freeze. Dat kan gebeuren.
0: Pech. Helaas, maar goedmakertje, je krijgt sowieso het Wellington Jamie laatste letter kaartspel.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: Het blijft toch een super nummer dit, hè?
1: Lekker. Wat is er, waar is Def mee bezig? Laatste Paradiso, zo zijn we nog geweest. Maar voor de rest...
0: Misschien is hij nieuwe muziek aan het maken.
1: Samenwerken met Flair zat er nog aan te komen. We moeten het maar een beetje in de gaten houden, onze vriend Def.
0: Bad Bitches luisteren Def, hoorde je hier op 3FM. Het moment is bijna daar. Nog 10 minuutjes.
1: Ja. Er zijn een hele hoop luisteraars die inmiddels wakker zijn, die meeraden. Want er komt een 3FM Exclusive aan. Dat is een klein concert van een bepaalde artiest of een band. Wat een grote naam is. Maar de vraag is, wat is de naam van deze act? We hebben verschillende hints van de jury gekregen. We hebben Trump gehoord, we hebben U2 gehoord. Net kregen we nog een fragmentje. Dat was dit. En verder hebben we nu van de jury een stukje tekst gekregen. Een Nederlandse tekst.
0: Ja, en dat is... Ze wilden... Je niet eens kennen. Ze wilde je niet eens kennen.
1: Ze wilde je niet eens kennen.
0: Is dat het dacht gewoon in één keer gewoon... weet ik veel, Jerry Vanger.
1: André Hazes Jr.
0: Dat er daar nog een exclusive van is. Ja, dat zou super zijn.
1: Cheerio.
0: Ja, dat zou ik wel leuk vinden.
1: Nou, als je het weet, laat vooral van je horen via de NPO luisteren. Binnen nu in 10 minuten horen we wat de nieuwe 3FM exclusive is.
2: NOS op 3.
1: Is het laatste nieuws. Jasper Leegwater.
3: Goedemorgen. Boeren uit Drenthe gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in de provincie met een brief waarin ze zich uitspreken tegen de stikstofplannen van het kabinet. Over een uurtje gaan ze zich verzamelen. Ze willen dan van elke Drentse gemeente weten of ze aan de kant van de boeren staan, vertelt deze verslaggever van RTV Drenthe.
4: Dat zal gebeuren met trekkers, met daarop protestdoeken, zoals we die van eerdere jaren ook kennen. Waarschijnlijk zal je ook veel witte kruisen gaan zien, en deze kruisen zouden dan symbool moeten staan voor alles wat door de plannen van het kabinet dreigt te verdwijnen. Het kan bijvoorbeeld een afname van een aantal dieren zijn, maar ook het failliet van het boerenbedrijf.
3: Waarschijnlijk doen honderden boeren mee. Uiteindelijk rijden ze naar het provinciehuis in Assen. De politie heeft al laten weten boetes uit te delen aan boeren die met trekkers over de snelweg rijden. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft heffingen op het laatste moment uitgesteld, en die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen.
1: Oh.
3: Ik ben nu wel heel benieuwd wat dat was.
1: Ja, dat was de hint.
0: Wel een hint.
3: Nog een keer.
0: Exclusive.
3: Nou, het is bijna zover. Ik maak nog even het nieuws af. 2 Brabanders zijn aangekomen bij hun hoofdprijs. Ze wonnen in mei een wedstrijd van een Zweeds toerismebureau en mogen nu een jaar lang op een afgelegen Zweedse eiland wonen.
1: Oh.
3: Na een kanotocht door de mist kwamen ze eindelijk bij hun eilandje.
5: We zijn er!
6: We zijn er! We hebben net het Zweedse nieuws uitgezwaaid. Dus nu zijn we echt alleen.
5: Ja. En we gaan even ons kampje opzetten. En dan kijken we verder.
6: Dan kijken we verder. En het allerbelangrijkste, de Brabantse vlag wappert. Brabant!
3: Ja, dat doen ze altijd, hè. Het is niet bepaald luxe op het onbewoonde eiland trouwens. Ze moeten een tent opzetten, een vuurtje stoken en vis vangen. En ze zitten nu al onder de rode mieren.
1: Avontuur.
3: Ja, wordt een lang jaar, denk ik. Ik heb het weer voor je. Het regent hier zo'n beetje het hele land. Later vandaag alleen nog in het oosten. In het westen komt de zon er zelfs even bij vanmiddag. En het wordt een graad of 20.
1: Ja, maar ze kunnen naar het vasteland. Dus die mensen die gaan gewoon lekker... Kijk, dit is even een tentje nu neerzetten. Maar die gaan daar gewoon een blokhut bouwen natuurlijk.
3: Ja.
1: Als die gozer een beetje handig is, maakt hij er een boomhut van.
3: Ja, je hebt ook van die video's gezien van die gasten.
0: Heb je betaald of zo? Of
3: nee,
0: wat is,
3: dit is een prijs die ze hebben gewonnen.
0: De prijs is
3: eiland.
0: Dat je op een onbewoond eiland mag zitten een jaar lang. Met niemand. Je ziet ook geen mensen. Je mag ook niet vanaf.
1: Nee, je bent gewoon
3: wel. Je hebt een kano.
1: Je hebt gewoon een kano. Dus je kan
0: gewoon naar het bewoonde land.
1: Ja. Ja, ik dacht dat hij op dit eiland achter de vossen aan moest.
0: Ik dacht, misschien komt er een nieuwe bezorging af en toe.
1: Met die drones van tegenwoordig. Je weet het nog. Verkeersinformatie. 40 kilometer. Geen ochtendspits, maar wel een paar files. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor afrit Hoenderloo nu 10 minuten. De A76 Belgische grens richting Aken. Voor Nut een half uur. En de N44 Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Noord 10 minuten.

0: eiland.
1: Ja, ja, ja. Kom maar op. Bad bitches, luister uit 3.
2: Er zijn dus twee Brabanders, die hebben dat gewonnen. Die mogen in Zweden op een onbewoond eiland wonen waar ze alleen met een kano kunnen komen.
1: Ja.
2: En ze zitten nu al onder de rode mieren.
1: Ja.
2: Vraag Jaron, hoe komen die mieren daar dan?
1: Er staan bomen.
2: Sorry.
1: Dus, ja, die zitten daar gewoon.
2: Het is gewoon een grapje van Jaron.
1: Heel leuk. Ja, ja, dank je wel.
2: Echt heel goed.
1: Ja.
2: Dit is Bruno Mars.

van tegenwoordig, je weet het nog. Verkeersinformatie, 40 kilometer, geen ochtendspits, maar wel een paar files. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor afrit Hoenderloo nu 10 minuten. De A76 Belgische grens richting Aken. Voor Nut een half uur. En de N44 Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Noord 10 minuten vertraging.

0: eiland.
1: Ja, ja, ja. Kom maar op. Bad bitches, last eruit, 3.
2: Er zijn dus 2 Brabanders, die hebben dat gewonnen. Die mogen in Zweden op een onbewoond eiland wonen waar ze alleen met een kano kunnen komen.
1: Ja.
2: En ze zitten nu al onder de rode mieren.
1: Ja.
2: Vraag Jaron, hoe komen die mieren daar dan?
1: Er staan bomen.
2: Sorry.
1: Dus, ja, die zitten daar gewoon.
2: Het is gewoon een grapje van Jaron.
1: Heel leuk. Ja, ja, dank je wel.
2: Echt heel goed. Ja. Dit is Bruno Mars.

0: wel onder de rode mieren.
1: Ja.
0: Vraag Jaron. Hoe komen die mieren daar dan?
1: Er staan bomen.
0: Sorry.
1: Ja, die zitten daar gewoon.
0: Het is gewoon een grapje van Jaron.
1: Heel leuk. Ja, ja, dank je wel.
0: Echt heel goed.
1: Ja.
0: Dit is Bruno Mars.

0: leukste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu

0: Expo en Grosso, More Than You Know, 3FM. Moment is daar, het is zover. We gaan eindelijk te horen krijgen wat de nieuwe 3FM Exclusive gaat zijn. Het is een unieke kans voor een klein groepje luisteraars om hun favoriete artiest te zien op een speciale locatie. Bijna het gevoel alsof je gewoon diegene in je woonkamer hebt staan. Misschien kan je er zelfs wel een praatje mee maken. Kan je een high five aan diegene geven. Een drankje daarna doen. You never know. Het is al een keer gebeurd met Billie Eilish, Mumford & Sons, Kensington, Editors. En deze hele ochtend kregen we eigenlijk hints, want net zo goed dat Wijnand en ik ook totaal niet weten wie het is, hebben we verschillende hints voorbij horen komen.
1: Het begon met deze man.
2: That China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large a brain.
1: A brain. Daarna ging het naar YouTube. Eindigde hiermee. Ja.
0: Ja, en toen kwam nog een klein ding. En dat was namelijk ook een Nederlandse tekst met ze wilde je niet eens kennen. Nou, heel veel mensen hebben allemaal antwoorden doorgestuurd. Gorillaz, Peggy Goo, Pommelien Thijs, Bruno Mars, Samber, 21 Pilots, Green Day, Inhaler. En wij hebben vernomen dat die antwoorden allemaal fout zijn.
1: Ja. Maar wat is het dan wel?
0: Dat is de vraag.
1: Eén iemand die heeft echt zitten rekenen en die heeft hier een soort van puzzel van gemaakt. Danielle hangt aan de lijn. Danielle, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wijnand en Jamie.
1: Goedemorgen. We pakken alle hints er even bij. En
0: gooi je theorie.
1: Ja, als jij wil zeggen wat dat betekent en waar je dan op uitkomt, neem ons eventjes mee. We begonnen met Donald Trump. Wat moeten we bij Donald Trump denken? Wij dachten aan Amerika.
3: Ja, dat dacht ik ook. En ik dacht aan Washington D.C. Mm-hmm. D.C. op het eind. Dus toen dacht ik, hé, er is ook een band die heeft D.C. Aan het eind van de naam. Wat dan staat voor Dublin City, om het zo maar te zeggen.
1: Toen kwamen we bij U2.
3: Ja, toen dacht ik eerst, oké, connectie, wat zal ik doen? Maar toen dacht ik, oké, heel simpel, U2 komt uit Ierland.
0: Ja.
3: Deze band die ik denk komt ook zeker weten uit Ierland.
1: Ja.
3: Okay. Ik zit helemaal in de Ierland-tunnel.
1: Oké. En toen hoorden we nog dat gekke fragment. Was dit?
3: Ja, poef, zeg maar.
1: Ja, wat is dat?
3: Ja, toen dacht ik, dit is gewoon de intro na een paar seconden van de nieuwe tune, Marianne, volgens mij. Dus dit is een Fonteense, zeg maar, knal.
1: Jij zet in op Fonteense DC. We gaan het horen.
3: Ja.

0: with Donald Trump's very, very large brain. It's a beautiful
1: day. 3FM exclusive.
2: Fontaine DC. Hey.
3: Danielle, dat je dit helemaal zo hebt uitgeplozen. Ik vind het knap, want ik kwam echt totaal niet verder dan Amerika. Punt. Dat was het.
4: Ja, het grappige was, sinds vorige week zit ik al die filmpjes op YouTube ook te kijken. Van al die opnames die, van de shows die ze in Spanje hebben gedaan.
3: Ja.
4: En ja, toen hoorde ik die knal en toen wist ik het zeker. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel vrij makkelijk.
3: Dat moet gewoon Fontaine's DC zijn. Hey, het leuke is, 3 september in de avond gaat allemaal plaatsvinden in Brussel. Een kleine zaal, slechts 250 mensen passen daarin. Je komt ontzettend dichtbij. En naast bekende hits ook nog niet uitgebrachte muziek. Dus dat is ook heel vet. En vanaf maandag kan je een week lang in de avond vanaf 7 uur kans maken op die tickets daarvoor.
5: Maar
3: ik zou morgenochtend ook even luisteren naar de ochtendshow.
5: Want we hebben exclusief de allereerste kaarten voor deze exclusive dan.
4: Ik ga meedoen.

0: Messenger, 3FM. En we krijgen hem op kop.
1: Nou, we krijgen die op ons kop.
0: Nou,
1: ik denk dat dit
0: wel
1: gewoon heel veel zegt over de luisteraars van 3FM. Ja. Even uitleggen. We hebben bekendgemaakt dat Fontaine's DC op 3 september... de 3FM Exclusive doet in Brussel. Super vet. En we zaten eigenlijk gewoon midden in de zoektocht... want we hebben van de jury allemaal hints gekregen. Al vanaf 6 uur zijn we daarmee bezig. Dan wordt uiteindelijk het geraden door Danielle. Nou, mysterie opgelost.
0: Nou ja, geraden, die heeft er gewoon een hele theorie aan gehangen. Die is er lang mee bezig geweest deze ochtend, eerlijk is eerlijk.
1: Nou ja, en zij weet er ook veel van. Ze is fan, dat is helemaal tof. En morgen win je dus de allereerste kaarten. Maar er zijn dus gewoon heel veel lieve luisteraars die dan zeggen van... ja, die meid heeft zo de best gedaan. Die zit de hele ochtend te luisteren. Die pakt alle hints, maar niet de kaarten. En het ding is gewoon, ja, we hebben niet van tevoren gezegd... als je het raadt, dan win je kaarten.
0: Nee. Maar ik vind het toch leuk dat de mensen dan uiteindelijk... misschien zelfs wel hun eigen plek willen afstaan... om het aan Danielle te geven. En ik moet je ook zeggen, ik vond het ook wel een beetje gênant... om zo op te hangen.
1: Vond je dat gênant?
0: Ja, dan zeg je, hey, dankjewel hè, Danielle, thanks, nu weten we het.
1: Ik weet niet of Danielle... Danielle is vaste luisteraar van de show, al sinds jaren dag. En ik weet niet of zij ook de verwachting had.
2: Met Danielle.
1: Hey Daan, goedemorgen. Had jij verwachtingen?
2: Nou, verwachtingen... Ik dacht van, dadelijk gaan ze de datum noemen. En misschien mag ik er wel naartoe omdat ik het goed geraden heb. Maar kan ik niet, omdat ik op vakantie ben.
1: Maar ben je op vakantie 3 september?
2: Ik kom die dag terug. En dat is in de ochtend, vanuit Ierland trouwens ook.
0: Oh, nee joh!
1: Maar zou jij in theorie, als jij dan terugkomt... zou jij dan diezelfde dag nog naar Brussel willen om Fontaine's DC te zien?
2: Nou ja, ik ben wel echt een muziekliefhebber. Dus wat dat betreft reis ik zo ongeveer heel de wereld rond voor goede concerten. Dus dat zou kunnen, ja.
1: Nou, ik denk dat dat ook voelbaar is bij zoveel luisteraars die je geappt hebben. Ze krijgen toch wel het eerste setje kaarten. Hey, ik dacht even dat deze puzzelaars nou de eerste kaarten krijgt. Nou goed, morgen... Morgen
0: gaan de eerste kaarten er dus uit.
1: Officieel.
2: Ik zit heel hoog in mijn adem.
1: Maar jij krijgt de allereerste kaarten.
2: Oh nee, echt hoor. Ja, dat vind ik echt heel erg wel.
1: Dus na jouw vakantie mag jij naar Brussel toe.
2: Ja, dat ga ik zeker doen. Of ik ga mijn vlucht alsnog omboeken. Als het niet lukt. Dan gaan we wel een avondje eerder terug of zo.
0: Nou, geniet ervan, Danielle. En thanks met ons helpen om erachter te komen... dat de 3FM Exclusive dus gewoon Fontaine's DC is op 3 september.
2: Oh, echt geweldig. Ja, dankjewel.
1: En ook morgen nog kaarten in de ochtend, ja.

0: Benson Boone en Beautiful Things. En allemaal leuke luisteraars die nog een berichtje sturen voor Danielle. Want ze heel blij zijn dat zij ook nog de kaartjes heeft gekregen voor de 3FM Exclusive met Fontaine's DC.
1: En morgen dus ook jouw kans om daarheen te kunnen naar die 3FM Exclusive. Dus gewoon weer in een ochtendshow luisteren. En wie weet dat die kaarten dan uiteindelijk ook van jou zijn. Zometeen tijdloze tracks met Ivo van Breukelen.
0: Oké, wacht even. Oh. Een gezamenlijke favoriet, denk ik, waar we allebei naar uitkijken.
1: 3, 2, 1, Justin Bieber. Sorry.

0: bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
10: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Ja hoor, goedemorgen. Daar zijn we met een nieuwe tijdloze track. Het nieuws van 1 minuut over 9. Jasper Leegwater, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Belgische brandweer heeft de natuurbrand in de Ardennen omsingeld.
16: NOS op 3.
15: Daarvoor moest de brandweer de hele nacht doorbuffelen om zo een greppel om de brandhaarden te maken met graafmachines of met een schep. Ook zijn omgevallen bomen met kettingzagen uit de weg geruimd. Allemaal om te zorgen dat het vuur zich niet verder verspreidt. Maar het blussen is nog lang niet voorbij, zegt deze verslaggever van de VRT.
17: Er zijn aan alle kanten van het vuur nu wel verdedigingslinies, maar de brandweer blijft heel erg waakzaam dat vuur daar toch niet voorbij raakt en dat de vlammen ook niet op andere plaatsen heropflakkeren liever, want dat is vannacht opnieuw gebeurd. Er zijn nu nog zo'n 100 brandweerlieden op het terrein en dat begint toch een tol te eisen, vertelde de crisiswoordvoerder ons hier zo net.
15: Vanwege dikke mist kwam er gisteren geen hulp vanuit de lucht. Vandaag hoopt de brandweer wel met blusvliegtuigen en helikopters te kunnen blijven. De Nederlandse Chinooks blijven wel aan de grond. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden dingen gesloopt in de buurt, meldt Omroep Gelderland. Het zou allemaal komen door een uit de hand gelopen burenruzie. Gisteravond heeft de politie 8 mensen opgepakt. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie aan de gang omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. En het enige bandlid van ZZ Top zonder lange baard is overleden. Drummer Frank Beard was 77 en had al een tijdje gezondheidsproblemen. Toch trad hij nog op met ZZ Top en je kan ze bijvoorbeeld kennen van deze tijdloze track.

0: Nou, de bassist van ZZ Top overleed 5 jaar geleden al. Alleen zanger en oprichter Billy Gibbons leeft nu nog. Op de website van de band staat dat ze dit weekend gewoon weer optreden om Frank Beard te eren. Ze staan dan in Austin, Texas. En die stad was als een tweede thuis voor de drummer. Heb ik het weer nog voor je? Het regent in zo'n beetje het hele land. Later vandaag alleen nog wat buien in het oosten. In het westen komt juist de zon er even bij vanmiddag. En het wordt 19 tot maximaal 21 graden.
1: Thanks Jasper.
0: Jojo.
1: Weer van verkeer door de ANWB. Eén vertraging in Nederland, de A50. Apeldoorn Arnhem voor Afrit Hoenderloo. Daar is je vertraging 12 minuten.
2: En zo meteen hoor je Ivo.
3: 3FM.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: Dinsdag 19 augustus, daar gaan we weer met tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. En ja, ik kan beter gewoon mijn mond houden, anders gaan we al die tracks niet halen. Zo simpel is het ook natuurlijk.
1: Hey Ivo, goeiemorgen.
0: En door.
2: Goeiemorgen.
1: Gast erop.
0: Er wordt wel echt geregeld op deze manier, ja. Zometeen hier. Ketsai, Gabriella komt eraan. Je hoort Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Not a Pet Shop Boys. Dit is West End Girls. Bij 3FM.

Jorda Ketsai, Gabriella in tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen gaat het weer gebeuren. Gaat er een slinger gegeven worden aan de 3FM muntenmachine? Daartoe heb ik, zo echt even de rechterhand trainen. Dus ik heb toch even extra Ben & Jerry's gegeten gisteravond. Gewoon voor de zekerheid. We gaan zwieren zometeen. Dan weten we met hoeveel munten je volgend jaar naar een festival kan. Stem op 3FM.nl/stem.

0: maak je kans op een serieuze hoeveelheid munten. Goedemorgen, Machteld.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Uit het hart van Nederland, namelijk Utrecht.
1: Ja, uit Utrecht.
0: Ja. Ben jij nog betrokken bij een studentenvereniging?
1: Nou, ondertussen niet meer, dan is het te oud, hoor.
0: Nee, dat snap ik wel, maar misschien in een soort erefunctie of zo?
1: In een erefunctie? Nou, ik was wel een bestuur een tijdje, maar hoe...
0: omdat ik was vorige week in Utrecht en die zaten nog volop in die introductietijd. Dus ik dacht misschien, ben je er ook mee bezig geweest deze dagen?
1: Nee, ja, een paar jaar geleden wel nog, maar nu ondertussen ben ik iets te oud ervoor, helaas niet meer.
0: Dat ligt achter je bent wijs en verstandig hoor, ja precies.
1: Ja.
0: Hey, dank voor het stemmen op de Festival Top 1003.
1: Ja, graag gedaan, was leuk om te maken die lijst.
0: Nou, dat is dus echt geestig, want je spreekt dan elke dag iemand die erop gestemd heeft, maar het is nu woensdag, dag 3, je bent de derde die dat zegt, het was heel leuk om te doen.
1: Ja, echt even van, wat heb ik nou zelf ook alweer gehoord? Wat vond ik zelf nou een topnummer? Dat is leuk om even zo terug te beleven.
0: Ik zie veel Harry Styles erbij staan. Ik zie veel Youngblood ook erbij staan. En nog een andere artiest die we zo meteen gaan draaien. Die jou terugbrengt naar jouw depri 14-jarige zelf, staat hierbij.
1: Ja, dat is 21 Pilots. Zeker weten. Wat een geweldige depressieve tijd was dat, toch?
0: Een geweldige depressieve tijd. Ja, heerlijk. Wat een mooie tijd, joh. Het huilen je naar stond aan het lachen.
1: Precies. En daar weer even terug naartoe.
0: En de haartjes over één kant, of niet?
1: Nee, ik was niet zo. Misschien wel, maar ik luisterde vooral mee naar de muziek.
0: Over meeluisteren gesproken, ik zou vooral even lekker meeluisteren nu, want we gaan zwieren aan de 3FM muntenmachine om erachter te komen hoeveel munten je volgend jaar mee kunt nemen naar een festival naar keuze.
1: Oh, top. Ben heel benieuwd.
0: Oké, okay, here we go. Hou je vast.
1: Dat is mijn lievelingsgetal.
0: Ja, kan je überhaupt wel zo... is dat echt je lievelingsgetal?
1: Ja, een paard op de manege vroeger had dat nummer. Dus dat is al een hele tijd mijn lievelingsgetal.
0: Dat heeft zo moeten zijn.
1: Geweldig.
0: Weet je toevallig ook al op welk festival je het gaat uitgeven volgend jaar?
1: Ja, Pinkpop.
0: Ja,
1: sowieso.
0: Thanks voor het stemmen en veel plezier alvast met de Festival Top 1003, Machteld. Ja, graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Mooie dag en 21 Pilots met Ride is voor jou.
1: Ja, fijn.

Britney Spears. En ja, het is toch vakkundig een hele hit gebouwd rondom een Bollywood-sampletje. Dat betekent zeker een tijdloze tekst met UFM. En daarvoor ging Machtotter Marlies van Doorn met 42 munten. Om volgend jaar op festivals een keuze uit te geven, dat spuugde de 3FM muntenmachine uit. Als je nou ook wil kans maken op die felbegeerde munten, ga als de wiedeweerga naar www.3fm.nl/stem. Vul je lijstje in voor de festival top 1003. 3FM.nl/stem. Dit zijn de opposites.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funnest. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.

0: het exact 10 uur geworden. Het nieuws met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn al meer dan 300 trekkers gespot in Drenthe. NOS op 3. Die boeren gaan met hun trekkers langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie en daarna naar het provinciehuis in Assen. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, vertelt deze boer bij Hart van Nederland.
2: Vandaag gaat heel Drenthe op zijn kop. Ja, we komen van alle kanten, komen we vandaag, gaan overal heen.
3: Hoeveel trekkers komen er?
2: Ik heb geen flauw idee. Nee, het is afwachten. Ik denk heel veel.
4: Ik heb ook een gezin en kinderen. Ik heb net het bedrijf overgenomen. En nu lijkt alles in deugen te vallen.
5: Niks doen heeft geen zin. Dus we gaan ervoor.
6: Dit wordt groot, hè, vandaag.
5: Dat hoop ik wel, ja. Ja, gaan we wel vanuit.
1: Het kabinet wil de komende jaren ruim 40% minder stikstofuitstoot om kwetsbare natuur te beschermen. Ook bij de industrie moet de uitstoot flink omlaag. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft de heffingen op het laatste moment even on hold gezet. De tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Wie zich wil onderdompelen in pure nostalgie kan nu op YouTube dit kinderprogramma terugkijken.
7: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht.
1: Ja, de afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn gedigitaliseerd. En de kleuren en het geluid zijn ook verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond online gezet. En elke dag komt er een nieuwe opgepoetste episode van de Fabeltjeskrant bij. NEC speelt vanavond de laatste voorronde van de Champions League thuis in de Goffert tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. De ploeg van trainer Dick Schreuder hoopt vanavond een grote stap te zetten richting het miljoenenbal. Henny zit al 56 jaar op de tribunes in Nijmegen en kan niet wachten tot de wedstrijd begint.
8: Ik heb kippenvel tot achter de oren. Je gelooft het niet, maar het is waar. Hé, maar op het moment regent het hier. We zeggen in Nijmegen, het maait nou, maar vanavond schijnt de zon. En we gaan winnen. Heel bescheiden, gewoon een bescheiden 6-1 of zo.
1: Ja, of superfan Henny met die voorspelling een beetje in de buurt komt, gaan we vanavond zien. De aftrap is om 9 uur. Heb ik het weer nog voor je? Het regent hier en daar nog een beetje. Later vandaag alleen bij...

0: als meer, daar is je vertraging 16 minuten.
1: En zo meteen door je Ivo.
2: 3FM. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu!
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu haal, hè. Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.

0: Nu?
1: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die jong verblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Festival Top 1003.
10: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
11: Ivo van Breukelen. Goedemorgen, tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Tracks met

0: ZFM luister je over iets minder dan 6 uur. Dan is het weer zover. Een gloedje nieuwe middagshow. Nieuwe editie van Barend en Benner. De middagshow van 3FM. En je weet, een goed radioprogramma. Daar ben je natuurlijk van tevoren echt best wel ruim op tijd druk bezig met de voorbereidingen. We hebben even een verbinding met Barend. Die is zich aan het voorbereiden op de middagshow van vanmiddag.
1: Zo. Deze was heel vet.
0: Beloven wat te worden vanmiddag, dat kan niet anders.

Hey, Shakira, Burner Boy, hoorde je een tijdloze track bij 3FM. Met nu een tijdloze track die ontstaan is doordat de vrouw van de schrijver van het liedje ooit benieuwd was van, joh, zij vroeg aan haar man, hoe werkt het nou eigenlijk muziek maken? Wat is eigenlijk een viersporen opnameapparaat? Kun je niet iets wat voor me opnemen? De vrouw van Eric Bazilian. Dat werd uiteindelijk de grondlegging van deze tijdloze track. Joan Osborne.

Stijn in de NPO Luisterclub zegt... mijn collega zegt net dat hij niet weet wie Eminem is. Het is officieel, ik ben oud. Oei, oei, oei, die voel ik ook, Stijn. Biedt wel hoop voor de Breakfast Blend, Stijn, want ik denk dat je die dan ook wel weet. Als je weet wie Eminem is, dan ken je misschien deze ook wel. Het idee van dit spelletje is simpel. Jij hoort elke dag twee tracks die verwerkt zitten in één mashup. Als jij weet raden welke twee tracks, stuur het dan in via de gratis NPO Luisterapp en ga er vandoor met een bakkie breuk. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. We hebben toevallig hier de koffie. Die is weer goed van smaak. Dat is erg lekker. Heerlijk. Daar wordt de DJ blij.

vandoor met een bakje breuk. Hey, trakteer jezelf op een gratis koffievoorraadje. Koffiebonen, gemalen koffie of thee. Als je dus nu even via de gratis NPO luistert hebt, laat weten welke twee tracks in deze mashup zijn. Dit is de Rasmus bij 3FM.

vandoor met een bakje breuk. Hey, trakteer jezelf op een gratis koffievoorraadje. Koffiebonen, gemalen koffie of thee. Als je dus nu even via de gratis NPO luister hebt, laat weten welke twee tracks in deze mashup zaten. Dit is de Rasmus bij 3FM.

leuk. Hey, trakteer jezelf op een gratis koffievoorraadje. Koffiebonen, gemalen koffie of thee. Als je dus nu even via de gratis NPO luister hebt, laat weten welke twee tracks in deze mashup zaten. Dit is de Rasmus bij 3FM.

0: Dat... Niet goed?
1: Nee, dat was niet goed, sorry.
0: Nee. Nou, dat is jammer.
1: En wat was die andere?
0: I Need Love van LL Cool J.
1: Ja. Die was wel goed, inderdaad. Ja, hè. Nee, helaas, ja, we moeten toch streng zijn.
0: Ja, tuurlijk, uiteraard.
1: Ja, Luc, dan mag jij het zeggen. Welke twee tracks staat in deze mashup?
2: Ja,

0: Duisternis. Ja, Ivo van Breukelen trouwens. Say My Name hoorde je bij 3FM. En dan zometeen nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met

0: of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
9: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: tegenwoordig sterrenstof komt eraan in tijdloze tracks. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Belgische brandweer krijgt hulp van Nederlandse brandweerlieden om de natuurbrand in de Ardennen te bestrijden. NOS op 3. Een Nederlandse handcrew is onderweg naar België. Dat is een speciale afdeling van de brandweer die getraind is om op moeilijk begaanbaar terrein te werken. Ze gaan vooral brandbare planten en bomen weghalen en nablussen. En dat is hard nodig, want het terrein is lastig begaanbaar. En dan zit het weer ook niet echt mee, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Je zou denken dat ze blij zijn met de regen, maar dat bemoeilijkt eigenlijk de situatie. Het helpt niet echt om het vuur te blussen. Daar is veel meer water voor nodig. En de buien bemoeilijken het zicht. Vooral die lage bewolking is echt een doorn in het oog. Maar goed, gisteren bleven die helikopters dus allemaal aan de grond. En het is dus nog de vraag of die vandaag wel mee kunnen helpen.
1: De brandweer heeft de hele nacht gewerkt om een grote greppel om de brandhaarden heen te graven, zodat het vuur van alle kanten geblust kan worden. Doktersassistenten krijgen vaker patiënten aan de lijn die hun klachten aandikken om zo eerder langs te mogen komen bij de huisarts. Zonder spoed moet je langer wachten op een afspraak met de dokter. Mensen zeggen dan bijvoorbeeld aan de telefoon dat ze koorts hebben terwijl ze hun temperatuur helemaal niet hebben gemeten. Artsen vertellen aan het AD dat als mensen niet eerlijk zijn of overdrijven, dat dat dan ten koste kan gaan van iemand anders die wel met spoed hulp nodig heeft. Beveiligingsbedrijven op Schiphol hebben nog een uur de tijd. Als ze dan niet met maatregelen komen om de werkdruk van hun personeel te verlagen, dreigen de vakbonden met acties. Mogelijk moet je dan weer lang wachten voor de security checks op de luchthaven, net als in mei. En in Zaandam is het oppassen geblazen voor fietsers en toeristen. Een fietspad daar loopt vlak langs een hotel in de typische Zaanse huisjesstijl. En daarom staan veel toeristen midden op het fietspad stil om het gebouw even te bewonderen. Hartstikke leuk, maar het is ook een bron van irritatie van winkeliers, fietsers, toeristen en buurtbewoners.
3: Het is een menselijke bowlingbaan. De fietsen komen veel te hard en iedereen staat er alleen maar te fotograferen en mooi zijn.
4: Af en toe sta je hier en dan hoor je echt een hoop herrie. Dan hoor je, want fatbikes of brommers hebben soms echt een harde toeter. En dan hoor je gegil en geschreeuw. Dan wordt er nog net op tijd een kind of een hond weggetrokken. Dus zeker een gevaarlijke situatie, ja.
1: De gemeente Zaanstad heeft ook gereageerd op de fietspadchaos. Die zeggen, goed zelf opletten, wij gaan de boel niet aanpassen. Heb ik het weer nog voor je? Langzaam maar zeker. Steeds wat minder regen in een groot deel van het land. In het oosten, ja, daar heb je dan een beetje pech. Daar blijft het de rest van de dag wel nat. In het westen af en toe zon en het wordt een graad of 20.
0: Dankjewel Jasper.
1: Ja, graag gedaan weer.
0: 3FM verkeer door de ANWB. 3 vertragingen in Nederland. Op de volgende wegen. De A2 naar Bos-Utrecht voor Zaltbommel. Daar 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. A2 dan. Eindhoven Maastricht voor Sint-Joost. 13 minuten.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe

0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 3FM Festival Top 1003.
4: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
5: Hallo NCRV.
4: Ivo van Breukelen.
6: Ja, een hele goede morgen. Nog 55 minuten tot de lunch van 3FM weer gaat beginnen. Dat is lekker zeg, hé. Trek in een broodje.

Met zometeen eentje van de King of Pop. Die je toch minder vaak hoort. Ik vind dat jammer. Dus ik doe een kleine duit in het zakje. En ik draai hem gewoon zometeen. Kom maar even schrijven. Ja, toch?

Michael Jackson heette The Giving Tree. Daar ging hij naartoe als hij inspiratie nodig had om nieuwe tracks te schrijven. En deze, vertelt de overlevering, is ook geschreven. Zo onder de schaduw van die Giving Tree, voel je het een beetje? Weet je, zo'n warm briesje over dat rustige Neverland. Uiteindelijk kwam deze tijdloze track daar tot stand. Zou bekend worden als soundtrack van de legendarische film Free Willy. Nu in tijdloze tracks, Michael Jackson, Will You Be There bij 3FM.

en de Ends, hoor je in tijdloos straks bij 3FM. Een hele goede morgen. Ja, hoog tijd om weer een balletje op te gooien op ons roulettewiel.

0: is een beetje het idee. We gooien dat balletje op, daar hangt een muzikale categorie aan het vakje waar die op stil komt te liggen. En dan weten we meer. Dan kunnen we weer door, weet je wel. Maar het is toch gewoon oorlog, je moet door. Rob Jansen, mag ik jou danken voor het lenen van je pauken? Take it away.
1: Dank je.
0: Twee dagen nog, hè? Dan is hij er weer. Vrijdagmiddag 4 uur. Vrijdag, de nationale vrijdagmiddag gebeurtenis. De vrijdag vuurwerkshow met Tom van de Radio.
1: Hier in de fabriek nog, hè?
0: Ja. Komt er bijna niet meer tussendoor.
1: Nee.
0: Het beste is weer dit. Hoor eens even, zeg. Nou.
1: Maar er is wit er ook.
0: Kijk.
1: En het is geworden. Ah, dat is wel hartstikke leuk. Nummer 7.
0: No. Leuk, dat is een tijdloos serious request anthem.
1: Ja.
0: Voorbeeld een Galantis, you and I. Hello, Martin Solveig.
1: The Wombats, Let's Dance to Joy Division.
0: Fratelli's Chelsea Dagger.
1: Dubs met Tsunami.
0: Oeh, nou, je kan weer in je lol.
1: Lekker om een beetje in die sfeer te komen, toch? Als het weer wat slechter wordt, dan begin je toch spontaan zin te krijgen in serious request.
0: Ja, inderdaad, ja, inderdaad, ja. Nou ja, kom maar door. Welk serious request anthem zou je willen horen hier in Tijdloos Tracks? Dat is de vraag. En het antwoord zie ik graag tegemoet in de NPO Luisterapp. Dus kom maar door via de gratis NPO Luisterapp. Welk tijdloos serious request anthem zou je willen horen? Drop hem nu in de NPO Luisterapp.

0: eruit gekomen uit ons roulettewiel. En ja, wij gaan voor... En welk jaar was dit eigenlijk? Wat zeg jij?
1: 2010.
0: Ik dank u.

vanochtend in Jorden wijd open met 3FM. Maar dat is, er zit een geluid in dit liedje. Wat lijkt op een beltoon van Arjan Stoop. Die stuurt via de NPO-luistertip. God, in die tand zit een geluidje in alsof ik steeds een app krijg. Nee hoor, was gewoon bluff. Wijd open, Arjan. Rustig aan. Tijdloze tracks met de Last Frequencies.

0: Ivo.
1: Hoe is het?
0: Ja, wel lekker eigenlijk. Hoe is het hier?
1: Ja, heerlijk. Weer bijna 12 uur. We hebben de gordijnen lekker dicht zitten. Want ja, als je naar buiten kijkt, dan word je, ik hoef de gordijnen niet open te hebben.
0: Maar je moet ook een beetje feeling hebben met de rest van het land, toch?
1: Om te weten dat het regent.
0: Ja. Ja, goed punt.
1: Ja. Zometeen, de lunch.
0: Dat is helemaal correct. Onder andere een nieuwe editie van Mart's Taaljournaal zometeen. En daarnaast hebben we ook het 3 over 12, de 3 belangrijkste tracks van de dag. Met daarin het meest exclusieve concert waar je exclusief bij 3FM bij zou kunnen zijn.
1: Hartstikke idee, veel plezier.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Maart.
1: Met onder andere deze. De meeste muziek.
2: Tijdens je werkdag.
1: 3FM.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
11: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
12: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken, we doen met je mee. Plus.

0: dag hoor je zometeen. Nieuws van 12 uur met Sydney Dijkers.
1: Goedemiddag. President Trump blijft maar zagen aan het internationaal strafhof. NOS op 3. Hij legt namelijk opnieuw sancties op aan twee medewerkers van die internationale rechtbank in Den Haag. Aan de voorzitter en aan een van de aanklagers van het hof. En daardoor kunnen ze bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van Amerikaanse clouddiensten. Denk bijvoorbeeld aan e-mail via Outlook. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het schandalig.
2: We keuren die sancties natuurlijk af. We hebben als gastland hebben ook een verantwoordelijkheid richting het Hof. Dat betekent dat wij al maandenlang achter schermen er alles aan doen om eventuele sancties te verzachten. Het Hof moet gewoon haar werk kunnen doen. Dat is ontzettend belangrijk.
1: President Trump is al langer bezig om het werk van het internationaal strafhof steeds moeilijker te maken. En dit is weer een volgende stap. De politie denkt dat de inbraakgolf bij brandweerkazernes het werk is van één bende. Ze hebben het gemunt op zwaar brandweergereedschap. Die spullen worden bijvoorbeeld weer gebruikt om inbraken te plegen. Alleen al dit jaar is 62 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Mensen die beleggen hebben flink geprofiteerd van de gestegen beurskoersen. De waarde van hun beleggingen steeg in het tweede kwartaal met 12%. Vooral aandelen van Magnum, SpaceX en het Tsjechische defensiebedrijf CSG zijn hot bij Nederlanders. En problemen bij Maarten van der Weijden. Hij zwemt sinds maandag langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Maar vandaag, op dag 3, is hij volgens de coaches niet het water ingegaan.
3: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
1: Het is dus niet duidelijk of hij alsnog weer verder gaat zwemmen. De bedoeling was dat Maarten van der Weijden zaterdag na 270 kilometer zwemmen aankomt in Utrecht bij het Prinses Maxima Centrum waar hij geld voor ophaalt. De teller staat nu op zeker 192.000 euro. Het weer regent in zo'n beetje het hele land. Later alleen nog in het oosten. In het westen komt dan de zon er zelfs eventjes bij. Het is daarbij een graad of 20. En morgen verandert daar niet zoveel aan.
0: Dat drie wegverkeer van de ANWB. Handje vol met files. Onder andere op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Bij Zaltbommel zijn ze bezig met bergingswerk. Eén rijstrook minder, kwartiertje vertraging. Op de A50 tussen Zwolle en Arnhem. Bij Apeldoorn de vrachtwagen met pech. Ook één rijstrook minder en een kwartier. En de langste file van dit moment staat op de A67. Tussen Eindhoven en de Duitse grens bij Velden. Er is daar een ongeluk gebeurd. Ook daar één rijstrook dicht. En ongeveer een half uurtje vertraging. Andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter. 3FM.
4: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Creon kozijnen.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: 3FM Festival Top 1003.
18: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivals.

0: Hele grote ster in wording.
1: 3 over 12.
0: Op nummer 2 in de 3 over 12 hoorde je Malcolm Todd. 22 jaar oud, komt uit de Verenigde Staten en een nieuwe reizende ster in het genre dat bedroom pop genoemd wordt. Dat is van die lo-fi-achtige muziek die een beetje klinkt alsof de artiest het nog in de slaapkamer heeft zitten opnemen. In een rijtje met artiesten als Dominic Fike of een Steve Lacy. Of zo kan deze man zich scharen. Deze Malcolm Todd

inmiddels een van de meest gestreamde tracks ter wereld te pakken. Earrings van hem hoorde je daarom op nummer 2 in de 3 over 12. Iedere werkdag na 12 uur je update van het belangrijkste muzieknieuws hier op 3FM. Met vandaag groot nieuws dat vanmorgen bekend werd in onze eigen ochtendshow. Op donderdag 3 september, is echt sneller dan je denkt, organiseren we een 3FM exclusive met Fontaines DC. Jij en een handjevol andere mensen kunnen de mannen van heel dichtbij gaan zien in een zaaltje in Brussel. Kaarten zijn volgende week vanaf 7 uur 's avonds te winnen op 3FM. En morgen alvast in de ochtendshow. Je hoort Fontaines DC bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag met hun nieuwe liedje, gisteren uitgekomen, Marianne.

keer dat je dit liedje hoort, wordt hij een beetje beter. Ik hoop dat het voor jou dan ook de tweede keer was dat je deze hoorde. Net zoals voor mij. Gisteren in de 3 over 12, vandaag in de 3 over 12. Maar dit is een groeiertje hoor. Echt een goede nieuwe tune van Fontaine's DC. De band die een exclusive geeft. Kan je bij zijn als je volgende week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM luistert.

0: kwaliteitsduo dat inmiddels een plekje bovenaan heeft gereserveerd op ieder festivalaffiche. Niet dat ze overal staan, maar als ze komen, dan worden ze groots aangekondigd. Omdat festivalorganisatoren inmiddels ook weten hoe geliefd deze gasten zijn. Sef en Abel, samen IJsland, stonden dit jaar onder andere op Down the Rabbit Hole. Ze stonden ook nog op Lowlands, volgens mij 2 jaar geleden. Voor heel veel mensen allemaal onvergetelijke optredens, of die mannen er nou los staan of met z'n tweeën. Maar even een prikkelende vraag. Staan ze ook in je lijstje?
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Je kan vandaag en morgen nog stemmen op 3FM.nl. Maar weet wel even, hoe eerder je stemt, hoe meer kans dat je nog teruggebeld wordt vandaag of morgen en een stapel festivalmunten wint voor volgend jaar. Je kan je lievelingsfestival anthems voor de Festival Top 1003 doorgeven via 3FM.nl, want we beginnen komende vrijdagochtend met de lijst. Een week lang de door jou samengestelde lijst met 1003 beste festivaltunes ooit. En je maakt dus ook nog kans op gratis festivalmunten als je stemt. 3FM.nl, dan kan je dat doen. Je hoort IJsland met tijdsgeest juist op 3FM. En nu Dreams of Fleetwood.

Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It. Hallo daar. Martin hier op de woensdagmiddag van 3FM. Ik ben de afgelopen dagen weer terug op mijn vaste plekje hier tussen 12 en 2. De afgelopen 4 weken de plek van Wijnand en Jamie even warm gehouden in de ochtend. Die zijn inmiddels weer terug. Hebben morgenochtend onder andere kaarten voor je voor de exclusive met Fontaines DC in Brussel. Maar ik ben weer terug op mijn eigen plekje. Dus ik heb ook weer even mijn eigen kluisje open kunnen maken hier in het pand. En daar vond ik iets in dat er al een paar weken lag te wachten. Waar ik heel veel zin in heb. Waarvan ik totaal niet weet hoe dat voor jou is. Maar in mijn kluisje heb ik een klein loketje. Dat kun je uitklappen, opbouwen. En daar ga ik dan achter zitten. En daar kunnen we dan even praten over dingen die opvallen in de taal. Ik heb wel eens taalvragen beantwoord. Of je zeg ik deze uitdrukking nou op deze manier of op die manier. Of als mij zelf iets opvalt in de taal, dan neem ik dat ook altijd eventjes voor je mee. Ik heb een quote gehoord in een podcast die ik je zo meteen even wil laten horen. Mocht jij dit ook wel eens zeggen, het betekent exact het tegenovergestelde van wat je bedoelt. Dus misschien goed om dat even aan je vocabulaire toe te voegen of te verwijderen, net hoe je het wil zien.

0: knobbel in mijn hoofd zit, dat ik hem alleen gewoon nog nooit gemasseerd heb. Ik vind het gewoon leuk om te kijken naar hoe communiceren we met elkaar, hoe beweegt de taal, hoe ontwikkelt de taal, welke dingen zeggen mensen die misschien niet kloppen, maar wel mooi zijn, of die niet kloppen en ook echt helemaal niet kloppen, die het tegenovergestelde zeggen van wat je eigenlijk bedoelt. Dat voorbeeld vandaag in Marts Taaljournaal. Mocht er trouwens ooit iets zijn, mocht je willen weten hoe een bepaald iets in de taal werkt, een bepaald construct, waarom mensen een bepaald iets wel of niet meer zeggen, waar een woord vandaan komt, dan ben je altijd welkom bij de NPO Luisterapp. Ik hoorde laatst in een podcast die over voetbal gaat, altijd hetzelfde bij voetbalpodcasts. Die gaan uiteindelijk een keer de actualiteit bespreken, maar het begint altijd met 5-6 minuten aan totale onzin. Hoe zit je erbij? Heb je lekker geslapen? Wat heb je een leuk t-shirt aan vandaag? Weet ik veel. Nou, heb je lekker geslapen was ook het beginonderwerp in deze podcast. En toen zei een van de presentatoren het volgende.
1: Ja, maar het hotelletje was prima. Ik heb echt geslapen als een zonnetje.
0: Geslapen als een zonnetje. En dat deed meteen een lampje branden in mijn hoofd. Een zonnetje branden in mijn hoofd, zo je wil. Slapen als een zonnetje, dat bestaat niet. Slapen als een roosje, bestaat bijvoorbeeld wel. Dat komt overigens niet van het feit dat rozen lekker slapen, maar dat als kinderen lekker slapen, dat ze dan rozige wangetjes krijgen, weet je dat ook weer. Je hebt slapen als een baby, je hebt slapen als een os, je hebt slapen als een marmot. Allemaal figuren die heel lekker kunnen slapen. Maar de zon, ik moest het toch eventjes checken, dus ik heb het even gegoogeld, maar de zon, die slaapt niet. Dus deze meneer probeerde te zeggen, ik heb een heel lekker hotel, ik heb heel lekker geslapen, maar weet vanaf nu dat als jij tegen iemand anders of iemand anders tegen jou zegt, geslapen als een zonnetje, dan heb je dus de hele nacht geen oog dicht gedaan.

0: Jordan, Can't Stop the Feeling. 11:30 op de woensdagmiddag van 3FM. Mart hier, ik hoop dat je heerlijk aan je lunchbreak zit. Of als je even moet doorbikkelen, dat je collega's lekker allemaal weg zijn. Dat je gewoon even in je eigen focus met de radio op aan de bak kan. Ik wil dat breintje van je sowieso even prikkelen, als je het nodig hebt vandaag. Met mijn vaste loketje, dat ik af en toe even uit de kast trek... als ik mijn grootste hobby buiten op de radio zijn met je wil bespreken. Namelijk de Nederlandse taal.
1: Ze maken gewoon een vlieg van een olifant.
2: Alles pak je met zijdehandjes aan.
3: Ik heb niet meer behoefte om ergens mijn ei kwijt te leggen.
4: Ze hebben me echt met gevolgens naar geraakt.
0: Mart's Taaljournaal. Ja, de taal fascineert mij. Voornamelijk de Nederlandse taal, maar eigenlijk alles daarbuiten ook. Soms heb ik wel eens het gevoel dat er ergens...

Ik ben iets nieuws aan het proberen in mijn leven. Dit gaat heel schokkend zijn, let op. Want dit is levensveranderend. Ik probeer dus sinds een tijdje wat eerder op te staan. Gewoon even een half uurtje, drie kwartier eerder dan normaal gesproken. Even net wat rustiger opstarten. In plaats van heel snel een soort knijpfruitje in mijn gezicht duwen, alsof ik anderhalf jaar oud ben. Even lekker broodje bakken, koffietje zetten. Even wat rustiger opstarten. En dat geeft mij ook de kans om wat meer te horen van tijdloze tracks. Met Ivo van Breukelen. Elke werkdag tussen 9 en 12 uur. Alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde. Maakt niet echt uit wanneer ze uitgekomen zijn. Als het maar liedjes zijn waarvan je weet dat ze nooit kapot gaan. Ja, dat is echt een zegen. Dus ik kan het je echt aanraden. Jij bent waarschijnlijk veel eerder op dan ik. Maar als je dan net op je werk aankomt of in

0: Radio bij 3FM, waar je binnen, laten we zeggen, 35 minuten of zo, pakken we het een beetje ruim, kans maakt op een stapel festivalmunten. Gewoon gratis coins die je op ieder festival en ieder feest in Nederland kan inleveren. Echt beloofd, het is een eenheid die je overal kan inruilen. Die je kan winnen als je stemt op de Festival Top 1003. Doe dat nog even snel via 3FM.nl. Wie weet hebben we elkaar zometeen aan de telefoon.
1: Zometeen op 3FM. Meer Maart. Met onder andere...

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: 3FM. Net iets te laat uitgekomen zomertune van Jungle hoor je zo meteen. En ook Another met Talk to You is onderweg. Eerst gaan we naar het nieuws van precies 1 uur met Sydney Dijkers.
10: Goedemiddag, beveiligers op Schiphol gaan staken.
11: NOS op 3.
10: Ze leggen het werk neer omdat hun werk een stuk zwaarder is geworden sinds de beveiligingscheck op de luchthaven sinds half mei is overgenomen door andere bedrijven. De vakbonden willen snel verbeteringen zien.
12: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
10: Omdat Schiphol en de beveiligingsbedrijven niet op die eisen reageerden, gaan de medewerkers binnenkort meerdere keren kort het werk neerleggen, maar wanneer is nog niet duidelijk. De grote brand in de Ardennen is na 5 dagen al flink geblust, maar het blijft nog altijd wel gevaarlijk. Op verschillende plekken leidde het vuur opnieuw op. Bij de brand die sinds vrijdag woedt is ongeveer 3000 hectare natuurgebied al in de as gelegd. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De oud-Wimbledon-finalist test op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. En pastoor Hans van de kerk in Brouwershaven in Zeeland gaat helemaal viral op social media. Duizenden bezoekers van de kerk lieten daar Japanse oesterschelpen achter met teksten en tekeningen. En in een item van Omroep Zeeland pakte hij er even eentje van de grote tafel.
13: Het zijn er heel veel in alle talen. Ik heb er hier een taal die ik absoluut niet ken. Tung, tung, sahur. Toen, toen, toen, sahoer. Zegt me helemaal niks. Ik zou niet weten welke taal het is.
10: Nou, als je een beetje veel tijd online doorbrengt, dan weet je het waarschijnlijk wel. Zelfs de verslaggever kon de lach niet inhouden.
14: Oh, ik moet er echt heel erg van lachen, omdat ik het zo graag.
13: Dat jij weet wat het is.
10: Toen, toen, toen, sahoer. Dat is een viral meme. Als je het niet weet, die sinds vorig jaar rondgaat op onder meer TikTok. Het weer, ja, geen dag voor een ballerina cappuccino op het terras. Door het hele land nog buien, later in het noorden droger bij een graad of 20. Morgen ook flink wat regen en dan opnieuw een graad of 20.
9: Ja, dankjewel, Sissy. We kijken nog even naar de situatie op de weg. Een handje vol met files en zijn allemaal niet zo heel lang. Onder andere op de A2 richting Utrecht bij knooppunt Empel 5 minuten. En nog een keertje de A2, Den Bosch richting Utrecht. Ik weet niet wat het verschil is. Voor de afrit Kerkdriel 5 minuten. En andere files zijn nog korter dan 5. 3FM.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
17: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
20: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voor wie.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
25: 3FM Festival Top 1003.
26: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Mark Meijer.
9: Lees je goed. Het is de woensdagmiddag van 3FM. En ik wil je graag voorstellen aan een heel fijn nieuw liedje van Jungle. Het heet Someday Somewhere. Het komt er zo aan. Net als Another and Talk to You. En eerst is dit Adele.

vakantie of gewoon de hele zomer doorgewerkt. Werk wordt net iets makkelijker met de werkdag van 3FM. You're the another 54 Ultra. Talk to you. Mijn naam is Mark. Ik zat eens even na te denken, als je DJ bent of een DJ duo of wat dan ook, wat zijn dan de vetste dingen die je kan bereiken? Draaien misschien op grote festivals als Tomorrowland en Coachella, of een keertje op de Men's Health staan. Nummer 1 in de DJ Mac. Is het een tijdloze track maken, zodat je hem bij Ivo van Breukelen hoort voorbij komen? Nou, het zal voor iedereen verschillend zijn. Maar deze mannen van Another, die hebben in hun korte carrière al zo'n lijst aan live goals behaald. Ze zijn het WK-anthem van Engeland geworden. Ze hebben iets bereikt. Dat zou denk ik voor mij helemaal bovenaan het lijstje staan. En dat is draaien op de bruiloft van Dua Lipa. Maar ik kan me niet bedenken dat er een hoger doel is dan aanwezig zijn op de bruiloft van Dua Lipa. Enige vereiste voor mij zou wel zijn dat het dan als bruidegom is. En dat gaat niet meer lukken, want ze is al getrouwd met een veel knappere en getalenteerdere en leukere man. Deze mannen waren ongetwijfeld met een klein traantje in hun ooghoek getuigen daarvan. Another Talk to You hoorde je bij 3FM. En dit is een nieuwe, net iets te late zomerhit van Jungle. Die heet Someday, Somewhere.

0: Cole, Kesha en Timber hoorde je bij 3FM. Misschien heb je al gehoord dat het duo dat er binnen een paar tellen aankomt hier op 3FM een ongelooflijk record heeft verbroken in Engeland, waar zij ook allebei vandaan komen en heel erg in de harten gesloten zijn. Zij hebben daar de langste onafgebroken nummer 1 in de Engelse hitlijsten. Maar ik dacht, dat record, ik ben wel eens benieuwd, wie had dat dan eerst in handen? Was dat dan Queen? Was dat dan Madonna of zo? Nee, ja, dat was dus een liedje uit 1953 waar ik echt nog nooit van gehoord had. En ik ben benieuwd of jij dit wel kent.
1: I believe for every drop of rain that falls. A flower grows.
0: Frankie Lane met I Believe. Is uit 1953, dus de kans dat je het zelf hebt meegemaakt niet zo groot. Maar ik had ook gewoon nog nooit van deze tune gehoord. Record dat al dik 50 jaar, nee, sterker nog, dik 70 jaar stond. Toch verbroken door deze twee. Waanzinnig knap. En waarschijnlijk een record dat ze nog wel even in handen zullen houden. En zeker wel een jaartje of 70 of zo. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. No.

0: Samen met Ultranet, you are moving to the sun. Ja, dat wordt vanaf vrijdag een beetje ons motto.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Een beetje terug naar prachtige zonnige dagen op mooie festivals. Of dat nou dit jaar was, vorig jaar, 1999, 2005. Wanneer je ook bij een mooi feest of festival was, we willen graag even samen die herinneringen herbeleven. Zeker die van deze festivalzomer, maar misschien ook wel van eerder. Met de Festival Top 1003. De 1003 beste festivaltracks ooit gemaakt. En dat gaan wij bij 3FM niet voor je bepalen. Ja, wij hebben, ondanks dat je dat natuurlijk denkt als je mij zo hoort praten, niet alle kennis in pacht. Jij kunt stemmen, nu kan het nog. Vandaag en morgen via 3fm.nl/stem op jouw lievelingsliedjes die je doen denken aan de festivalzomer. Wat is de vetste act die je ooit live hebt gezien, live hebt gehoord op 3FM? Maakt niet zoveel uit op welke manier, als het je maar aan festivals doet denken. En het mooie is, dan kun je ook een zwengel geven aan de muntenmachine die we hier in de studio hebben staan. Afgelopen vrijdag mocht ik voor het eerst eventjes de muntenmachine testen samen met Marit, die al gestemd had via 3fm.nl. Dat ging meteen best wel lekker.
2: 80 munten!
0: Hij doet het zeker nog, Marit. Je hebt 80 festivalmunten gewonnen.
3: Zo, holy shit, dankjewel.
0: Dat was afgelopen vrijdag en de eer kan zometeen aan jou zijn om misschien wel net zoals Marit 80 munten te pakken. Het zijn er maximaal 100, minimaal 0, dus je weet nooit wat eruit komt rollen. Stemmen voor de Festival Top 1003 doe je via 3fm.nl. Misschien hebben we elkaar binnen een paar minuten wel aan de telefoon.
4: Ja.

0: leukste bijzaak in het leven?
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in...

0: Vrouwtje en Stien nooit meer spijt, hoorde je op 3FM. Meine good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Het is nogal een lijstje, Nick, wat je hebt ingestuurd. Niet te geloven.
1: Klopt,
0: ja, behoorlijk pittig.
2: 3FM. Festival Top 1003.
0: Hoe lang heb je gedaan over het stemmen?
1: Ja, dat, ik heb er een soort werkstuk van gemaakt, geloof ik.
0: Ja?
1: Ik heb heel uitgebreide informatie erbij gezet, inderdaad, van wat ik allemaal over de liedjes weet. Maar, ik vond het gewoon hartstikke leuk om in te vullen.
0: Ja, nou, dat is goed om te horen. 3FM.nl kan je je lijstje voor de Festival Top 1003 invullen. Vandaag en morgen kan het nog. Vrijdag gaan we hem uitzenden en je maakt kans op een stapel festivalmunten. We gaan zo voor jou aan de muntenmachine draaien, Nick. Maar zijn er specifieke artiesten of liedjes die jij er zelf wil uitlichten? Want het is zo ontzettend veel, ik kan niet kiezen.
1: Ja, het is ook een vrij breed scala aan verschillende stijlen. Uh-huh. Ik zelf vind

0: nieuwe van Nothing But Thieves, echt super vet, baby cool.
1: Wat een tune is dat, hè? Niet normaal.
0: Echt bizar goede plaat. Ja. Ja, verder heb ik Bob Marley erin staan, Bruno Mars. Ja, allemaal enorme grote helden voor mij. Mm-hmm. Dus,
1: Bruno Mars dit jaar live nog gezien ook, toch?
0: Zeker weten, ja, ben ik bij geweest.
1: En
0: ja,
1: in welke mate voldeed het aan de verwachtingen?
0: Ja, echt meer dan, gewoon boven verwachting. Dus het was echt bizar goed. Echt het, een complete plaatje is die, zeg maar, een hele complete entertainer. Dus hij doet alles. Bongo spelen, gitaar. Ja, en bizar.
1: Dat dansen, die moves ook allemaal. En ook wel een leuk verhaal bij Imagine Dragons heb jij ingestuurd. Want die heb je eigenlijk helemaal niet per se op een festival leren kennen. Hoe is dat?
0: Nee, dat klopt inderdaad. Het was eigenlijk bij de aftiteling van een film. Toen, zodra de aftiteling instartte, begon dat lied te spelen. En ik dacht, wow, wat is dit voor bijzondere sound? En ik gelijk gechazamd natuurlijk. Kwam ik uit bij de Imagine Dragons. Ik dacht, wow, deze moet ik onthouden.
1: Wat
0: en ja, die heb ik ook onthouden en de film niet.
1: Ja, je zou niet meer weten welke film het is.
0: Nee.
1: Oh, goed. Nou, die Bruno Mars die je net genoemd hebt, gaan we zo draaien. Imagine Dragons gaan we ook draaien. Maar eerst gaan we even zwengelen aan de muntenmachine. Ben je ready? Dan ga ik draaien.
0: Helemaal ready.
1: Komt ie aan. Ergens tussen de 0 en de 100 munten.
2: 28 munten.
1: Kijk, 28 festivalmunten krijg je van ons om... misschien nog wel, als ze op tijd bij je thuis bezorgd worden... uit te geven bij een van de feestjes waar je nog naartoe gaat komende weken.
0: Helemaal te gek. Echt super.
1: Heel goed. Dankjewel voor het stemmen. Geniet van de lijst vanaf vrijdag. En geniet ook van het Duikbootfestival in Breda. Want dat komt er nog aan.
0: Dat zal ik zeker doen. Hartstikke bedankt.
1: Goed. Later, Nick.
0: Later.
1: Van Nick zijn 7 pagina's tellende stemlijstje. Hoor je nu op 3FM Imagine Dragons. Dit is Radioactive.

0: scala aan verschillende stijlen. Mm-hmm. Ik zelf vind in ieder geval Nothing But Tears echt super vet, baby cool.
1: Wat een tune is dat, hè? Niet normaal.
0: Bizar goede plaat. Ja. Verder heb ik Bob Marley erin staan, Bruno Mars. Ja, allemaal enorme grote helden voor mij. Mm-hmm. Dus,
1: Bruno Mars dit jaar live nog gezien ook, toch?
0: Zeker weten, ja, ben ik bij geweest.
1: En
0: ja,
1: in welke mate voldeed het aan de verwachtingen?
0: Ja, echt meer dan, gewoon boven verwachting. Dus het was echt bizar goed. Echt een complete plaatje is die, zeg maar, een hele complete entertainer. Dus hij doet alles. Bongo spelen, gitaar. Ja,
1: en
0: bizar.
1: Dat dansen, die moves ook allemaal. En ook wel een leuk verhaal bij Imagine Dragons heb jij ingestuurd. Want die heb je eigenlijk helemaal niet per se op een festival leren kennen. Hoe is dat?
0: Nee, dat klopt inderdaad. Dat was eigenlijk bij de aftiteling van een film. Toen, zodra de aftiteling instartte, begon dat lied te spelen. En ik dacht, wow, wat is dit voor bijzondere sound? En ik gelijk geshazamd natuurlijk. Kwam ik uit bij de Imagine Dragons. Ik dacht, wow, deze moet ik onthouden.
1: Wat
0: en ja, die heb ik ook onthouden en de film niet.
1: Ja, je zou niet meer weten welke film het is.
0: Nee.
1: Nou, goed. Nou, die Bruno Mars die je net genoemd hebt, gaan we zo draaien. Imagine Dragons gaan we ook draaien. Maar

0: bijzondere sound. En ja, ik gelijk geshazamd natuurlijk. Kwam ik uit bij The Imagine Dragons. Ik dacht, wow, deze moet ik onthouden.
1: Wel,
0: en ja, die heb ik ook onthouden en de film niet.
1: Ja, je zou niet meer weten welke film het is.
0: Nee.
1: Oh, goed. Nou, die Bruno Mars die je net genoemd hebt, gaan we zo draaien. Imagine Dragons gaan we ook draaien. Maar eerst gaan we even zwengelen aan de muntenmachine. Ben je ready? Dan ga ik draaien.
0: Helemaal ready.
1: Komt-ie aan. Ergens tussen de 0 en de 100 munten.
2: 28 munten.
1: Kijk, 28 festivalmunten krijg je van ons om, nou, misschien nog wel, als ze op tijd bij je thuis bezorgd worden, uit te geven bij een van de feestjes waar je nog naartoe gaat komende weken.
0: Helemaal te gek, echt super.
1: Heel goed, dankjewel voor het stemmen. Geniet van de lijst vanaf vrijdag en geniet ook van het Duikbootfestival in Breda, want dat komt er nog aan.
0: Dat zal ik zeker doen, hartstikke bedankt.
1: Goed. Later, Nick.
0: Later.
1: Van Nick zijn 7 pagina's tellende stemlijstje hoor je nu op 3FM Imagine Dragons. Dit is Radioactive.

0: On My Soul bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog
0: Remy Wolf, Remember the Name. Ze heeft al 2 albums uit inmiddels en heeft aangekondigd, het 3e album komt eraan. Ik ben echt groot fan van Remy Wolf, een vrouw die in veel van mijn Spotify afspeellijstjes staat, omdat ze gewoon precies de niche raakt die ik leuk vind. Heel vrolijke popmuziek, met een beetje een alternatief randje. Ook niet zo dat je denkt, god, wat een ontzettende duizend in een dozijn muziek. Het heeft iets hypervrolijks, maar het heeft ook iets net iets meer gelaagd. En gisteren kondigde deze vrouw aan dat er een 3e album van haar aankomt. Fijn, want het was weer 2 jaar geleden dat het album uitkwam dat mij helemaal verliefd op haar maakte. Mud gaat dat horen. En daar komt morgen een nieuw liedje bij. Dat gaat dan weer Bottle heten. En het is ook een ding van artiesten dat ze tegenwoordig liedjes teasen door een stukje van het instrumentaal te laten horen zonder de zang. Dit heeft ze online gezet. Lekker groovy. En dat betekent ook wel de nieuwe muziek die voor dat album al aan het uitkomen is. Ze was eerst een beetje van de hyperactieve pop, maar ze is een iets rustigere kant op gegaan en dat staat er wel. Morgen dus dat liedje waar je nu een stukje van hoort. Dit liedje van haar is al uit. Remy Wolf, dit heet Twiggy.

is. En Runaway. Ik kwam een appie binnen van Frank. Terwijl je hier naar aan het luisteren was, en zei: hey Mart, doe die even met de Serious Request toeter. Dus ik dacht, waarom ook niet? Voor altijd verbonden aan een Serious Request. Voor altijd verbonden als anthem aan 3FM Serious Request Galantis. En Runaway hoorde je op de woensdagmiddag van 3FM. Ook een heel fijn liedje van Robin with Every Heartbeat hoor je hier in een paar tellen. Eerst op 3FM Shaboozy en Everybody at the Bar.

0: Robin en With Every Heartbeat bij 3FM. Ik vind een van de meest wonderlijke dingen die mensen kunnen doen, ijsberen. Ik dacht echt dat het alleen in een Donald Duck en zo voorkwam. Maar Sebastian Okhuijzen is het op dit moment ook aan het doen. Die is echt aan het ijsberen door de studio, omdat hij niet kan.
1: Ik ben alvast de airco even wat koeler aan het zetten, want dit is hier bloedheet, Mark Meijer.
0: Heerlijk. Dus lekker zitten.
1: Je hebt ook een jas aan, jongen. Niet normaal.
0: Een jas. Je hebt gewoon een jasje aan. Een jakka, zou je kunnen zeggen. Nou, Sebastian gaat zo meteen lekker fris en fruitig tussen 2 en 4 met je richting het einde van de werkdag.
2: Zometeen op 3FM.

0: avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: als je tiende keer toernooi bent. Maar gelukkig heb jij er als goed is tien. Je krijgt nu het laatste nieuws van Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemiddag. De boeren zijn nog steeds op tour. NOS op 3. Ze trekken vandaag door Drenthe langs gemeentehuizen als protest tegen het stikstofbeleid. Ze hebben ook een brief met een oproep mee en willen dat burgemeesters daar een krabbel onder zitten. Maar daar gaan ze niet in mee, bijvoorbeeld de burgemeester van Westerveld.
2: En dat doen we niet omdat we niet begrijpen dat er zorgende leven, dat er onzekerheid heerst over de toekomst. Want die zorg geven wij door. Die snappen we. Maar het heeft te maken met hoe we het in Nederland ook geregeld hebben. En dat is dat inderdaad de provinciale overheid besluiten neemt democratisch, waar we soms blij mee zijn, soms niet blij mee zijn, maar dat we niet de route kiezen via het gemeentebestuur om besluiten die daar genomen zijn te herroepen.
1: Ja, ze zeggen dat het niet aan de gemeente is om iets te zeggen over beslissingen die de provincie neemt. Over die provincie gesproken, daar willen de boeren nu naartoe. Wegen rond Assen zijn daarom afgesloten. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal naar Nederland gehaald en zonder statiegeld verkocht. Gebeurt via websites en maaltijdbezorgers. Criminelen verdienen daar flink aan, meldt 1Vandaag. De import van die blikjes is eigenlijk verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en websites. Op veel plekken is het alweer droog, maar de regen heeft vanmorgen in Katwijk voor overlast gezorgd. Bij twee appartementsgebouwen liep de berging onder en heeft de brandweer het meeste water wel weer inmiddels weggepompt. Een supermarkt in de buurt is wel nog dicht vanwege wateroverlast en ook is er stankoverlast omdat er rioolwater naar boven is gekomen. En een gans is de talk of the town bij de golfbaan van Eemnes. Het beest is erg geliefd onder golfers, maar werd vorige maand geraakt door een niet zo lekkere slag van deze vrouw.
3: Het was een enorme schok dat ik deze gans heb geraakt. Het was absoluut niet de bedoeling.
4: Gelukkig was er heel snel actie ondernomen. Dat heeft wel het verschil gemaakt. Maar hij had inderdaad een open fractuur van zijn poot. En dat is eigenlijk voor zo'n hele zware vogel een slecht verhaal. Ja.
1: En dus werd de vogel geholpen door de opvang in Soest. En na een tijdje bijkomen. Daar is de gans gisteravond op feestelijke wijze weer vrijgelaten bij de golfbaan. Hart van Nederland was daarbij en hoorde dat het een groot feest was met slingers, staart en bubbels. En de gans is nu wel gewaarschuwd.
3: Ik hoop dat hij heel erg in het water blijft. Want de golfers houden niet van water. Dus dan zal het niet nog een keertje gebeuren.
1: Ja, want anders slaan ze weer een birdie. Het weer, nog veel regen, vooral in Zeeland. In het westen komt de zon er ook even bij. Het is een graad of 20. Morgen verandert er niet zoveel. Er valt opnieuw best wat regen bij opnieuw zo'n 20 graden.
0: Sydney.
5: Ja.
0: Ik heb die nieuwe kruidnoten met pindakaas en hagelslagsmaak. Lijkt je die lekker?
1: Ik wil even proberen voordat ik hier een oordeel over ga vellen.
0: Oké, kom maar proberen in de studio. Ze liggen hier voor je klaar. Okay. Dan krijg je nu de ANWB verkeersinformatie op 3FM. 1 noemenswaardige file vind je op de N35 Zwolle Almelo. Voor Nijverdal West heb je 20 minuten. 3FM.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu stand

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig.

is de woensdagmiddag van 3FM. Je hoorde Kensington en Sorry. Ja, en sorry als je Sophie hoopte te horen vandaag. Die gaat de komende anderhalve weken niet op de zender zijn. Helaas, ze is lekker op vakantie. Maar ik neem het nog even deze week van haar over. En je moet weten, ik doe enorm mijn best. Ik krijg voor mij alsnog gewoon de meeste muziek van Nederland. Maar ook een hele grote bak met prijzen. Tot aan morgenmiddag kun je het nog winnen. De grote stapel festivalmunten. We zijn bezig met de...

0: Pinkpop zijn. Het mag ook, weet ik veel, Schubbekutteveen live zijn. Het mag een campingfestival zijn wat mij betreft. Festival is festival, dus alle tracks en alle artiesten zijn welkom in die heerlijke lijst die dus vanaf komende vrijdag gaat beginnen. En als je stemt, maak jij kans op misschien wel een Meijer aan festivalmunt. Niet normaal. Ja, Marta, hoe voelt het om een Meijer te zijn?
1: Dat is fantastisch.
0: Dat is fantastisch. Dan moet je nagaan als

0: we barsten het gewoon helemaal los hier bij 3FM. Aan het begin van het Lowlands Weekend en ook tot ver daarna de Festival Top 1003. De 1003 allerbeste festivaltracks en artiesten achter elkaar op de allermooiste zender van Nederland. Samantha, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt tot nu toe een best wel lekkere woensdagochtend volgens mij. Doe mij een beetje denken aan de dingen die ik af en toe met mijn moeder deed als ik op woensdag vroeg vrij was. Wat heb je vanochtend gedaan?
1: Ik heb even lekker gewinkeld.
0: Och, wat eerlijk. Waar?
1: Nou ja, gewoon hier op het plein. Gezellig. Ja,
0: waar woon je dan?
1: Ik woon in Tilburg.
0: Kijk eens aan. Dan kun je goed shoppen. Dat klopt. En jij hebt gestemd op de Festival Top 1003. Met een heel erg divers lijstje. Ik zie een paar safe bets, om het maar even zo te noemen. Met Teddy Swims, Lose Control, Miles Smith, Nice to Meet You, Justin Bieber met Daisies. Maar ook IJsland met Tijdsgeest. Ik zie voorbij komen heel veel Seb sowieso, Bad Bunny.
1: Ja.
0: En Chappell Roan met Pink Pony Club. Nou, als ik aan Chappell Roan denk, dan denk ik zeker aan bijvoorbeeld Lowlands vorig jaar. Dus aan festivals. Maar Pink Pony Club is niet een grote dansbare hit, toch?
1: Nou, het is toch wel een lekker festivalnummer.
0: Maar heb je deze vorig jaar gezien op Lowlands?
1: Ja, klopt.
0: Hoe was dat om deze artiest, deze gigaster op dit moment live te zien op een van de grootste festivals?
1: Ja, heel erg gaaf.
0: Met wie was je dan? Ja.
1: Ik was met een vriendin van mij, die zit hier nou ook naast mij met Romy. Klaar.
0: Dus een beetje een festivalbuddy eigenlijk?
1: Dat is mijn festivalbuddy geworden, ja. Die ken ik ook door festivals.
0: Ach, wat lekker. En staat er nog een festival in het staartje van deze festivalzomer op de planning? Of is het nu even rustig?
1: Het is nu even rustig, okay. Maar we hebben al wel vast voor volgend jaar... zitten we te denken aan Paaspop.
0: Altijd
1: en we
0: goed.
1: Hebben al een kaartje voor Solar hebben we al aangeschaft.
0: Ook hartstikke goed. Wat een lekker een geschiedenis aan festivals die voorbij komt in jouw zomer over het algemeen. Hey, maar dat is wel lekker als je er samen met haar zit al. Dan kun je volgend jaar samen de munten die je nu gaat winnen uitgeven.
1: Ja, dat zou wel heel fijn zijn natuurlijk.
0: Bent u klaar om een slinger te geven aan de muntenmachine?
1: Jazeker.
0: There we go.
2: Munten.
0: Kijk eens aan, Samantha! 27 munten. Nou, het is niet een heel makkelijk deelbaar getal, maar ze komen zo snel mogelijk in die kant op in ieder geval.
1: Nou, heel top.
0: Lekker zeg. Ga ik Chappell Roan van jouw stemlijstje draaien op 3FM en dan wens ik jou een heel fijn Paaspop en Solar volgend jaar.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.

0: stond dus net midden in het publiek bij de jeugd en ik heb echt nog nooit zoveel mensen zien springen.
1: De 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festival.

Avond en het Flair pakten met deze track hun allereerste 3FM mega-hit ooit. En is daarmee vanaf nu officieel gekwalificeerd om ook een keertje misschien wel voorbij te komen in mega-hit memories. De mega-hit wordt as we speak gekozen in de grote DJ-meet van 3FM. Het is de favoriete track van alle 3FM-DJ's die we vanaf komende vrijdag... Nou, dat zal door de Festival Top 1003 misschien iets minder zijn dan normaal. Maar die we elke week extra vaak draaien... Met dus de titel 3FM Megahit voor je. En zometeen ga ik nog een ex-Megahit voor je draaien, want Megahit Memories komt eraan. Wel uit het jaar dat de heren van Flair nog op de Peuter Speelzaal zaten met een luier volgens mij. Maar ik weet zeker dat ook zij heel goed bekend zijn met de maker van deze 3FM Megahit. Die ik zometeen nog voor je ga draaien. Ik heb een heel klein fragmentje voor je geknipt van die ex-Megahit. En aan jou de taak om via de NPO Luister-app te laten weten... welke artiest en welke track jij denkt dat het is. Hij is echt heel kort. Het is niet zijn allergrootste hit. Dus ik ben benieuwd of je het weet te herkennen. Oh man, dit is zo'n track waarvan je denkt... ah ja, nee, ja, nee, ja, ik ken hem wel, maar... kom niet op de titel. Dus ik laat het nog één keertje aan je horen. Het is woensdag, hè? Kom maar door via de NPO Luister-app. Welke ex-mega-hit ga ik zo meteen voor je draaien in Mega-Hit Memories? Heb je het goede antwoord, krijg je een hele dikke vette... shout-out op de radio. Naar Teddy Swims en Break Up in Reverse.

Sophie. De Mega Hit Memory. Even een duik in het grote, zeer diverse archief van de 3FM Mega Hit. Iedere week de belangrijkste track die we draaien op 3FM. Met vandaag, ja, misschien wel een van mijn favoriete artiesten aller tijden. Alles wat deze man heeft gemaakt vind ik of gewoon grappig of gewoon heel erg leuk. Het zijn altijd hele goede popsongs. Maar weet je wat het gekke is? De man heeft de grootste hits ter wereld gescoord. Angels, Feel, Millennium, Let Me Entertain You. Maar als je kijkt naar de mega-hits die hij heeft gepakt, dat zijn er maar liefst 7. Ik ga er een aantal aan je laten horen dat je denkt van, dit zijn dan niet zijn allergrootste hits geweest. Bijvoorbeeld Radio.

En dan was er één grote comeback track ergens in het begin van de tent. Maar gelukkig in al die mega-hits die Robbie Williams heeft gepakt, is er nog eentje best wel recht overeind blijven staan. Een zeer, zeer ongepolijste parel die af en toe weer naar boven komt. Bijvoorbeeld bij Ivo van Breukelen in Tijdloze Tracks. Iedere werkdag van 9 tot 12. Maar zeker ook in mijn playlist. Dus als ik even een Robbie Williams luistersessie heb, de track die ik aangooi als allereerste. En hij werd net al heel snel heel goed geraden door onder andere Oliver, Arjan, Henriette, Gerard en Siree. Het is natuurlijk een van zijn 7 mega-hits. Tripping.

Whitcomb bij 3FM. Nog heel even solo met Kingdom of Fear. Want over een kleine 2 weken brengt hij een nieuwe track uit. Samen met Marshmallow. Weet je wel, die DJ met die vuilnisbak of zo. Die weet op zich wel raad met een beetje country geluid. Je hoorde hem bijvoorbeeld al eerder op 3FM voorbij komen. Samen met Kane Brown en Jelly Roll bijvoorbeeld. Maar deze samenwerking met Cameron Whitcomb, die is voor mij in ieder geval net wat anders. Omdat ik hem, ja, normaal ontdekte ik dat soort tracks op de radio. Maar die Cameron Whitcomb, die zat het wel grappig. Ze hebben ook best wel een leuk filmpje met z'n tweeën opgenomen. Waarin ze samen op de bank zitten. En Cameron Whitcomb heel dat zegt: hey, mag ik die helm van jou eens op? Mag ik alsjeblieft die helm van jou eens op? En Marshmallow dat zo: nee, je mag die helm niet op. Dit en dan. Op een gegeven moment worden ze boos. En dan knallen ze gelijk.

op de Instagram van Marshmallow. Of nou, wat je wil, Cameron Whitcomb, even het filmpje checken. Want het is wel goed gedaan. Wel leuk. Het is 3FM met sowieso de allermeeste nieuwe muziek. Dus mocht die track uitkomen, hoor je hem natuurlijk als eerste hier bij 3FM. Zometeen de nieuwste ronde. Drake en One Dance.

0: allernieuwste van Rondé op 3FM. Oh my god. Zo heet het liedje. Wil ik nog even erbij zeggen. Maar oh my god, de nieuwste van Rondé op 3FM. Mag ook gezegd worden. Het is Sebastian hier op de plek van Sophie. Morgen nog en ook vrijdag nog. Dus mocht je haar heel erg missen, dan kun je er altijd even een DM sturen en gewoon een fijne vakantie wensen. Want ze is nog eventjes anderhalf week op vakantie. En dat is haar van harte gegund. Ondertussen nog steeds de allermeeste muziek hier bij 3FM natuurlijk.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastian.
1: Met

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu haal, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties.

0: tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: laatste nieuws krijgen we van Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemiddag. Assen is volgestroomd met trekkers. NOS op 3. Boeren zijn naar het provinciehuis van Drenthe getrokken uit protest tegen het stikstofbeleid. Ze reden vandaag al langs allerlei gemeentehuizen in de provincie, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Ze hebben natuurlijk de hoop gevestigd dat ook de gemeentebestuurders, de burgemeesters, de wethouders, hun steunen in hun protest. Nou, dat gaat niet gebeuren, want tot nu toe hebben alle gemeenten waar ze langs zijn gegaan, heeft de burgemeester aangegeven dat ze de steunverklaring niet gaan ondertekenen. Wel zijn er individuele raadsleden of partijen die hun steun toezeggen.
1: En in de gemeente Tinarlo haalde ook de burgemeester hard uit naar het kabinet. Hij hield op het podium voor de boeren een pen in de lucht.
3: Hier vecht u tegen. De pen die symbool staat voor beleid. En beleid heeft niet voor niets dezelfde letters als de wiel.
1: Maar hij vindt ook dat de demonstratie van de boeren niet helpt om wat aan de situatie te veranderen en wil daarom dat ze mee gaan praten over een manier om de problemen op te lossen. Het zou zomaar kunnen dat de rij voor de security op Schiphol weer wat langer kan worden. Beveiligers gaan binnenkort staken omdat de luchthaven en de beveiligingsbedrijven niet ingaan op hun eisen. Het is alleen nog niet bekend wanneer er wordt gestaakt.
4: Sowieso vandaag nog niet. En daarna kunnen eigenlijk de acties op elk moment plaatsvinden. En wij zullen dat op de dag zelf 4 uur van tevoren aankondigen. We hebben inmiddels wel een aantal reacties gehad. Dus van Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de ultimatums. Maar eigenlijk dat ze niet ingaan op de eisen, op de concrete eisen.
1: Beveiligers op Schiphol willen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Er zijn nu veel problemen, bijvoorbeeld met de roosters. En beveiligers kunnen daarom niet op vakantie. En niet liters bier zuipen, maar gewoon rustig chillen. Het is weer tijd van de introweken op de Unies. En jongeren in Eindhoven doen het ietsje rustiger aan met een prikkelarm introprogramma van de TU.
5: Ik vind dat wel fijn, want ik ben niet zo'n partygoer.
6: It's like more chill here. And there aren't many people, so it's easier for me to be here.
7: Ik hou niet echt van de feesten, dus ik hou het wel bij de rustige programma's. Gisteren heb ik bijvoorbeeld waaiers geschilderd.
1: Volgens de organisator hebben steeds meer studenten behoefte aan zo'n prikkelarme intro. Ook studenten in andere steden kunnen een alternatief programma volgen, zoals aan de TU Delft en de HAN in Nijmegen. Het weer, nog flink wat regen. Vooral in het zuiden, in het noorden is het droger. Vanavond vooral langs de kust nog een bui bij een graad of 15. En morgen ook flink wat regen en dan opnieuw een graad of 20.
0: 3FM verkeer van de ANWB dan. Aantal files van 10 minuten of langer of met een bijzondere oorzaak staan op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor afrit Kerkdriel heb je 35 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht door een onwelwording, dus waag het niet om daar te gaan filmen. Dan de A9 Alkmaar Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart heb je 10 minuten door een ongeluk. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel voor Drunenwest een kwartier vertraging. 3FM.
8: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
9: Mama.
8: Niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: 3FM Festival Top 1003.
14: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
15: Bravo, Tos.
14: Sebastiaan Ockhuizen.
0: Met zometeen de 3FM mega hit van deze week. Is een hele fijne, verrassende tune als je het mij vraagt. Ook Shakira en Burna Boy komen eraan voor je. Na Milky Chance, Stone Dance.

Temptation. 3FM.

De megaheid van deze week bij 3FM. Sienna Spyro en Great Expectations. En dan dacht jij dat deze regenachtige woensdagmiddag niet kutter kon, hè? Nou, dat klopt. Het wordt namelijk alleen maar beter.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: op 3FM met de 90s Kid. De afgelopen weken draai ik één specifiek liedje extra vaak voor je op 3FM. En dat ga ik nu nog eens doen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is een nieuw liedje van Feline en Melle. Twee Nederlandse artiesten die al wel een tijdje bezig zijn. Al eerder tracks samen hebben uitgebracht. Maar ook al heel veel hebben gewerkt voor andere artiesten achter de schermen. Maar waarom is het dan dat als zij met z'n tweeën aan het werk gaan, aan één track, dat ze ook samen dat liedje uitbrengen? Waarom doen ze dat dan niet met andere artiesten? Ik sprak Feline en Melle afgelopen zondag in mijn eigen programma Vooraan. En daarin vroeg ik aan Feline wat zij dan zo waardeert aan het samenwerken met Melle.
2: Ik vind Melle sowieso echt een van de beste muzikanten. Ik denk zelf erg uit een soort songwriter vaak na. En ik vind Melle echt een maker in de brede zin. Dus hij denkt zoveel ook meer in arrangementen. En ik vind hem echt ook echt een fantastische songwriter, maar ook echt een fantastische muzikant. En hij heeft me ook heel erg gemotiveerd om ook weer zelf wat meer gitaar te spelen. Omdat ik hem gewoon al die dingen zie doen. En dan denk ik, ja, dat is het ademt zoveel meer als je ook fysiek onderdeel bent van de muziek. En niet alleen met je stem en met je hoofd. Dus dat heeft me echt heel erg geïnspireerd.
0: Het is sowieso altijd heel interessant om te horen hoe artiesten eigenlijk muziek beleven. Maar met hun kant van de track natuurlijk uiteindelijk. Dezelfde vraag stelde ik uiteraard ook aan Melle.
3: En ik denk inderdaad, wat het ook de samenwerking zo goed maakt altijd, is dat ik inderdaad heel erg op muziek en over productie alvast nadenken en sound en een soort van gehele plaatje. Terwijl Feline soms met dan weer hele onverwachte zinnetjes of melodietjes komt, echt inderdaad als songwriter. En jij zit heel erg, ik denk misschien nog wel iets dieper op die tekst dan ook vaak.
0: Vet man, het is een absolute match made in heaven. Dat hoor je aan hoe ze over elkaar praten, maar zo klinkt het resultaat ook. Het is zo'n goed en mooi liedje. En ik draai hem nog een keer met extra veel plezier voor je op 3FM. Feline en Melle, dit is Remember Us.

vlochten muziek. Waardoor je even dat laatste beetje van die werkdag goed kan afronden. Waardoor je ervoor kan zorgen dat die stomme to-do-list helemaal afgevinkt kan worden. En dat je even de focus kan pakken om gewoon de staart van die woensdag gewoon pik te pakken, weet je wel. Heerlijk. Ik heb het zelf ook misschien wel hard nodig. Bezig met een verhuizing van Hilversum naar Breda. Vanochtend puinstort gehad, zometeen weer wat dingen in gaan pakken, kleren wassen. Echt, ik denk dat ik een paar hocus pocus mixes ga terugluisteren. Dat kan allemaal trouwens ook, hè, via 3FM.

Picciulo. Het is de woensdagmiddag van 3FM. Sebastian hier op de plek van Sophie Hielkema. Maar niet getreurd. Desalniettemin een onverhoopte... Ik weet niet hoeveel onhandige woorden ik nog kan bedenken voor je. Ik ga gewoon lekker snel die mix erin knallen. Want er staat een gloednieuwe Hocus Pocus mix voor je klaar hier bij 3FM. Laat vooral weten via de NPO Luister-app... wat jij van plan bent om te gaan doen tijdens deze Hocus Pocus mix. Want dat kan er even voor zorgen dat het laatste beetje focus van deze werkdag... nog jouw kant op komt om een klusje af te ronden wat nog gedaan moet worden van vandaag. Laat weten via de NPO Luister-app welk klusje jij nog moet gaan afronden... wat je gaat doen tijdens die Hocus Pocus mix. Kan ik je zo meteen terugbellen, krijg je misschien van mij wel een hele grote snoeppot. Voor op je werkplek, voor het thuis, maakt niet uit, in de auto kun je maar prima gebruiken. Gert gaat bijvoorbeeld een halve aanhanger brandhout bij zijn oma langsbrengen. Maar Gert, wat ga je met de andere helft doen? Dat is ook de vraag. Kom maar door via de NPO Luister-app. Lekker focussen.

0: Focus Mix.
1: Voor de Hocus Focus Mix van deze woensdag 19 augustus. Even lekker doorknallen, het laatste beetje van je to-do-list afvinken. Die rotklusjes die je nog hebt staan afvinken. Zoals bijvoorbeeld Nicole in de NPO-luister hebben laten weten. Zegt, ik ga data die verkeerd waren berekend opnieuw berekenen en doorvoeren. Daar kun je wel een Hocus Focus Mix bij gebruiken, denk ik inderdaad. De Pancho gaat een heleboel draadjes aansluiten. En aan de telefoon heb ik John. Goedemiddag, jongen.
2: Goedemiddag.
1: Wat heb jij gedaan de afgelopen 8 minuten 7?
2: Ik heb mijn laatste 6 appelflappen opgevouwen en in de oven gestopt.
1: Hoe ongelooflijk lekker ruikt het nu in het huizen, John?
2: Ja, ongekend lekker.
1: Ach, wat lekker. Maar hoeveel appelflappen heb je totaal gebakken dan?
2: We hebben totaal 25 nu gebakken.
1: Zo, is het feest? Heb je honger? Wat is de aanleiding?
2: Ja, honger altijd eigenlijk. Maar en mijn zoontje is morgen jarig en hij zei ik zou maar appelflappen willen trakteren. Dus we hebben samen appelflappen gebakken.
1: Ah, gefeliciteerd sowieso. Hoe oud wordt hij?
2: 11 jaar.
1: Toeteren maar wat dat betreft. En trakteren voor de hele klas. En dan ook nog, ik weet niet of dat nog steeds een ding is met trakteren. Ik ben al een tijdje niet naar de basisschool geweest, dus vandaar. Vroeger ging je dan trakteren bij mij op school. Bij je eigen klas. En dan ging je daarna bij alle juffen en meesters van andere groepen langs. Om daar stickers te halen, volgens mij. Of zo. Dat was het ding. En tractatie te brengen. Dat is nog steeds een ding.
2: Dat was mijn tijd ook, maar nu volgens mij niet meer. Volgens mij kost dat wel te veel tijd om alle kinderen iedere keer alle klassen rond te gaan.
1: Ja, zonde van die bezuinigingen. Nog één vraagje, John, over de appelflappen. Het is natuurlijk helemaal de bedoeling tegenwoordig dat het gezond moet zijn, een tractatie op school. Nu, er zit appel in, dat weet ik. Maar bladerdeeg en suiker, dat is, mag het wel daar op school?
2: Ja, het mag wel hoor. Het is wat je zegt, vooral veel appel en een beetje suiker voor de smaak.
1: Ah, dan komt het allemaal wel goed. Nou ja, over ongezonde dingen gesproken. Het feit dat jij even hebt laten weten via de NPO Luisterhub dat jij een goed klusje hebt opgelost tijdens de Hocus Focus Mix, levert jouw 3FM snoeppot op.
2: Kijk, leuk. Dankjewel.
1: Die komt zo snel mogelijk jouw kant op. En ik wens jou veel plezier met de verjaardag van je zoon morgen.
2: Dankjewel.
1: Doei doei.
2: Fijne dag.

0: even serieus. Er ligt hier één zakje kruidnoten met pindakaas hagelslag.
1: Mm.
2: Heerlijk.
0: Doe eens even.
1: Echt lekker.
0: Is het lekker?
1: Ja, is het echt lekker.
0: Maar eet ze niet allemaal op, alsjeblieft.
2: Te laat. Oh,
0: nou. Zometeen een nieuwe middagshow, Bart de Bedder.
3: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker. Download de NPO Luister app. Of ga naar 3FM.nl. 3FM.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: bijna 4 uur. Bijna tijd voor weer een hele grote show, kan je anders zeggen. Anyways, op 3 is hier met niemand minder dan Sydney. Sydney, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, trekkers voor het provinciehuis van Drenthe in Assen. NOS op 3. Want daar zijn de boeren aangekomen na een hele tour door de provincie vandaag. Dat doen ze omdat ze het niet eens zijn met het stikstofbeleid, legt mijn collega Jammer van RTV Drenthe uit.
2: Die stikstof die moet omlaag, maar de boeren die vinden dat ze daardoor onevenredig worden geraakt. Ze moeten bijvoorbeeld minder dieren houden. Of misschien wel met hun hele bedrijf stoppen om de stikstofdoelen te halen. En dat gaat ze te ver. Daarom rijden ze vandaag door de hele provincie om steunbetuigingen op te halen bij alle gemeenten.
1: Dus ze vroegen ook aan alle burgemeesters om hun handtekening onder die steunbetuiging te zetten. Maar dat weigerden ze, want het is volgens hen niet aan een gemeente om tegen de regels van de provincie of de landelijke overheid in te gaan. Een man heeft vanmiddag op de A2 tussen Vught en Bokstel een politieauto geramd. En daarna sloeg hij te voet op de vlucht. Agenten die in een undercoverauto reden, gaven de man in de blauwe bestelbus een stopteken vanwege een verlopen APK. Maar daar was hij niet van gediend. De politie is nog steeds op zoek naar die man. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen in zijn land. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis. Volgens de Oekraïense grondwet kunnen er alleen nu geen verkiezingen worden gehouden, omdat de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. De reden daarvoor is nog niet bekend. Zelensky heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Fedorov. En atleet Stefan Nillissen is de afgelopen dagen overladen met berichten. Na zijn stunt op het EK Atletiek zaterdag won hij goud op de 1500 meter. Familie, vrienden en zijn hele dorp spamden hem met berichtjes. Maar er zaten ook hele leuke verrassingen tussen.
3: Ik heb gewoon van ook heel veel andere bekende Nederlandse sporters, waarvan ik gewoon, ja, ik wist niet eens dat ze atletiek keken, dat ik daar dan ook een reactie van kreeg. Bijvoorbeeld Suzanne Schult, die zat ook te schreeuwen. Dus ja, ik heb geprobeerd om redelijk veel te beantwoorden. Maar alles is niet gelukt. Maar uiteindelijk kom ik daar wel door. Ja, dat blijf je extra blij als je die steeds kan teruglezen.
1: Nillissen won zaterdag goud na een geweldige eindsprint. Hij was de eerste Nederlandse Europees kampioen op de 1500 meter sinds 1950. Het weer nog flink wat regen, vooral in het zuiden. In het noorden is het droger. Vanavond vooral langs de kust nog een bui, bij een graadje of 15 dan. Morgen ook weer flink wat regen en dan opnieuw een graad of 20.
0: 3FM met het verkeer op dit moment. We beginnen op de A2 Utrecht en Bosch voor Zaltbommel. 21 minuten de A20 Gouda, Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven. 25 en de A59 Den Bosch-Zonshiel. Voor Drunen West 27 minuten sterk. 3FM.
4: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
5: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
10: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Barend en Benner.
0: Ja, gewapend met een soort excitement wat te maken heeft door de omstandigheden waar wij ons in bevonden tijdens 3FM Series Request, een voorgaande editie. Een hele bek vol.

0: Eerste appje wat binnenkomt in de NPO Luister-appbox. De Batenbanner Berichtenbox. Een leukere naam eigenlijk, maar dat is niet de naam die we het mogen geven. Is: komen jullie vanavond NSC Beude Glimt in Nijmegen kijken? Dat is niet die dat appt. Ik wilde hier eigenlijk wel over beginnen, want de opwinding die ik voel aangaande een stad waar we in het verleden een hele goede band mee hebben gekregen, middels hier Sequest, is Nijmegen. Nijmegen heeft in mijn hart echt een bijzondere plek.
1: Ja.
0: Omdat Seriously Quest, dat kunnen we inmiddels wel gewoon eerlijk benoemen, Seriously Quest was ooit meer dan dood en begraven.
1: Ja, en daar is het vlammetje weer aangegaan.
0: Dat was echt, dat hing ook even. Ik weet nog goed dat Florin mij belde, mijn baas, de baas van dit radioprogramma, zeg maar, de omroep die wij vertegenwoordigen, gepoond. En die zei: ja, ik denk dat het in Nijmegen weer kan gebeuren. En ik weet nog heel goed dat ik met Wijnand en met Sophie voor de eerste avond bij het Glazen Huis stond. En dat ik dan heel erg aan het kijken was: oké, ja, maar hé. Hey, er komen mensen.
1: Ja.
0: Dat eerste optreden, dat begint te lopen. En een van de mensen die als eerste bij de microfoon kwam, hebben wij vandaag in de show.
2: Ja.
0: Die was er met Jasper Sillissen, ex-keeper van het Nederlands elftal en NSC. Dat is Wilco Verschaik. Die kwam toen 30.000 euro brengen voor het Glazen Huis. En dat is de algemeen directeur van NSC. Inmiddels vaker in de media dan NSC zelf.
2: Ja.
0: En ze kunnen Champions League gaan voetballen. En ik gun het die club heel erg.
2: Nou ja, het is nu eigenlijk officieel, toch? Ze mogen het logootje dragen.
0: Ja, oké. Maar dit is nog de grote voorwedstrijd, kwalificatie. Ja,
2: maar het voelt wel als...
0: Het voelt het echt niet. Ja. En de tune is daar. En ontzettend.
1: Maar Beude Glimt? Beude Glimt is een Duitse ploeg.
0: Ja, nee. Je mag nog één keer raden.
1: Beude Glimt.
0: Beude Glimt.
1: Zweedse.
0: Je mag nog één keer raden.
1: Beude Glimt. Fins.
0: Je mag nog één keer raden. Armeens.
1: Armeens?
0: Nee, Noorwegen.
1: Ik lekte. Sorry.
0: Nee, die komen uit Noorwegen. Dus we spreken ze vandaag. En leuk man. We hebben een grote show met allerlei prijzen die je kunt pakken. Natuurlijk de Batenbanner Boombox. Maar ook gewoon je festivalmunten te goed wat je kunt pakken. Tegenwoordig, ja. En pak je goed. Ja, wat is het? Pak je sigaretten, pak je coke. Alles is goedkoper dan een paar...
1: Oh, dat is zeker.
0: Ja, toch?
1: En zometeen even net niet in het nieuws. En ik heb volgens mij Jelmer echt per ongeluk... doe ik echt al bijna jaren seksueel intimideer ik hem.
0: Oh, maar daar is hij op zich wel gelukkig mee, hoor.
1: Nee.
0: Is lang niet gebeurd.
1: Nee.

0: heeft het nieuws?
1: Wat heeft het nieuws?
0: Net niet gehaald.
2: Net niet gehaald.
0: Even een paar zaken waarvan we zeker weten dat ze niet zullen worden behandeld door onze nieuwsdienst. Namelijk de vrienden van De Noors binnen nu en 13 minuten. Schrijft Sydney weer aan voor een KKVS'er update NOS op 3. Even een paar zaken die onze aandacht hebben getrokken, maar niet het nieuws hebben gehaald. Ja, het is eigenlijk gewoon te mooi voor woorden hoe ik dit vind. Ik ben vandaag in verbazing gevallen doordat ik een storyreeks aan het kijken was. Allereerst van Decadentie, iemand die 7 weken in Nederland en Europa was. Uiteindelijk voor 10 ritjes zijn Rolls Royce liet overvliegen uit Dubai om er in Nederland een paar keer mee te rijden en hem vandaag weer terug liet vliegen voor de fatsoenlijke somma van 30.000 euro.
3: Wie was dat?
0: Diegene appt vanmorgen in zijn eigen story, dus die loopt de story op met de beelden van het moment waar ik 7 weken op heb gewacht. Ik ga weer terug naar mijn gezin. Ik heb mijn geld verdiend in Nederland, ik ga weer terug. En de volgende story is er eentje waar ik heel erg gelukkig van word. Ik ga de aankomende week 2 gezinnen op vakantie sturen.
4: Ah, boef.
0: Voor de mensen die het niet kunnen betalen en een weekje weg willen met de kids. Ik ga alles regelen, hotel, tickets, verblijf. Voor de mensen die in armoede zitten en het echt niet kunnen betalen. Ik heb kinderen en kan ze alles geven wat ze willen. Lijkt me verschrikkelijk om dat niet te kunnen doen. Dus ik ga 2 gezinnen die het moeilijk hebben dezelfde ervaring geven die mijn kinderen ook hebben. Ik hoef er niks voor, ik ga het ook niet posten. Gewoon puur van mij naar jullie, ik kom er aankomende weken terug. Denk ik, nou, met alle respect, hartstikke goed, je hoeft dit niet te doen. Je hoeft dit niet te doen. De grote applausmachine voor Soef.
4: Dit is boef, toch?
0: Dit is boef, ja. Nee, je verkloot mijn hele item alweer. Ja,
4: sorry, ik
0: hing
4: aan je lippen. Maar
0: maakt het niet uit.
4: Je vindt dat het de prijzen valt.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk is dat de prijzen. En dat is omdat diegene het niet hoeft te doen.
4: Dat is altijd waar. Ja, je hoeft nooit iets goeds te doen voor een ander.
0: Kijk, dit kost een rug.

0: 15 tot 20. Zoiets, weet je, als je met gezinnen op zijn niveau, zegt hij ook, hè? Dat je op vakantie gaat. En Jammer gaat nu zeggen dat het een kneus is en dat hij... toch? Dat wil je allemaal roepen?
1: Nee, niet, helemaal niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Dat
1: nee,
0: wat
2: ik
0: jij
2: bedoel...
0: ik vind het mooi.
2: Jammer blijven hangen bij een Rolls Royce laten invliegen voor 30.000 euro.
0: Zeer positief.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja.
1: De vrouw in Phoenix, Arizona is opgepakt door de politie omdat ze zichzelf aan het borstvoeden was in de winkel.
0: Ah, helemaal terecht.
3: Ja. Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
2: Man kaal noemen op werkvloer is volgens Britse rechtbank seksuele intimidatie.
1: En terecht.
2: Een man op de werkvloer uitschelden voor kale kan beschouwd worden als seksuele intimidatie. Dat heeft een Britse rechtbank bepaald. Volgens de rechters hebben mannen veel vaker met haarverlies te kampen dan vrouwen. Waardoor het een toespeling is op hun geslacht. En dus een vorm van discriminatie en seksuele intimidatie.
0: Ja, en het erge is nog dat er heel veel mensen instemmend zullen knikken bij het horen van dit bulletin vanuit Nelly. En dat ik bij mij ook dan echt een soort empathisch gen voel ontbreken. Want ik denk echt...
2: Maar we kunnen het aan één iemand vragen of jij je seksueel geïntimideerd
0: hebt. Ja, kom maar joh.
1: Absoluut niet.
0: Nee? Heb jij er geen last van?
1: Ik heb er geen last van. Maar ja, ik bedoel, Nelly is ook kaal, maar daar hebben we het ook nooit over.
0: Nee, daar willen we het verder ook...

0: Als ik nu eerlijk ga delen wat er in de NPO Luister-app gebeurt, dan is het niet echt reclame voor onze show. En zeker niet voor de prijzen die je kunt winnen. Er zitten mensen die in november een prijs hebben gewonnen nog steeds te wachten op hun prijs.
1: Ja, dus... ja, en ze zou het voor de kerst hebben.
0: Ja, voor de

misschien wel leuk. Ik krijg heel vaak vragen, weet je. Barend, wat vind je nou van het Midden-Oosten? Barend, wat vind je nou van de politiek? Barend, wat vind je nou überhaupt van de hele discussie over genderongelijkheid? En ik heb Sef even gevraagd om mijn mantra in te zingen.

0: later allemaal weer horen in het radioprogramma.
1: Ik heb wel zin in.
0: Ik ook, ja. Sydney, weet hoe het zit. NOS op 3 binnen nu in de party. Waar gaan we het over hebben?
2: We moeten het weer even hebben over die man die niet weet wie die is. Die Lucky. Daar komen steeds meer tips over binnen.
0: Eerst Fleetwood Mac.

0: Radio Veronica met Fleetwood Mac en Everywhere.
1: Zijn we daar?
0: Nee, maar ik probeer toch een beetje te oefenen voor mijn pensioen. Ik ben eigenlijk echt bezig met later, weet je wel. Wat voor
1: ja, waarom
0: wil
1: zit jij
0: zijn?
1: Nee, je moet in een nu leven als een boeddhist.
2: Ja.
1: Gewoon in een nu.
0: Nee, maar
2: er is geen later, er is alleen een nu.
0: Wees nou maar blij dat van dit team één iemand beter is of bezig is met later. Daar hebben jullie allemaal wat aan.
1: Is dit nu later, als je groot bent?
3: Een diploma vol met leugens. Waarop staat dat je de waarheid kent?
0: Nee, dat je volwassen bent.
2: Oh, ja. Wat is dat van nietje?
0: Dat is Stef Bos, is dit nu later. En dat was de titelsong van All Stars op een gegeven moment. Weet je, van toch, dat was toch dit?
1: Nee, ja, ik ken hem volgens mij gewoon van een Nederlandstalige cd.
0: Mooi. Nou ja, oké, jongens, here we go. We hebben nog iets anders Nederlandstalig. En dat is een KKBS update. En op de 3 gaat eraan komen.
4: Ik dacht dat hij NOS op 3 in het Oegandees ging doen.
0: Ja, dat klopt, maar dat doet hij over een half uurtje.
1: Oh, okay.
0: Dat komt heel voor onze Oegandese lijst. Daar zijn er echt heel veel. Vooral in 2049 doen we het heel goed daar. NOS op 3, KKBS update.
5: Ja,
0: Sydney.
5: Goedemiddag. Ja, het kan zomaar zijn dat je voor de security op Schiphol, over buitenlands gesproken, de komende tijd in een lange rij komt te staan. Want de beveiligers, die gaan weer staken. Sinds half mei zijn er nieuwe bedrijven actief op de luchthaven met allerlei problemen voor de medewerkers als gevolg bij de beveiliging.
6: Op Schiphol moet op een lane, als je gefouilleerd wordt, dan mogen vrouwen alleen vrouwen fouilleren. En wij merken dat er, dat is al structureel zo, maar sinds de contractwisseling is dat nog erger geworden, een vrouwentekort is. Ja. En die vrouwen die moeten dan in hun eentje de hele dag fouilleren. Dat is heel zwaar werk.
5: En daardoor melden ze zich weer ziek. En dan wordt het probleem natuurlijk nog groter. Ook verlofaanvragen worden ingetrokken. En mensen kunnen niet op vakantie.
2: Heb jij moeite met als een man jou fouilleert?
1: Nee, ik heb het wel liever een vrouw, ja.
0: Ja?
1: Ja. Okay. Ja, maar dat vind ik dan ook wel weer prettig.
2: Ook.
1: Ja, het is een beetje raar dat ik het wel leuk vind. Als ik wel, ik vind dat fouilleren wel leuk.
0: Ik loop er wel eens heen. Ik kijk gewoon een beetje rond en ik denk, oh, is dat maar 4 balies verder? Is dat echt een hele lekkere fouilleerster. Dan loop ik daarheen.
1: Jij neemt achter die grote.
5: De Noordzee was nog nooit zo warm als afgelopen weekend. 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland was de zeewatertemperatuur 21,5 graad. Dat is de hoogste waarde sinds het begin van de watermetingen daar in 1984, meldt het KNMI. Het komt vooral door veel zon en weinig wind deze zomer natuurlijk. Het KNMI verwacht ook dat het record ook zeer snel weer zal worden gebroken, want de opwarming van de aarde gaat door.
0: Moet ik eerlijk zeggen, ik heb minder moeite met urineren in de zee dan in een zwembad. Nee, maar dat draagt er misschien wel bij.
2: Nee, maar dat is ook... Dat is
0: toch, laten we eerlijk zijn. Ja.
1: Hoe kom je hier nou weer bij?
0: Nou, warm.
1: Dat het warm wordt.
0: Ja,
1: ik vind het nou vooral... Kijk, nu met het 21,5, maar als de zee echt koud is, dan is het wel even lekker als je een klein plasje dat je even een beetje warm wordt.
0: Ja, dat is heel goed. Ja. Oké, nou meer pis in de zee.
5: En er komen steeds meer puzzelstukjes binnen over Lucky, die man uit Amsterdam, waarvan niet duidelijk is wie hij is. We hadden het er gisteren al even over. Hij kan dat niet zelf vertellen ook, want hij kan na een beroerte niet praten en ligt dus alleen in een verzorgingstehuis. En daarom had de politie eergisteren al zijn foto verspreid. Nou, die wordt op straat in Amsterdam herkend door onder andere deze eigenaresse van een soepwinkel.
7: Het was best wel een particular man eigenlijk. Want hij had grijs haar, een lange staart. En hij liep altijd met die rolkoffer. En ja, hij zei ook niet echt per se iets over zichzelf.
5: Ze weet wel één ding, namelijk dat hij Chris de Canadees werd genoemd. En dat zette een amateurspeurder weer aan het denken. Hij vond bij de politie van Vancouver in Canada een foto van een man die al sinds 1993 vermist wordt. En hij dacht, nou, die lijkt er ook wel sterk op. En ook de beschreven kenmerken komen er overeen. De vondst heeft ervoor gezorgd nu dat de Canadese politie nu met de Nederlandse collega's even gaat kijken of het ook echt dezelfde man is. De Nederlandse politie is wel voorzichtig en wil mensen geen valse hoop geven.
0: Ja, moeilijk aan dat die man helemaal niet kan aangeven of hij dit wel wil. Die man kan niet praten. Misschien denkt hij wel, een partij geld overstaan in dat Canada, jongen. En het is onbekend wat ik daar nog heb lopen.
2: Misschien kan hij ook best wel praten, houdt hij gewoon zijn mond.
0: Dat hij gewoon even, dat is onvoorstelbaar. Maar het is wel leuk om te volgen.
2: En nog één ding. Ik vraag het iedereen, niemand kan die de antwoord geven. Waarom wordt hij Lucky genoemd?
5: Daar zijn we inmiddels ook achter. Hij zat bij een soort boeddhistische club in Amsterdam. En daar werd hij dus Lucky genoemd.
1: Dus het zijn roddels dat hij multimiljonair is.
0: Oké, jongens, we doen het weer nog even.
5: Ja, vanavond langs de kust weer wat regen. Op andere plekken droger bij een graad of 15. Morgen trekt er weer flink wat regen over het hele land. En het wordt dan opnieuw rond de 20 graden.
0: Mellebel, waar staat het vast?
1: Behoorlijk druk. De langste files de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 32 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 21 minuten. De A15 Gorkum-Rotterdam voor Sliedrecht-Oost 16 minuten. En de A20 Gouda-Hoek van Holland voor Rotterdam-Noord 17 minuten.
0: Vanaf aankomende vrijdag 3FM's Festival Top 1003. Stem nog even via 3FM.nl. en win een hele berg met festivalmuziek.

0: Drisco en High Hopes. Ik ga de komende dagen een beetje voorbereiden mentaal gezien. Omdat ik weer een beetje op pad moet met Nel buiten de gepaande studiopaden uit. Zeg maar. Ik ga met jou naar Lowlands.
1: Ja.
0: Eén avond. We gaan ook voor werk. We gaan een paar dingen opnemen. Het is next
1: vrijdag.
0: Weer,
1: met vrijdag. Vrijdagavond. Ja.
0: Wat verwacht jij een beetje van mij na die tijd? Dat wil ik even aan jou voorleggen. Want we zijn natuurlijk om een uurtje of 7:30 klaar met werken.
1: Nou, ik verwacht minstens dat jij naar 3 optredens gaat. Okay. Dat jij uitgebreid verslag van gaat doen.
0: Oké, cool.
1: Nee. Ik denk wel dat je het vindt. Lijkt me leuk als jij eventjes wat...
0: Maar gaan wij samen op pad? Of heb je daar dat hele ketamine-snuivende vriendenpakket van je losgetrokken?
1: Nou, moet ik er eens nog komen. Want dat wordt nog spannend of ik er kom. Maar als ik er eenmaal ben...
0: Oké, ja. Maar wat is het idee? Is het zeg maar... Moet ik denken, we werken tot 7:00, we laten elkaar daarna los.
1: Ja.
0: Of wil je met mij en met Gaby, onze social queen, op pad?
1: Ja, dit is eigenlijk een uitnodiging. Jij zegt eigenlijk, zullen we samen daarna nog even op pad gaan? Want ik ben bang dat jij naar de Adonis gaat.
0: Wat bedoel je, wat is de Adonis?
1: Toch de Adonis.
0: Wat is dat?
1: De queer tent. Dat een beetje.
0: Nee, lieve schat, het is gewoon een normale vraag.
1: Ik heb er eerlijk gezegd nog niet over. Nee, ik dacht eigenlijk, wij gaan gewoon op pad. En we gaan heel veel leuke content halen. Een podcast maken. En daarna zien we wel wat er gebeurt.
0: Nee, maar omdat jij vorig jaar, toen moesten we uiteindelijk jou appen. En weet je, om 5:00 middags een keer wakker in een villa ergens. En,
1: ja, dat kan altijd gebeuren.
0: Precies. Oké.
1: Ja, ik bedoel meneer Van Delen. Ja. Ik ben een paar keer met jou op pad geweest.
0: Ja.
1: Überhaupt in het leven.
0: Ja.
1: Ik ben zo vaak, heb ik achter jou aangerend. Ja. En na een uur was ik je gewoon kwijt.
0: Klopt, het was wel in de tijd dat de meeste berichten in mijn telefoon de naam van de ontvanger of
1: Ibrahim was.
0: Heette Ibrahim Mohrashid.
1: Ja, je had veel post.
0: Het was 100 punten. Was dat wel, dus ja. De kaarten liggen iets wat anders.
1: Ja, maar liever mij niet.
0: De kaarten die wel op hetzelfde manier te liggen zijn. De kaarten voor, niet de kaarten, maar gewoon de 3FM Festival Top 1000. Die aankomende vrijdag gaat hij los. Stemmen kan nog steeds via 3FM.nl. Daar win je festivalmunten. Goud waard tegenwoordig. We gaan binnen nu in een paar tellen een gelukkige bellen. Dus hou je telefoon aan.

0: Sabine. Goedemiddag Sabine, hoe is het?
1: Ja, goedemiddag. Ja, heel goed nu je jou aan de telefoon hebt.
0: Ja, dat is, nou, bij jou had je in principe wel mogen blijven hoor. Dat is ook wel eens leuk, weet je? Dat iemand zo enthousiast wordt omdat ze mij aan de telefoon heeft.
1: Ja, ik word ook heel blij van Nel altijd. Dus,
0: ja?
1: Ik corrigeerde mezelf gelijk.
0: Wat heeft Nel volgens jou waar je zelf jaloers op bent?
2: Nou.
0: Ja, dat kan toch?
1: Ik vind dat heerlijk altijd gewoon zeggen wat je denkt. Dat doe ik ook wel, maar zij kan het op zo'n mooie manier. Bij mij komt het nog wel eens bot uit mijn... Je weet wel. Dat heb ik bij Nel nog niet echt meegemaakt. Dus daar ben ik er wel eens jaloers op dan.
0: Bij jou komt het er meer zo uit dan dat het bij mij eruit komt. Zeg maar.
1: Nou ja, inderdaad. Dan lijkt het meer op jou.
3: Nel komt ermee weg.
0: Ik zit even te kijken naar een lijst die ik hier voor me heb liggen. Met de Black Keys, de Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, Basement Jacks, Prodigy, Ray, Underworld, Pendulum. Allemaal
2: goede muzieksmaak hoor.
3: Nou, maar helemaal bizar.
0: Daar wilde ik naartoe. Ze is overal geweest. Dus ja. Sabine hebben we aan de telefoon. Ja. Dus alle acts die je hier in de lijst hebt gezet in jouw festival Top 1003. Heb jij gezien op een bepaald festival of op Lowlands of op Pinkpop of waar dan ook. Ja. Maar je hebt ze mogen bekijken.
1: Ja, klopt. Dan heb ik hem ook echt ingevuld.
2: En wat was je allereerste festival ooit?
1: Ja, Lowlands, 96.
0: Zo, 30 jaar geleden. Okay. Al mochten daar toen ook kinderen van 6 naar binnen?
1: Nee, dat is lief.
0: En dan even gewoon om het mooi te houden. En het is natuurlijk bijna onmogelijk om te kiezen, maar ik zie zoveel grote artiesten staan. Stel je voor, je bent 78, je zit in een bejaardentehuis. En je krijgt vanwege de technologische mogelijkheden van die tijd de kans om er nog eentje te herbeleven. Met het mes op je keel. Welke zou het dan zijn?
1: Ja, Basement Jacks ga ik dan voor, denk ik. Ja, Pendulum de eerste keer was ook vet, maar Basement Jacks, dat was echt zo magisch.
0: Ja.
1: Ik kan er nog een kippenvel van krijgen als ik daar aan denk. Denk ik wel, we stonden daar gewoon. Ja.
0: En dat had hij ook echt met de act te maken of viel de pil gewoon
2: net lekker binnen?
1: Nee, dat had sowieso met de act te maken. Het was mega druk. Het was nog de oude Bravo op een andere plek, echt vroeger. En dan toen stonden we daar bomvol, maar die act, ik was echt helemaal omvergeblazen. Ik dacht, wauw, en die sfeer en al die mensen,
0: Ik had eigenlijk Yellow Claw aan de opposite klaarstaan. Met Thunder. Maar is dat ook kicken? Of moet ik dan ook nu Basement Jacks? Dan draai ik die gewoon lekker. Nee, heel goed. Die was ook liggen. Daar was ik ook bij. Dat was 2013.
1: Ja, die heb ik. Die heb ik ook in meerdere keren gezien. Maar altijd ook kippenvel. Pas nog bij mijn neefje geweest en Tivoli bij ze. Dus,
0: De keer waar ik aan refereer van Yellow Claw en de opzitter, dat was Solar 2013. Dat was ook wel. Dat was ook gewoon.
1: Dat is een andere dan.
0: Maar geen reet uit.
1: Maar altijd goed, toch? De opzitter.
0: Ik zou zeggen, heel simpel, geef er even een zwengel aan. Steken nog, dat doe ik voor je. Als er wat leuks uitkomt, heb ik heel veel festivalmomenten voor je. Daar gaan we.
2: Munten.
0: Hey, 35 stukjes, thanks voor de invallen. En vanaf komende vrijdag 9 uur die radio aan. En het gaat heel erg goed komen. Dankjewel voor het stemmen. Top 5 mee.
1: Hey, bedankt.

0: show van 3FM. Binnen nu en een paar tillen gaan we niet bellen met Nijmegen, maar wel iemand die daar had moeten zijn, had willen zijn, er niet kon zijn. En de algemeen directeur is van de club die vanavond misschien wel naar de Champions League gaat. 3FM.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Daar zijn we!
8: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetright.
9: Carpetright. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké. Okay.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: te doen of te deden. Maar eerst NOS op 3 met Sydney.
1: Ja, goedemiddag. Het gevaar is nog altijd niet geweken in de Belgische Ardennen. De brandweer heeft er hard gewerkt om het vuur in te dammen, maar de vlammen zijn nog altijd niet onder controle. Er wordt nog af en aangevlogen met blushelies.
2: Daarnet waren we hier en we zagen een rode en een blauwe helikopter overvliegen. Dat is een Noorse en een Finse helikopter. Meestal is het zo dat die blushelikopters eigenlijk 2-3 toestellen kort na elkaar een zone overvliegen en dan kort na elkaar ook 1000-2000 liter water op het terrein laten vallen om inderdaad dat te laten vernatten, die smulbrandjes te laten doven.
1: Ja, je hoorde het mijn Belgische VRT-collega van zo net al zeggen, het zijn Noorse en Finse helikopters en geen Belgische, want die zijn er te weinig. Daarom krijgt de binnenlandminister daar veel kritiek. Hij verzekert dat ze voorlopig op steun uit het buitenland kunnen blijven rekenen.
3: Zolang het nodig is, dat is verlengd, onze aanvraag is verlengd tot het eind van deze week.
1: En er lopen ook gesprekken om de hulp nog met meer weken te verlengen. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn kinderen die vorige maand vanuit Marokko zwemmend die exclave wisten te bereiken, samen met 70.000 anderen. De meeste zijn zelf teruggekeerd of teruggestuurd, maar dat kan met kinderen niet zomaar. Er zijn ook nauwelijks opvangplekken voor ze. En een mysterie bij de Euromast in Rotterdam. Al maanden klagen omwonenden over een fluittoon die volgens hen van de Euromast komt. Dus deed de Milieudienst deze week onderzoek naar de bron van die fluittoon. Maar wat blijkt, op de 185 meter hoge toren is helemaal geen gefluit te horen. De oorzaak van de geluidsoverlast blijft dus nog onduidelijk. De Milieudienst gaat verder zoeken. En over ongeveer anderhalf uur spelen de Nederlandse hockeyvrouwen tegen Japan op het WK. De eerste twee wedstrijden werden al gewonnen en commentator Suze van Kleef verwacht straks weer een overwinning.
4: Japan heeft de underdog-positie in deze groep, is de laagst geclasseerde op de wereldranglijst. Ja, voor Nederland is het vanavond gewoon zaak om te winnen en vooral denk ik ook een lekker gevoel daaraan over te houden voor die tweede groepsfase. Het grootste mankement tot nu toe bij Oranje is het benutten van kansen. Nou ja, Japan lijkt me dan een goede tegenstander om daaraan te werken.
1: En morgen spelen trouwens ook de Nederlandse mannen tegen Japan. Het weer vanavond langs de kust, weer wat regen. Op andere plekken droger, bij een graad of 15. Morgen trekt er ook weer flink wat regen over het hele land. En het wordt dan opnieuw rond de 20 graden.
5: Zit, dankjewel. Drie met het verkeer. Al is de A1 Amsterdam-Abendon voor Barneveld 8 minuten. De A2 Utrecht en Bosch voor Zaltbommel 26. De A15 Nijmegen-Rotterdam voor Sliedrecht O 47. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 65 minuten. 3FM.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
13: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt

0: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten.
1: Lekker.
0: 3FM. Barend en Benner.
1: Dit is de middagshow van 3FM. Je bent erbij en fijn dat je erbij bent ook. Nel, dan mag je ook wel je dankbaarheid uitspreken.
2: Oh ja, dankjewel.
1: Heel goed. En hier, Steady Swims.

0: Know It All bij Barend en Benner. Hebben wij dat Jamie vanmorgen al bekendgemaakt?
1: Ja.
0: Benner was vanmorgen, toch?
1: Ja.
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik dacht heel even dat het om Teddy Swims ging.
1: Ja, dat dacht
2: jij. Ja, jij maakt mij al helemaal
0: lekker.
2: Ik zat
0: net al zo te kietelen, weet je. Ja. Maar ik vind dat wij als 3FM zijn, dat we Teddy Swims op welke manier dan ook hier naartoe moeten halen.
2: Oh, dat zou echt zo'n droom zijn. Ik zou dat zo te gek vinden.
0: Maar wat is nou...
2: Jij vraagt me af waarom ik zo dol ben.
0: Ja, zo dol, ja.
2: Ik weet niet, elk nummer is gewoon raak.
0: Ja, oké.
2: Okay, gewoon zo'n rauwe stem.
0: Nee, maar Nel, nu even erbuiten. Even de diepere laag. Niet rauw in het nummer.
2: Nee, ik vind zijn nummers gewoon vet. Ik vind vet hoe hij zingt. Ik vind hem hoe hij met andere artiesten op. Ik ben gewoon van een coole guy.
1: Je vindt hem ook knap.
2: Huh?
1: Je vindt hem ook knap.
2: Ik vind hem op zijn manier ook. Daar hou jij van, toch?
1: Zo'n boef? Een beetje zo'n boefje?
2: Is daar een boef? Ja, maar hij is wel een beetje een boef in nerdkleren, toch?
0: Deze guy is gewoon. Jelmer weet echt overduidelijk niet hoe hij eruit ziet.
1: Hoezo?
0: Dat weet je niet.
2: Dit
0: vindt Nelly. Ik bedoel, Nelly heeft een.
1: Ja, Nelly houdt niet van dat. Die houdt wel van iemand.
2: Ik zou niet verliefd op hem kunnen worden, maar wel. Ja, ik vind hem gewoon een hele toffe guy.
0: En hij lijkt wel een beetje op jou vindt.
1: Ja, en maar hij dan lijkt iets zwaarder.
0: Ja, iets, maar echt wel met een goed dieet. Ja, dat is het. Jouw vent is gewoon natuurlijk, heeft een vetpercentage van 4.
2: Ja, nou maak hem maar -10.
0: Die is mager.
2: Een takje.
0: Ja.
1: Het vetpercentage van Teddy blijf je wel drijven.
2: Nou ja, ik denk echt, ik denk dat we wel een enkel kunnen halen als jij zo met
0: die hebben ongekende acties. Maar even, ja, dat zijn Amerikanen.
2: Het zijn toch echt wel mannen en vrouwen die Teddy Swims net zo vet vinden als ik?
0: Tuurlijk.
2: Figuurlijk.
3: Barend en Benner.
4: De drie dingen van de dag die er toe doen of toe deden.
0: Geef dit team even de vrije hand in. We gooien alle glazen weer in.
1: Ik weet niet of het jouw ding van de dag toevallig is, maar het Fontaine's DC is ook niet de minste, hè?
0: Nee, precies, daar wilde ik even naartoe.
2: Oh, ja.
0: Fontaine's DC, 3FM Exclusive. En morgenochtend win je in de ochtendshow van Wijnand en Jamie kaarten voor die 3FM Exclusive. Zorg ervoor dat je de radio aan hebt tussen 6 en 9. Ik wilde ook nog even reclame maken voor het feit dat wij vanavond weer live zijn op de TOK.
2: Ja, ik krijg een leuke complimenten over. Eens lachen. Ik vind het erg knap ook van jou. Ik moet bedenken, wij zijn vanavond live op de TikTok.
0: Ja.
2: Tussen 6 en 7.
0: Nou, als jammer. Aankrijgt.
2: En wat heel erg leuk is, eigenlijk zit je dus gewoon lijn.

0: bij een hele radioshow, maar ook achter de schermen. Dus mag je, ja, mocht je TikTok hebben, zet het even aan.
1: Jammer.
2: Ja, vanavond natuurlijk NEC. Mm-hmm. Die kunnen zich plaatsen voor de Champions League.
1: Ja, de eerste wedstrijd.
2: Maar ja, ik vind eigenlijk, want ze hebben het logo al op hun shirt. Ik vind eigenlijk dat het al begonnen.
1: Het is al begonnen.
2: Maar daarom bellen we even met Wilco.
1: Wilco van Schaik, de algemeen directeur daarvan. Nel, wat heb jij vandaag? Je hebt een rant.
0: Ja, nou ja, ik heb ruzie met iemand op Facebook. En ik vind echt zelf om iets heel verdrietigs.
1: Nee, wat is dit al?
0: Ik ben nu al ruim een maand mijn kat kwijt. Dus die is vermist.
1: Ja.
2: Nee joh.
0: Ja, en nou heb ik wel eens vaker over Ace verteld. Nee. Ace is een beetje de buurtkat. Hij heeft heel veel verschillende huisjes. Bij de ene kat heeft hij Swift. Bij de ene familie heeft hij Swift. Bij de andere familie heeft hij Baco.
1: Een beetje een sletje.
0: Het is een sletje. Ja. Maar hij komt altijd wel weer thuis bij mijn twee andere katten. En nu heb ik hem echt te lang niet gezien. Dus ik heb al die andere families een appie gestuurd. Niemand heeft hem gezien. Dus ik op Bos en Lommer, daar woon ik. Bos en Lommer katten, Bolo Cats. Kat vermist. Ja. Gezocht onze lieve kat Ace. Heeft iemand hem gezien? Omgeving, bla bla.
1: Ach jongen.
0: Nou. Zegt Wendy, noem geen achternaam, waarom niet veilig gehouden? En dat vreselijke bandje om zijn nek, arm dier. Dus ik zeg haar, Wendy, dat bandje had een reden, maar is al lang af. Het gaat gewoon zo'n halsband. Ja. En waarom reageer je met een bericht waar ik niks aan heb? Ik ben vet verdrietig en dan zeg jij dit. Heel onnodig om elkaar zo te behandelen op deze wereld. Waarop Wendy zegt, het dier had ook liever beter behandeld willen worden en niet aan zijn lot overgelaten. Heel maar goed, daar hoor ik je niet over.
1: Heel goed, Wendy.
0: Zegt Karin, die komt ook nog weer even bij het gesprek.
1: Goed.
0: Wendy, precies wat ik ook dacht. Waarom het beestje niet veilig in een afgesloten tuin houden? En nu is hij weg. En dan moet de hele buurt weer gaan zoeken en wordt er weer gejankt op Facebook.
1: Heel goed. Karin, ik had een bericht kunnen schrijven.
0: De Wendy weer. Karin, je hebt helemaal gelijk. Mensen nemen een huisdier, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor het dier en laten hem maar lopen. En dan inderdaad janken als die vermist is of doodgereden, vergiftigd of mishandeld wordt.
1: Ja.
0: Een huisdier hoor je te beschermen, binnenhouden en buiten alleen veilig in afgeschermde tuin.
2: Je bent nu deelgenoot geworden van de kattenvrouwtjespolitie. Ja. Je hebt dat met de mamapolitie, hè? Dat wil die als je dat niet doet. Dat heb je dus ook met katten, inderdaad.
1: Heerlijk.
2: Je had hem ook binnen kunnen houden.
1: Je woont in Bos en Lommer, hè?
0: Ja.
1: Op dat kruispunt met al die stoplichten.
0: Ja.
1: Heb je een waanzinnige Chinees? Moet je daar even kijken.

0: Wilco.
1: Ja, goeiedag, daar ben ik.
2: Ik wil even jouw geluidje laten horen. Om misschien even voor de akoestiek van de Goffert. Om even te checken of dit een beetje binnenkomt. Ik heb een klein beetje gamsek even bij me. Eens even of dit kan.
1: Hey. Ja, dat is niet normaal,
2: joh.
1: Ik zie die gelijk voor me. De hele dag al, man.
2: Ja, de hele dag. Dames en heren, aan de telefoon, algemeen directeur NRC, Wilco van Schaik. Vanavond de eerste route richting de Champions League. Ja, ik krijg er zelf kippenvel van, Wilco.
1: Ja, dat is niet normaal, joh. Ik heb zoveel mensen aan de lijn vandaag. En dan schiet ik nu weer vol. Dat is echt niet normaal, maar dat heeft iedereen in Nijmegen. Ik had vanmorgen Marcel Boeker aan de lijn. Die zat vol met tranen. Ja. We hebben een filmpje gemaakt over de historie van NEC. Ja. En dit eronder, ja, het is niet normaal wat we meemaken. Het is ongekend.
2: Hé, hey, maar even voordat we gaan, ook naar Marcel. Natuurlijk ook een groot moment voor hem als investeerder. Als, vaak bodemloze put van Nijmegen genoemd. Maar wel, uiteindelijk met hele goede resultaten. Geweldig natuurlijk wat er allemaal gebeurt. Waar ben jij op dit moment, Wilco?
1: Ja, ik zit nu op Griekse wateren. Ik heb gekozen voor een vriend in plaats van die wedstrijd. Ik heb 3 jaar geleden iets afgezegd. Het was me wat aangeboden door een vriend. Omdat we er slecht voor stonden met de voetbal, met NEC.
2: Ja.
1: En nu heeft hij dit weer gepland tussen Willem II en Excelsior. Wat we normaal zouden spelen.
2: Ja,
1: kon ik het niet maken om dit nog een keer af te zeggen. Het is ook prachtig wat ik aan het meemaken ben.
2: Ja, waar
1: maar
2: zit je?
1: Ik
2: zat
1: ook
2: waar
1: over
2: zit
1: vriendschap. Ik zit tussen Corfu en Kefaloniki op het water.
2: Ja.
1: Ja, op een prachtig schip. Het is ongekend wat ik meemaak.
2: Maar hoe vaak heb jij vandaag toch even gekeken op privéjet.com? Of er nog iets heen en weer vliegt? Of is er iets in jou? Dat is wel bizar, dit, Wilco.
1: Ja, dit is. Kijk, ik ben hier met 10 mensen en die hebben het er allemaal over. Die komen uit Nijmegen. Er worden nu 100 ballonnen hier opgehangen, rood, groen, zwart. Ja. Het is, de hele dag heb je het over. Ik heb mijn mensen op de club aan de lijn, ik zie foto's uit de stad. Het is bizar.
2: Maar,
1: ja, ik weet niet wat je meemaakt.
2: Wilco, het maakt niet uit. Misschien voel je ook een beetje schuldig. Weet je. Ik ben de show vanmiddag begonnen met welke warme herinneringen wij in Nijmegen hebben. En dat jij samen met Jasper Schillissen toen de tijd een van de eerste was die ons het gevoel kwam geven dat we tot een succes gingen brengen, die editie. Omdat jij toen met volgens mij 20.000 euro kwam via de club en zo. En je bent iemand die zich altijd de benen onder zijn reet vandaan loopt, weet je, voor die club. Je bent altijd overal. Het gaat bijna meer over jou dan over de club tegenwoordig. Dus maak je geen zorgen, jongen. Het leven is meer.
1: Ja, dat klopt. Alleen het is wel mijn club. En dat voetbal is ook mijn leven. Dus
2: ja
1: weet je, het raakt altijd. Maar ik vind ook vriendschap belangrijk in het leven. Mensen die voor mij heel goed zijn en voor mijn vrouw.
2: Ja.
1: En ik ben ook heel blij dat ik bij deze mensen ben. En vanavond gaan we hier een groot feest maken aan boord van boot. Ja. De vlaggen worden opgehangen, de ballonnen. Echt, iedereen is gek hier. De hele dag leven ze met me mee. Dat is zo lief.
2: Ja.
1: En ik vind het ook mooi om die vriendschap te vieren. En ja, dat hoort ook bij het leven.
2: Ja.
1: En ik vind het ook mooi dat mijn mensen het geweldig oppakken.
2: Ja.
1: Die zijn zo goed bezig.
2: Nou,
1: daar ben ik super trots op, man.
2: Nou, dat is lekker. Hey, maar even, hey. Je noemde net al Marcel Boekhoorn, de investeerder, de man met de grote portemonnee, zeer betrokken bij NRC. Dat merk je ook als je daar komt. Het is mooi. Hij was emotioneel vanmorgen, zei je.
1: Ja, hij was. Ik heb hem vanmiddag wel 2-3 keer aan de lijn gehad. We hadden een filmpje gemaakt over de historie van NRC met die beelden. En hij zegt, ik zat vanmorgen gewoon met tranen in mijn ogen. En dat vind ik ook zo mooi. Die man heeft er heel veel aan gedaan.
2: Ja.
1: Die heeft zijn leven eraan gegeven. Die heeft dat aan zijn vader beloofd op zijn sterfbed.
2: Oh.
1: Weet je, alles komt een beetje bij elkaar. En dat is wel mooi voor zo iemand ook. Die alles heeft, maar dit wat er vanavond gebeurt, die Champions League hymne in de Goffert, dat kun je niet kopen. Dat is ook voor hem iets onbereikbaars. Dat had hij nooit gedacht. En dat dit nu vanavond gaat gebeuren, hij en al die andere mensen daar in Nijmegen, ja, we hadden hier nooit van kunnen dromen. Dat is toch bizar. Ik heb foto's gezien, het is helemaal aangekleed de Champions League sfeer.
2: Ja.
1: De Goffert.
2: Ja, de Goffert. Gewoon, je moet je voorstellen, deze club, hè, 3 jaar geleden, speelde hij op vrijdagavond tegen de... dan moet ik iets langer terug. 5 jaar geleden speelde
1: hij
2: op vrijdagavond tegen Jong AZ.
3: Ja.
2: Voor misschien 6100 mensen.
1: Ja, weet dat klopt, je
2: wel? Ja. Dat is ongelooflijk wat daar gebeurt. Het is mooi voor voetbal.
4: Het is wel mooi om te zien ook, want ik ben dan vaak bij mijn paardjes in Heumen.
2: Ja,
4: en dan
2: vlakbij.
4: Zie je in Heumen en Malden en in overrassend overal zie je die fietsjes vandaan komen. Hebben ze een biertje in hun hand. Hebben ze groen, rood-zwart aan. En dan rijden ze zo richting Nijmegen. Is prachtig om te zien, man.
1: Ja, het is cult, jongens. Het is echt Nijmegen NEC, dat doen ze echt samen. Dat vind ik ook een beetje die cultuur. Weet je, Bourgondisch begint daar. Ja. Samen naar die club met je vader, met je zoon, met je kinderen.
4: Ja,
1: ja. Er gaat vanavond zoveel. Let op tv. Ik durf te wel als die camera is, maar als al die mensen gaan. Ja. Dan zie je zoveel traan vloeien. Van ja, maar die mensen, het is, emoties komen
2: eraan. Het is iets aparts, want ik ben echt Ajax-ziet. Maar het pakt mij ook op een of andere manier. Ik weet niet wat het is. Het is niet per se het succes-sfeertje wat er omheen hangt. Maar wel de intensiteit is zo groot. Maar dat hoorde je vorige week in alles. Ik heb 3 keer die samenvatting teruggekeken. Omdat ik
1: hoor het van zoveel mensen.
2: Ja, dat was mooi, man.
1: Maar ik denk ook hoe we het beleven. Kijk, Marcel is natuurlijk een van de meest succesvolle en misschien rijkste mensen van Nederland. Maar hoe hij die club beleeft, hoe hij als een kind zo blij staat te springen en te doen, dat is hoe wij zijn. Gewoon normaal knijpen je armen, doen we gek genoeg. En vanavond staan ze allemaal janken in het stadion, omdat die hymne gespeeld wordt.
2: Hey, even die hymne.
4: Ik krijg een appje van mijn zwager. Als jij toch niet gaat, mogen wij op jouw plek.
1: Daar heb ik er al zoveel van gehad.
2: Hey, lekker zeg. Nou, hey, 2-0 vanavond. Tweede. Gewoon Tadic. En ik heb jou gezegd, Sierhuis gaat er voor jullie dit seizoen 15 maanden.
1: Dat zei jij, ja.
2: En dat gaat vanavond weer gebeuren. Let maar op. Spreken we. Spreek je morgen. Veel geluk. En om naar de Champions League.
1: Dankjewel.

0: wat een mooie gast, Wilco zeg. Wat een emotie voor die club. En mooi hè?
1: Ik moet zeggen, jij weet, ik heb niet echt iets met voetbal, maar ik kreeg helemaal kippenvel van zijn enthousiasme.
0: Heel goed is dat. 17:25.

0: exacte model 5:30. Ik heb een vraag aan je. Die ook nog iets kan opleveren in de vorm van een Barendeminner Bluetooth Boombox. Waar staat de letter W voor in de afkorting ANWB? Ofwel ANWB.
1: Echt een instinker. Ja, echt een instinker. Ja, je zou echt iets anders verwachten.
0: Dat is absoluut waar.
2: Ja, precies. Ja, nee, het is al een heel oude vereniging.
0: Ja, ouderwets.
1: Ja, weird.
0: Ouderwets. Weet je wel, alsof je ieder moment door een Duitser van de snelweg afgetrokken kan worden. Ja, echt. Dat is zo oud is het. Ja, toch?
2: Ja. Zo voelt het echt.
1: Is het zo oud?
2: Ja, volgens mij wel. Volgens mij, ja, het is...
0: Nou ja, die kan de.
2: Volgens mij is het zelfs... Duitsers hebben het opgericht.
0: Ja.
2: Nee, dat is niet waar.
1: Ja, maar ja, waar staat de letter W op? Want dan maak je kans op een...
0: Nou ja, precies.
2: Nou, sorry.
0: Inderdaad.
2: Het is opgericht in 1883.
0: In 1883. Nou, dat is...
2: John... hoe heet die ook weer van de ANWB?
0: Ja.
2: John Bakker. John Bakker zat er al bij.
0: John Bakker, oké, jongens, dat was nu wel echt helemaal weg. Het is het NK door elkaar heen praten is ook weer begonnen. Dus laat ik de regie even terugnemen en jou vragen waar de W voor staat. In de ANWB. Leuk, jammer.
2: Heel goed. Ik vind het heel grappig. Ik moet naar Sydney.
0: Ga zo die TikTok-mol starten, anders hebben we de live niet om 6 uur.
2: Doe even rustig, man.
1: Ga ik even make-up doen.
0: Nee, dat is ook weer wat natuurlijk, hè, Jelmertje. Die gaat het allemaal opzetten vandaag. Nou, aan de slag, hoor, zo. Ondertussen is het exact... Wat zei je?
3: Schandalig. Wat zei je? Alles doen, schandalig.
0: Dat je alles moet doen? Nou ja, goed. Als je kijkt. Oké, jongens, NOS3 gaan we doen. Sydney, het allerlaatste nieuws.
4: Ja, goedemiddag. Het wordt toch niet verboden om je tas op een lege stoel naast je te zetten als je met de trein gaat. Een maand geleden zei de NS nog dat je je tas wel op schoot moet nemen. Maar na advies van reizigersorganisatie Rover, die opkomt voor de belangen van reizigers, hebben ze zich bedacht.
5: Die zei, goh, wij vinden een verbod eigenlijk wel wat ver gaan. Misschien kun je beter in de huisregels opnemen dat als iemand die stoel wil gebruiken, dat je dan verplicht bent om hem op schoot te doen of in ieder geval van de stoel af te halen. Dus we hebben het wat verzacht naar het advies van Rover en gezegd, nou, dat is eigenlijk wel een goed idee. Op het moment dat het rustig is in de trein, is het geen probleem om de tas op een stoel te leggen. Maar als iemand anders die stoel nodig heeft, dan wordt je verzocht die stoel op schoot te nemen. Ja.
4: Ja, die tas op schoot te nemen bedoelde hij, denk ik.
1: Ja, die stoel op schoot.
4: Ja. Ja. Maar geen verplichting dus.
0: De
4: ja.
0: Ernst van de toon van deze spraakopname doet toch bijna denken dat het gaat om de invasie van Noord-Korea. Hè? Dat is niet te geloven. Hij intoneert op een manier dat je denkt, nou, het kan maar coronapersconferentie, die komt eraan. Niet normaal. Onvoorstelbaar wat een voorlichter. Nee, dit was toch niet normaal? Ja. Echt heerlijk, ze staan weer aan de grens.
2: Ja,
0: Bunnik doet de poort op slot, de Russen staan er.
4: Ja, Maarten van der Weijden die hoopt morgen weer verder te kunnen met zijn zwemtocht langs 22 steden in Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. Vanochtend ging hij op advies van zijn dokter juist niet het water in. Hij was namelijk te ziek. En nu in een video op Instagram zegt de zwemmer dat het weer iets beter met hem gaat.
6: Ik voel me inmiddels iets beter, maar mijn temperatuur stijgt wat. Ik hoop dat ik vandaag genoeg aansterk en dat ik morgen de tocht kan hervatten. Dat zou waanzinnig zijn.
4: Ja, ook vertelt hij dat er inmiddels al dik 200.000 euro is ingezameld voor onderzoek naar kanker bij kinderen. En hij is onbedoeld een online fenomeen geworden. Pastoor Hans van de kerk in Brouwershaven in Zeeland. Duizenden bezoekers van de kerk die konden daar speciale schelpjes achterlaten met teksten en tekeningen in allerlei vormen en ook talen. Nou, ook eentje die Hans wel bijzonder vond.
7: Er zijn er heel veel in alle talen. Ik heb er hier een taal die ik absoluut niet ken. Toen, toen, sahoer. Toen, toen, toen, sahoer. Zegt me helemaal niks. Ik zou niet weten welke taal het is.
4: Ja, als je een beetje veel tijd online doorbrengt, dan weet je het waarschijnlijk wel. Ja, voor wie het niet weet. Toen, toen, toen, sahoer is een viral brain rot meme van vorig jaar. Ja, Hans ging viral en dat had hij zelf ook niet zo verwacht.
7: Prima, en als mensen dat daarnaar willen kijken en dat interessant vinden, dat ik niet weet wat toen, toen... en nog wat.
0: Sahoer.
7: Toen, sahoer betekent, ja. Ja. Het is zo, het zijn zo.
4: Ja, maar hij is vooral blij dat mensen naar de kerk komen.
0: En zo is dat anders, weet je wel. De plek waar je moet zijn. Heel goed, naar de kerk. We gaan ervoor. Van Hans naar het weerbericht. Ja. Sydney, wat gaan we doen?
4: Vanavond in het westen weer wat regen. Op andere plekken droger. Graadje of 15 dan. Morgen trekt er ook weer flink wat regen over het hele land. En het wordt dan opnieuw rond de 20 graden.
0: 3FM Verkeer met Nel.
1: De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Voorthuizen 17 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 26 minuten. De A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batendorp 14 minuten. En de A325 Nijmegen-Velperbroek voor Velperbroek 28 minuten.

0: de eerste maanden, de eerste fase van dit radioprogramma. Draaien we dit heel vaak, Nel?
1: Ja, een goed nummer, hoor.
0: Iemand, dan zijn we alweer bijna 4 jaar verder.
1: Jeetje, ja, je wordt echt een stukje ouder.
0: Ja.
1: Ik steeds jonger.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Steeds jonger, precies. Oké, jongens, 1975, omdat hij nog steeds lekker is. I'm in love with

0: Hugo Assolto, Jamaica Bam Bam. Bij Barend en Binner, waar we een kleine update hebben vanuit de kleedkamercoulissen van het team. Dames en heren, Nelly Binner is klaar voor TikTok Live. Ziet ze er weer uit, ze ziet weer in de maquillage.
1: Ja.
0: Ik tel weer vier extra sproeten.
1: Grapjas, hè. Doe jij nou maar je poedertje
0: op. Ja, heel goed. Nou, oké, jongens, ondertussen gaan we naar de moedige editie van volgende vraag.

0: Hugo Assolto, Jamaica Bam Bam, bij Barend en Binner, waar we een kleine update hebben vanuit de kleedkamercoulissen van het team. Dames en heren, Nelly Binner is klaar voor TikTok Live.
1: Ziet ze er weer uit,
0: ze ziet weer in de maquillage. Oh, yeah. Ik tel weer vier extra sproeten.
2: Grapjassen. Doe jij nog maar je poedertje
0: op. Ja, heel goed. Nou, oké, jongens, ondertussen gaan we naar de moedige editie van volgende vraag.

0: je doen pas. En dat is toch een panieksituatie een beetje.
1: Ja, maar je kan ook niks. Ja, ja.
0: Nee. Je kan ook niks.
1: Nee, jij bent een hele goede DJ.
0: Ja, maar daar houdt ik wel mee op. Ja, dat zegt
1: ik
0: ze.
1: Ik denk, je hebt een hele mooie vriendin. Dus ik denk dat je nog meer dingen goed kan. Maar ja. Dat zijn toch wel de twee dingen waarvan ik denk, dan kan je ook.
0: Nee, maar Nel, maar jij hebt echt gelijk. Ik kan verder echt waar. En nee. Ik vond het ook heel ingewikkeld om dat allemaal tegelijk klaar te hebben.
2: Ja, je hebt een camper in de fik gestoken toen je ja,
1: daarom
2: eitje aan het koken
1: je trio's
2: was.
1: Ook niks.
0: Nee, maar daar wat zei je, wat?
1: Daarom vond je trio's ook niks.
0: Nee. Sorry?
1: Ja, omdat jij het allemaal tegelijk heel veel moeite had om het allebei tegelijk klaar te hebben.
0: Oh ja, dat klopt. Nee, maar dan laat ik gewoon eentje verwachten. Dat vond ik niet erg. Weet je.
1: Sorry, Wouter.
0: Eigenlijk hetzelfde met een woordje.
3: Nee, het... prima.
0: Nee, ja. Is het zo. Nou jongens, de ongekend, de regie loopt weer helemaal uit mijn handen. We gaan ervoor.
4: Volgende vraag.
0: Jammer, leg het even kort uit.
2: Ja,
0: want,
2: bij de eerste vraag geeft Wouter als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Oké, daar gaan we. Wouter, klaar voor?
3: Yes.
0: Hoppa.
1: Waar staat de letter W voor in de afkorting ANWB?
3: Volgende vraag.
1: Hoe noem je de inwoners van België?
3: Wielrijders.
1: Wat is de overtreffende trap van dom? Dom? Dommer?
3: Belgen.
1: Welke naam krijgt de grote kerk van een bisschopstad?
3: Domst.
1: Welk drie letterwoord wordt er gebruikt voor de politieke partij die is ontstaan door de fusie van GroenLinks en PvdA?
3: Dom.
1: Welk drie letterwoord wordt in de straattaal gebruikt om iemand aan te duiden als vriend die aanvoelt als een broer?
3: Ook dom?
0: Nee! Ik kan niet waar,

0: Jason Vlien in Sex on Fire, Baard en Benner 3FM. Wouter, 39 jaar uit Arsten. Wouter!
1: Yo! Hallo!
0: 39, jongen. Vette leeftijd. Kan niet anders zeggen.
1: Ja, valt niet tegen.
2: Nee, hierna wordt alleen maar erger.
3: Wanneer word je 40?
1: In oktober.
0: Ah, jongen. Oké, okay, en hoe laat moeten we waar zijn?
1: Ja, dat weet ik nu niet precies. Ik ben wel van plan om te gaan vieren, dat
0: okay,
1: wel.
0: Oké, okay. En hoe ga je, maar doe je dan bij je thuis of een zaaltje?
1: Nee, bij me thuis. Een zaaltje zeg ik, op je 40ste een zaaltje.
0: Ja, maar een zaaltje, maar een zaaltje.
3: Daar zat ik aan te denken.
2: Ja, maar ik moet niet zeggen, bij mij passen wij al mijn drie vrienden niet in huis, nee. Hoor.
1: Ja, en als is er wat meer ruimte, denk ik. Ja,
3: en is het dan, is het zeg maar met snackies of met taart? Wat was dat je mee, of gewoon suipen?
0: Moet je een nummertje van een stripper hebben?
1: Beetje bier en een barbecue.
0: Ja, oh ja, lekker man. Lekker.
3: Een barbecue in oktober.
0: Dat kan toch altijd?
1: Ja, gewoon. Dat kan toch altijd, ja.
0: Dat vind ik echt. Ik vind barbecue'tje sterker nog. Dat is dat ruim denken van het Brabantse land.
3: Hè. Ja, je hoort
2: in de winter is het nog lekkerder, joh. Dat is echt zo.
3: Ja?
2: Barbecue.
3: Maar dat lees dan anders.
2: Nee, maar dan zit je lekker allemaal om dat vuurtje heen, zo lekker warm.
3: Oh, allemaal, inderdaad. In plaats van die gloeiende hitte in de Italiaanse zon.
0: Ja. Ik heb jammer nog nooit in de groep, ze hebben nog nooit een foto van een gezellig barbecue zien sturen of zo.
3: Nee, allemaal? Maar dat deelt hij altijd bij mij.
0: Doe je dat? Oké, dat is het. Ja. Ben jij een beetje een barbecue man, Jan?
2: Heel eerlijk?
0: Ja.
2: Nee.
3: Nee, hij is vegetariër.
2: Nee, ja, maar dat kun je echt prima barbecuen zelf.
3: Dat is wel waar.
2: Alleen het probleem zit hem altijd in dat je krijgt zoveel tering bent.
0: Nou, ik vind het probleem vooral als Wijnand Speelman niet kan. Dat is het mijn grote probleem met barbecue.
2: Hij draait de worstjes om.
0: Nou, Wijnand is echt zo'n ontzettende goat. Wijnand is gewoon de ochtendshowman van hier. Maar Wijnand die gaat gewoon achter dat ding staan en die laat het, die doet het allemaal. Ik merk aan
3: maar
0: mezelf.
3: Je hoort aan Wouter dat Wouter is een Wijnand.
0: Ja, dat denk ik wel.
3: Jij bent ook zo'n goeierd.
1: Ik ben een goeie, ik doe echt altijd mijn best.
0: Ja, nee, dat is heel goed, dat is lekker. Wat ik wilde zeggen is, ik moest het zelf...

mij, Bart en Benner, dit is 3FM. Je bent erbij, een middagshow. Binnen nu en een paar minuutjes zijn we live op de talk. Dat is leuk om een beetje achter de schermen te kijken. En check even vanaf 6:30 in de studio. Art

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een groter huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
3: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Middagshow 3FM. 3FM. Dit is Barend en Benner. We zijn er tot en met 7 uur vanavond. We hebben Arco in de show over 30 jaar Amsterdam Arena. 90's tijd komt eraan. En Sid, weet hoe het zit. Hier is NOS 3. Sid, in goedenavond.
5: Ja, goedenavond. Het kan al niet op in Nijmegen.
6: Extra. Alles bonus.
5: Ja, de Champions League scoort stijgt bij NEC. Zo meer erover. NOS op 3. Eerst, je krijgt voortaan minder geld terug als de treinen niet rijden door een staking. De NS heeft daarvoor een bepaalde regeling. Vallen de treinen uit door een staking, dan kan je geld terugvragen voor de misgelopen rit en voor bijvoorbeeld de taxi die je in plaats daarvan moet pakken. En met de vergoeding voor dat vervangende vervoer werd volgens de NS veel misbruik gemaakt.
7: Het kwam bijvoorbeeld voor dat mensen die helemaal niet met de trein reisden alsnog 25 euro gingen claimen. Terwijl ze die dag niet met de trein zouden gaan reizen en gewoon thuis aan het werk waren. En dat kostte ons uiteindelijk heel veel geld.
5: En daarom kan je voortaan dus geen 25 euro voor een vervangend ritje meer vragen. Die verandering die gaat al in voor de volgende staking, want die is al op 9 september. Dan leggen alle NS-medewerkers een dag het werk neer. Op Ameland is een kind overleden bij een verkeersongeluk. Het kind liep op straat in het dorp Hollem en werd geraakt door een auto. De politie wilde niet verder veel meer over zeggen, alleen dat het kind op Ameland woonde. Opnieuw zijn er scheuren gevonden in dijken. De gaten ontstaan door aanhoudende droogte. Het gaat om dijken in Zuid-Holland, in de dorpen Rijp-Wetering en in Boskoop. Die scheuren die moeten worden gedicht. Eerder werden ook al probleemdijken gevonden verderop in Reewijk en Hoogmade. En ook die worden aangepakt. Ja, en in Nijmegen is dit Champions League scoorts al vandaag al hoog opgelopen. In een tweeluik tegen het Noorse Bodø/Glimt kan NEC zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor het toernooi. Verslaggever Steef Bouwman die is in Nijmegen en die zag dat de sfeer er al goed in zit.
8: Bij deze kroeg staan er een aantal diehard fans, half buiten, half binnen, onder een parasol. Proost hier met een biertje.
9: Ja, goedenavond.
8: Goedenavond. Wat verwacht u er nou van vanavond? Bodø/Glimt is wel de favoriet, wordt gezegd. Wat denkt u?
9: Nou, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Als het maar een mooie wedstrijd wordt en wij volgende week ook nog een mooie wedstrijd hebben.
8: Maar het maakt hier niet uit.
9: Nou, weet je, dit is gewoon allemaal extra. Alles bonus.
5: Iets voor 9 uur, dan is het zover. Dan galmt de legendarische Champions League-tune door het Goffertstadion. Het weer vanavond langs de kust weer wat regen. Op andere plekken is het droger bij een graad of 15. Morgen dan trekt er weer flink wat regen over het hele land. En het wordt dan in de middag opnieuw rond de 20 graden.
4: Sidney, dankjewel jongen. 3 uur met het verkeer. De A2 in Den Bosch.

0: leren mediteren? Zen.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Luister iedere middag naar Barend en Banner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
6: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: We zijn er wel, maar ook weer niet. He? Ja, heel goed. Nee, dit ging, net, het is bizar hoe je in de steek kan gelaten worden door je eigen technische omgeving. Ja. Wat gebeurt er met die faciliteit hier, man?
8: 3FM Festival Top 1003.
9: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivals.

0: uit de jaren 90. Ja, Jel, nu wordt het even schakelen. Nu wordt het even ook de pol nog even in de lucht.
1: Oh ja, maar dat is geen probleem.
0: Maar het is heel simpel. Wij hebben voorliefde voor zowel jaren 80 muziek als jaren 90 muziek. En ik zat op vakantie in Rodos. En ik ging dan heel simpel. Han en ik werden wakker 's morgens.
2: Ja, jouw vriendin.
0: En 7:30, weet je wel. En dan gingen we eerst of een ochtendhike, dus nou op een berg, of ging je even training naar het hotelgym. Daarna ging ik ontbijten en daarna ging ik in de laatste week vakantie altijd een uurtje werken.
2: Oh, lekker.
0: Dus even een uurtje, gewoon voor de show, voor deze week, voor wat andere
2: dingen. Oh, dan glij je wel lekker zo de echte werkweek in.
0: Anders ben ik onrustig, zeg maar, als we moeten beginnen.
2: Had ik ook moeten doen.
0: Nou, maakt geen reet uit. Dus we zijn lekker begonnen. Dus toen dacht ik, oké, we doen 90's tijd op de radio. Maar ik mis 80's tijd ook. Ik vind 80's muziek bij uitstek het allerbeste voor de radio.
2: Ja.
0: Dat is niet wat een Toto-plaat met mijn oudste zoon doet, Boas bijvoorbeeld. Nou, dat is ongelooflijk. Vind ik zo. Dus ik mis het echt. En ik vind ook dat we 90's tijd moeten houden. Dus vanaf volgende week 80's en 90's tijd door elkaar. Dus het kan heel goed op maandag gewoon 80's zijn. Dinsdag 90's. Het is net als alle genderidentiteiten bij de NPO worden. Gewoon een beetje fluïder worden.
2: Vind ik fijn. Vind fijn dat je eindelijk een beetje fluïder wordt.
0: Oké, right. Menu A is vandaag deze van IceMC. Stem

0: Ik ben wat een goede plaat.
1: Ik ben gelijk weer in die vanka. Ik ruik rookmachines.
0: Dit is echt, dit is echt gewoon zo ontzettend goed. Weet je, dit is echt onwijs. Radio 15 dag moet in de ether.

0: nog de achterbank van je Opel Corsa aan het resten?
1: Nee.
0: Oké, menu B.
1: Menu D.
0: Jazzpolitie. Hoe kom jij er
1: weer
0: bij?
1: Nou, gewoon heel cute. Ja, oorspronkelijk geschreven voor Linda de Mol.
0: Oh, echt waar?
1: Maar die heeft het afgewezen.
0: Oh.
1: Ja, en toen de jazzpolitie dacht, nou, dat is een hartstikke schattig liefdesliedje. En ik vind het ook een heel lief liefdesliedje.
0: Ja, het lijkt me wel van die mensen die nu heel erg aan de drank zijn.
2: Nee, het
1: is met zo'n grote paarse dop.
0: Nee.
1: Toch zo'n grote paarse neus.
0: Nee, gewoon... Gewoon van die kunstenaars, van die kunstachtige gasten die dan nog wel dat idee hebben.
1: Nee, volgens mij gaat het hartstikke goed met ze.
2: Nee, ik heb wel eens begrepen van Henkie Westbroek.
1: Ja.
2: Henk de Tank. Dat is een hele, hele aardige gast.
0: Dat denk ik dus ook.
2: Het mooie is van Henk. Over. Henk vindt iedereen kut. Ja. Altijd.
0: Ja.
2: Maar over hun heeft hij altijd... Ze zijn ontzettend aardige jochies. Het is top.
1: Nou, je kan naar de NPO luisterapp daar stemmen op menu A of menu B. En een van die twee nummers wordt gedraaid.
0: Oké, alright jongens. Here we go. Dit is de middagshow van 3FM 11 over 6. Met nu Jungle. Hey.

0: en goedenavond, jongen.
1: Goedenavond.
2: Dat klinkt hartstikke vrolijk.
1: Zeker.
0: Lekker. Waar kom je vandaan? Ben je Achterhoeker of een Noorderling?
1: Ik ben een Groninger.
0: Oh, een Groninger. Ah, iets meer nodig, oké.
1: Groninger.
0: En wat voor dag heb je gehad?
1: Mijn dag is nog niet ten einde. Ik ben nog zo aan het werk.
3: Je zit in de vrachtauto?
1: Nee. Oh. Ik werk bij een pelletfabriek. Bij de machine, dus dat maakt veel lawaai.
0: Ja, dat is mooi, want we belden net Arjan ook achter de schermen. Die had een koptelefoon op, alsof je in een soort testfase van Starlink met Elon Musk, weet je. Dat je wat gebeurt hier allemaal?
1: Nou ja, jij staat, het is de enige manier voor ons om muziek te kunnen luisteren.
0: Ja, dus, okay.
3: En wat goed dat je dan voor ons kiest. Ja, bedoel, dan kun je alles kiezen en dan kies je voor ons. Dat vind ik mooi.
1: Ja, dat doe ik al jaren.
0: Dat is lekker, man. Dat doe je hartstikke goed. Tot hoe laat moet je? Hoe laat mag je je dienst blijven? Ja. Gewoon even leuk om in jouw leven te kijken.
3: 11 uur?
1: Ja, 11 uur.
0: Ja, maar joh.
2: En eet je op de zaak?
1: Nee, ik eet voordat ik aan het werk ga.
0: Oké, maar ik neem aan dat je dan maar 1 uurtje of 3 moet beginnen.
1: 2.
0: 2 uur?
1: 2 uur.
0: Ah, gewoon precies, ja. Ja. Oké, okay, nou lekker gozer. Ik zou zeggen, doe rustig aan. Als je voor het werken eet, dan hoef ik ook niet te vragen wat je gaat eten.
3: Maar wat heb je gegeten? Ja.
1: Ik heb een spinazie-stampotje gegeten met vaakballetjes.
0: Kijk, dit is echt... Maar totaal ben ik niet het antwoord dat ik... Ik had eigenlijk verwacht gewoon een hele ordinaire lasagne van de Lidl uit 2,40 euro, weet je wel. Weggetrokken bij de Lidl in Beinum uit de aandelingen.
3: Met zo'n oranje bak en sticker erop.
0: Ja, dit is weer heel goed. Ah, dat doe je weer heel goed.
1: Deze kwam uit de blauwe winkel.
0: Ah, oh, heel goed. Heel goed. Jongen, dankjewel. Thanks dat je luistert. We hadden een hele makkelijke keuze. Ice MC, Think About The Way. Weet je, het is gewoon, ja. Je ruikt bijna de flippo's als je die plaat alleen al instart. Dat is echt ziek.
2: Maar het scheelde echt, niet veel, hoor. 53-47%,
0: om alvast in voetbalmetaforen te gaan praten. Je zou bijna denken dat John de Wolf in het Nederlands elftal moet spelen als je deze plaat hoort. Nou, dat is echt niet normaal. Welke wil je?
1: Minuutje, ja.
0: Hoppakee, Ice MC. Fijne avond, gozer.
1: Yo, fine,
4: I will. Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya.

0: Ben je op 3FM. Je merkt toch dat er een paar dingen gelijk helemaal veranderen in de dynamiek van het radioprogramma als het takenpakket wordt verschoven. Jelmer is chef TikTok geworden. Wat betekent dat Nel onze gast ophaalt?
1: Ja,
0: en Nel heeft onze gast opgehaald. Arco, fijn dat je er bent.
2: Hallo. Dankjewel.
0: Echte legend, weet je wel. We gaan je zo meteen goed introduceren. Maar onze gast is eigenlijk niet welkom in mijn beleving voordat hij on air moet. Dus wij doen altijd het eerste momentje om 5:30, 6:30. Omdat ik anders altijd doodsbang ben dat we alle interesses al hebben uitgedeeld.
1: Ja.
0: En dan het interview moet ik zo. Ik zit inmiddels al 10 minuten live op TikTok met onze hoofdgast. Omdat Nelly denkt, ja, kom maar weer binnen.
3: Ja, ik vond het gelukt. Nou, volgens mij als je... Als je podcastmaker bent van alle geschiedenis ooit, is er genoeg om over te praten.
2: Ja, maar dat is wel, als podcaster heb je dat altijd. Dan zit je voordat je gaat opnemen, zit je elkaar zo aan te staren. En als iemand iets... Nee, save het voor de show.
0: Was het mooiste, was het hetgene wat ik altijd leerde als ik naar oude podcasten over radio van Adam Curry. Die zei altijd van, maar je moet gewoon onder die show, je moet gewoon die koptelefoon ophouden en helemaal niet met elkaar praten. Het enige wat interessant is, is hetgene wat je on-air bespreekt.
3: Ja.
0: Dus ja, maar goed, Arco, je bent er.
3: Ja.
0: Arco, jouw achternaam, zeggen we dat echt als, hoe zeggen we dat precies?
2: Gnocchi.
3: N-J-O-K-K-I. Als gerecht, als gnocchi.
0: Als gerecht. Wat sta je dan? Wat sta je dan voor bij alle schoonmoeders? als je je zo kan voorstellen, dat is toch niet te geloven.
2: Maar ik ben op een wereldwijde campagne om altijd erbij te zeggen, je moet het bakken, niet koken. Want door het helemaal kapot te koken, wordt het snot. En dat is volgens mij een slechte naam, letterlijk en figuurlijk.
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb wel een geniaal gnocchi recept, hoor. Wordt het geen snot.
3: Maar kook je het dan? Gewoon tot die omhoog komt, dan stoppen.
1: Nee. Oh. In de saus.
0: Ja. Jongens, hou jezelf even rustig. Ja. Arco komt hier namens...
2: Zit helemaal in de allerhande vibe.
0: Arco is onder andere een van de geestelijk vaders van de slechtste BNM-productie aller tijden. Daar gaan we het niet over hebben. Hij heeft een geweldige podcast. Hij doet er meerdere. Heeft een hele rustgevende stem. Dat horen we nu al.
1: Dat is mooi.
0: En is,
2: zijn er wat mensen de vangrail ingereden sinds ik aan het woord ben. Denk ik.
0: Ondertussen ook misschien wel een van de debutanten op het boekenbal van de aankomende editie. Ja, hij is namelijk auteur en dat doet hij middels een boek over 30 jaar de Amsterdam Arena. En ik moet je heel eerlijk zeggen, natuurlijk, ik ben 38 en het leven gaat door en we gaan wat verder en zo. Maar de besefmomenten van oud worden is wel de momenten dat je denkt, jeebig, mijn oma Klaas, die ging naar de Amsterdam Arena met mijn neef Wouter, die al is overleden, naar de open dag. De open, die kwamen terug met zo'n Ajax-bal, met allemaal van die handtekeningen. Dat was gisteren.
2: Ja.
0: En we zijn 30 jaar verder. Het is ongelooflijk. We gaan er zo meteen over hebben. En ondertussen ga ik vragen aan Sydney waar we het zo direct over gaan hebben in het nieuws. Of ja, weet je wat, wisselen jullie met van plek? Het is namelijk exact half 7.
1: Ja, het is 6:30.
0: En ik wil lang met Arco lullen over dit hele gebeuren. Wat we al aan het doen zijn. Dus we gaan gewoon even het nieuws doen. En dan beuken we nog een plaatje weg. En dan zien we wel hoe snel het 7:00 wordt. Ja, toch? Nee, heel goed. Het is exact de mundo, 6:30. Barend en Benner.
4: NOS op 3.
0: Jij bent erbij met nu niemand minder dan Sydney. Met NOS op 3. Shit, waar gaan we het over hebben?
5: Ja, goedenavond. Ja, honderden boeren, hè, die lieten zich opnieuw van zich horen vandaag. Ze reden door de hele provincie Drenthe. En trokken daarna door naar het provinciehuis.
0: Hey, goede quote.
5: Ja.
3: Dit
5: wil je toch even horen, denk ik.
0: Ja, heel goed.
5: Onderweg vroegen die boeren ook aan alle 12 burgemeesters in Drenthe een steunbetuiging te tekenen. Maar dat wilden ze niet, omdat ze vinden dat de boeren bij de landelijke politiek moeten zijn. Maar toch was de tocht niet voor niets, vinden de boeren.
6: We willen daarmee bewerkstelligen dat wij met lokale, zowel als provinciale bestuurders aan tafel komen. Er wordt heel veel over ons gesproken, heel weinig met ons gesproken.
5: Nou, de politie waarschuwde ook nog dat ze in zouden grijpen als de boeren met de trekker over de snelweg zouden gaan. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Het verliep allemaal voor zover ver bekend zonder problemen.
0: Wat ik mooi vond...
2: Morgen jou over die boeren gaan.
1: Nee,
2: gauw hoer allemaal.
0: Vind jij nou weer mooi?
1: Nee, ik vond het mooi dat het Extinction Rebellion mensen waren die opkwamen voor de boeren.
0: Ja.
1: Dat die hadden gezegd,
0: het verbindt.
1: Zij moeten ook op de snelweg kunnen zitten.
0: Het verbindt.
1: Dat vond ik mooi.
0: Goeie toevoeging. Oké, we gaan door.
5: Ja, de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie vindt dat er nieuwe verkiezingen in zijn land moeten komen. Ook al is er nog steeds een oorlog met Rusland. Fedorov die werd vorige maand aan de kant gezet door president Zelensky. Ook al is hij erg populair. Toch zijn Oekraïners wel verbaasd over zijn oproep tot verkiezingen, heeft mijn nieuwscollega Gert-Jan Dennekamp gehoord.
7: Veel mensen vinden dat er inderdaad wel verkiezingen moeten worden gehouden, maar dat de omstandigheden gewoon er niet na zijn. En ja, zijn critici zeggen ook van ja, toen die minister was, hoorden we hem er niet over. Toen die vertrouweling was van Zelensky al die jaren, hoorden we hem er ook niet over. En nu die ineens geen minister meer is, komt hij ineens met dit plan.
5: Nou, volgens de grondwet van Oekraïne kunnen er nu ook geen verkiezingen worden gehouden.
0: Oké, jongens, nou dan doen we er nog eentje.
5: Ja. In Nijmegen zijn ze namelijk aan het aftellen natuurlijk. Hè. Nog 2,5 uur en dan trapt NEC af tegen het Noorse Bodø/Glimt. Ja, die eerste wedstrijd in een tweeluik. Ja, en wie weet staat NEC dan wel in de Champions League.
4: Kun je het knijpen? Het is toch waar. Ja. Ja.
5: En niet alleen de fans van NEC zijn er natuurlijk. Ook de Nooren zijn er al.
0: Zo.
5: Ja, het is wel mooi om te zien. Ze dragen sjaals met zowel NEC als hun club Bodø/Glimt erop. En de aftrap is natuurlijk 9 uur. Met ook Fort Eggy, die je nu hoort, die Champions League tune. Zo, hoort voor het stadion.
0: Zo, wat goed. Ja, ik heb er echt zin in. Ik bedoel, je weet het, ik ben een Ajax-iet. Maar het is ook, net als Jelmer. Jelmer heeft dan omgevings, zeg je dat, sympathie?
1: Ja, ja
0: dat
1: man.
0: Is het. Jij komt daar vandaan.
3: Ja, maar
0: het is
3: omgevingssympathie.
1: Nou, mijn vriendinnetje is echt NEC-hooligan, hè?
0: Maar het is ook, ja, en Arco kan dat wel bevestigen. Het is ook voetbaltechnisch iets moois, weet je. Het is een elftal waar je gewoon al wel van kunt houden met een oude Tadic, een oude Sherry.
1: Ja, mooi.
0: En een investeerder en een rechtsback die vorig jaar nog bij IJsselmeervogels speelde.
1: Het is een jongensboek.
0: Brian Lins, Kai Sierhuis. Het is leuk. Ik heb er zin in. Gaan we lekker voor zitten vanavond.
1: Ja,
0: toch? We doen het weer nog even.
5: Ja, vanavond in het westen weer wat regen. Op andere plekken droger. Graadje 15. Morgen weer flink wat regen over het hele land. En dan opnieuw rond de 20 graden.
0: Kijk, dan hebben we nog het verkeer. 3FM. Nel, kom er eens even bij.
3: Ja, ik heb nog één lange voor je. De A28 Amersfoort Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. 17 minuten.
0: Zijn we klaar?
3: Ja.
0: Lekker.
8: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: middagshow 3FM. Dit is Sebastian Benner. In de studio hebben wij Arco Nocke. Heel goed. Gozer, goede avond. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Podcaster in verschillende gradaties. En noem maar op. Welke podcast maak je allemaal?
1: Ik maak Alle Geschiedenis Ooit over Alle Geschiedenis Ooit.
2: Ja,
1: de spin-off eigenlijk Radio Oranje. Eigenlijk Tweede Wereldoorlog.
3: Ja, die is ook heel goed.
1: Hè? En een andere met veel drama en ellende. De Ajax-podcast Pak Schaal.
0: Ja, samen met Freek Jansen, hoofdredacteur
1: Voetbal International.
0: Ja. En inmiddels hebben we boeken mogen toevoegen aan jouw bewonderenswaardige portfolio. Betonnen Dromen, 30 jaar. De Amsterdam Arena. Ik weet dat je met Ajax zit in hart en nieren. Met gevoel voor heel veel drama. Als het ietsje minder gaat, dan ben ik altijd een beetje geneigd om richting Arco's huis te rijden. En hem in ieder geval wat tissues te brengen. Want het gaat heel hard dan met de emoties altijd. Maar vertel even, wat voor boek is het en vooral waarom?
1: Nou, waarom? Ik wilde na dat seizoen dat Ferrioli bijna kampioen was geworden met Ajax, over drama gesproken.
0: Twee jaar geleden?
1: Ja, ik ga een boek schrijven over het tweede seizoen van Ferrioli. Dat wordt vast fantastisch.
2: Ja. Nou, toen
1: was hij weg. Ik dacht, ja, maar ik kan nog steeds een soort. Je hebt zo'n heel mooi voetbalboek, High Fidelity. En je hebt A Season with Verona. Hele mooie voetbalboeken. Ja. Dacht ik, dat wil ik ook over zo'n seizoen van Ajax. Alleen dat was onder Heitinga. En toen onder Fred Grim. En toen heb ik op een gegeven moment. Dit wil niemand lezen. Dan moet je echt. Marcel van Roosmalen zijn om daar een heel cynisch, goed, diep, zwaar boek over te schrijven. En dat ben ik niet. En toen zat ik, kijk, oké, maar ik wil wel verder. Want ik had het jaar ervoor Ajax in 125 verhalen geschreven. Over de 125-jarig bestaan van de club. Ja, dat was heel veel succes. En toen dacht ik, wat is er nu voor je leuk jubileum waar ik dingen aan kan ophangen? En toen dacht ik, die arena, 25 jaar is normaal, een jubileum. Maar toen was het in corona, dus het was niet echt gevierd. En ik dacht, in die 30 jaar, daar ben ik dus. Ik ga al 30 jaar naar dat ding.
0: Ja. En jij was erbij ook, echt aan het begin al.
1: Ja, dus de opening dat die straaljagers overgingen en dat treintje Oosterhuis daar ging zingen, daar was ik
0: zee.
1: Niet bij.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: maar 2 dagen later was er een feest van TMF. Daar ging ik heen met mijn neef.
0: Zo.
1: En toen zaten we eerst op de tribune en toen kwam een meisje kwam naar mijn neef toe van de productie van. Jij mag op het veld. Oh. Dan krijg je een bandje en mag je voor het podium staan. En ik zat zo te wachten tot ze dat tegen mij ging zeggen.
0: Ja. Nee!
1: En dat kwam niet. Oh. Dus mijn neef zei, en hij dan? Zei, ja, nee, we hebben alleen hele knappe mensen willen we uitnodigen.
2: Nee, lul.
1: Maar mijn neef zei, ja, ik ga alleen als hij ook gaat. Dus toen mocht ik mee, dan stond ik daar te hakken op de Two Brothers van Fort Floor en zo. Dus dat was mijn eerste arena ervaring.
0: En hoe oud ben jij?
1: Ik ben 46 alweer.
0: En ben jij iemand die van de arena houdt?
1: Ik hou van de herinnering aan de arena. Ja. En inmiddels, dus daarom ben ik ook natuurlijk dat boek gaan schrijven.
0: Ja.
1: Als ik in de arena ben met die rode stoeltjes en het groene gras inmiddels.
0: Mooi.
1: En, dan zijn er zeker momenten dat ik van de arena hou.
0: Want laten we eerlijk zijn, Ajax kwam met een geweldige periode. Midden jaren 90, Champions League, Van Gaal, Kluivert. Het kon niet op, weet je wel. De Meer en onneembare vestiging Olympisch Stadion. Ajax ging naar de Amsterdam Arena. En de openingswedstrijd had al een soort voorbode moeten zijn. Die ging verloren tegen AC Milan met volgens mij 3-0.
1: Zeker.
0: En het werd hem niet. Het werd de Amsterdam,
3: een soort
0: vloek. Amsterdam Admirals. De voetbal. Het gras wilde niet groeien.
3: De concerten hadden een echo van je welste.
0: De selecties daarna waren Anders, Rudy, Georgie, Kinklatsen. Het was niks meer.
1: Nee, je hoorde ook echt, als je dan in de arena zat, dan hoorde je de metro voorbij rijden. Die zag je ook zo in die hoeken zo. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. En dat was het moment dat ik ook wist dat het eerste seizoen van hier gaat iets helemaal mis.
0: Ja.
1: Zat ik tijdens de wedstrijd met vrienden te klagen over de wedstrijd, zoals je dat als Ajax-zieder doet. En toen werd ik op mijn schouder getikt door een man die zei, sorry, ik zit te bellen, kunnen jullie even stil zijn? Dat je zei, hey, hier gaat iets helemaal verkeerd.
0: Maar er is ook een fase gekomen dat het misschien anders is geworden of niet. En daarover gaan we het zo meteen hebben. Betonnen Dromen gaat als een raket. Dat succes gaan we een beetje vieren. Met ondertussen de Chainsmokers en Something Just Like This. Bij 3.

0: Het stadion wat 30 jaar bestaat. En Nel stak net bijna de vinger op om te zeggen, ik heb een hele prangende vraag.
1: Ja, ja, want er schijnt dus een Feyenoordvlag. Ja. Onder de middenstip van de Amsterdam Arena te zijn begraven.
2: Wat voor verhaal is dat?
1: Maar is, ja, ik wil even weten, is dat waar?
3: En ik vind het heel frustrerend, het is een heel teleurstellend antwoord, maar ik weet het dus niet. Ik wilde er voor dit boek achterkomen.
1: Ja.
3: Ik heb natuurlijk allemaal mensen bij Ajax en bij de Arena geïnterviewd. Maar zij wilden niet op on the record zeggen van definitief bevestigen dat het wel zo was. Of, dat het, of het ontkrachten. Ja. Het was wel zo van, ja, dat zou goed kunnen, maar ik heb niet het harde antwoord. Als er iemand luistert die erbij was. Je moet ook een foto hebben of een ooggetuige. Ja. Of het liefst de bouwvakker zelf die hem. Zo, dit shirt gaat lekker hier het beton in.
0: Ja. Maar dat denk ik dus. Ik denk dat
1: want
0: dat
1: je
0: het
1: moet
0: is.
1: Even denken, in die tijd had je wel gewoon. Ja, je had inderdaad. Gewoon cameraatjes toch met een rolletje. Ja. Dat was die tijd. Dus ja, iemand moet ergens in een plakboek daar een foto van gaan.
3: Of het is dus een broodje aap verhalen. Dat kan.
2: Maar het verhaal is dat er dus een medewerker is geweest die het in beton heeft gestort.
3: Een bouwvakker.
0: Ja, maar dat is sowieso wel. Er zijn ook heel veel verhalen van Rotterdamse bouwvakkers die in Amsterdam een wijk uit de grond stampen en dan in het beton de Feyenoord shirt doen.
1: Ja, precies.
0: Die bestaan ook. Goed, en andersom goed. Ook zo. Hey, jij hebt het boeken geschreven en gewoon, je gaat als een raket op 8 binnengekomen. Het is wel echt, ik weet dat je toevallig net uit Indonesië komt, maar ik zou wel gewoon weer een keertje teruggaan naar Schiphol om dat gevoel te pakken dat je aankomt lopen bij de aankoop. En dat je jezelf onder Monica Geus en al die andere lui in de top 8 ziet staan. Dat is natuurlijk fantastisch.
3: Ja,
0: dat
3: is onwerkelijk.
0: Dus dat is wel heel leuk en heel erg gegund. Wat is het mooiste arena verhaal wat erin staat? Een beetje een standaard Radio 1 vraag, maar ik ga hem wel stellen.
3: Wat ik dus zelf niet kende, wat ik dacht, ja, die 30 jaar, ik heb het allemaal meegemaakt, dus ik zal van alles wel wat weten. Maar er was dus een man, Jan Wieger heet hij, en in 1998 was de Champions League finale in de arena. Dus Real Madrid en Juventus.
0: Ja, Mijatovic.
3: Ja, precies.
0: Ja, ja, ja.
3: De winnende van Real, en Real had hem dus 32 jaar niet gewonnen, de Europa Cup 1. Dus die waren allemaal natuurlijk uitzinnig van vreugde, met Seedorf ook. En die Jan Wieger die zat op de eretribune. En vroeger, als je naar de eretribune zat, dan moest je nog echt in pak. Weet je, dat was gewoon een soort dresscode. En hij had precies hetzelfde pak aan als het bestuur van Real Madrid. Dus hij had een donkerblauw jasje en een lichtblauw overhemd en een das die heel erg erop leek. En een vriend van hem die stoot hem aan. Zei van, kijk, je kan er zo bij. En toen stond dat bestuur op om het veld op te gaan om die beker in ontvangst te nemen. Toen is hij meegelopen.
1: Nee.
3: En hij is gewoon, als je al die foto's googelt nu of ziet van het van Real Madrid die met die cup staat na 32. Hij staat Jan ertussen zo van. En die heeft daar gewoon met Amsterdamse bluff is hij gewoon meegelopen. En heeft hij meegefeest. Heeft hij met die cup staan kussen zo.
2: Wat een goed verhaal. Ja.
1: En wat een bal ook.
3: Ja, zeker. Amsterdamse brani. Maar dat is natuurlijk. Die mensen van Madrid waren veel te blij. Die hadden helemaal niks door.
2: Zal wel.
3: Ja, maar alleen Seedorf die keek op een gegeven moment van. Wie ben jij?
0: Is er een want dat vind ik nog even een mooi moment. Jij kan het wel naar boven halen als romanticus. Is er een soort switch moment geweest dat de arena wel iets van een ziel kreeg?
3: Ja, kijk, er waren natuurlijk wel momenten dat je denkt, oké, de potentie is er.
0: Ja.
3: Maar het is beton. Je gaat van baksteen naar beton.
0: Ja.
3: En beton is van nature zo keel. Daar moeten gewoon jaren aan herinneringen in sijpelen. Wil het een ziel krijgen.
0: Ja, 2019 is belangrijk geweest.
1: Zit er nu ziel in de Amsterdam Arena?
0: Ja, vind ik wel. Ja, goede avond.
3: De afgelopen jaren waren een goede test wat Ajax betreft. Omdat het natuurlijk al 4 jaar helemaal prut gaat.
0: Ja.
3: En dan nog is er, kijk, afgelopen zondag niet. Maar er is wel vaak sfeer. En dat je denkt van, ja, dat is niet meer zoals aan het begin. Wat ik zei, dat je dan iemand ging zitten bellen en de metro langs reed. En je de duiven hoorde fladderen, weet je. Dat is gelukkig niet meer.
1: Nou, waar moeten we nog maar 26 jaar? Dan komt er eindelijk sfeer.
0: Ja, nee, maar die zijn heel vaak al hele grote momenten geweest. Met die Champions League run. In 2019.
2: En wat dacht je van Hazes?
0: De begrafenis van Hazes.
2: Zo, jongens.
0: Is ook sfeer geweest natuurlijk.
2: Kippenvel. Hè?
3: Ja. Maar anders vind je nou een plek waar je dus en al die wedstrijden, en al die concerten, die grote namen, en het huwelijksfeest van
2: Maxima.
3: Maar dus ook dat er een kist van de volkszanger op de middenstip heeft gestaan.
1: Ja,
3: het voetbal is natuurlijk, stadions zijn eigenlijk de nieuwe kerken, de nieuwe kathedralen waar het volk zijn processies doen. Nou, letterlijker kan je dat niet hebben dan met een uitvaart natuurlijk.
0: Meest intense moment wat ik ooit heb meegemaakt in de arena, dat was die avond dat Badahari, die gozer, naar de haaien schoot.
2: Inderdaad!
0: Ik was daar met 3FM om live uit te zenden. En wij zaten in, ja, op de, hoe heet dat terras? Dat panorama, ik weet niet wat het is, maar dat heb je een soort naam, heeft dat?
3: Je hebt de Koninklijke Lodge.
0: Ja, daar stond onze studio. En ik moest met Duncan Stuttenheim de avond openen op radio. Duncan was al helemaal in de zevende hemel, weet je wel. Die zat al helemaal, die was al helemaal, gaan. En die zei, hier met dat groen en we gaan hier met die kleur. En daar willen we die dystopie naar voren laten komen. En het is vroeger mijn broertje, Landsmeer. Zo zat hij daar te oreren. En fantastisch, weet je wel. Dus dat was heel leuk. En wij mochten de hele avond daar rondlopen. Nou, ik als een kind in de snoepwinkel, want en radio, mijn grote droom, en de arena.

3FM, Post Malone en Enough is Enough. Naar mijn mening nog lang niet. Ik kan nog uren praten met Arco. Arco Nokki is in de studio. Auteur van Betonnen Dromen, 30 jaar Ajax in de Arena.

0: fantastisch. En op een gegeven moment consternatie. Consternatie en gedoe en gezeik. En Lange Frans die ik weg zag rennen. En weet ik veel wat allemaal wat er gebeurde. Duitse Kroes ook. Die waren allemaal in die box waar Badde Hari... Koen Everink, ik weet nu weer hoe die heet.
1: Ja. Inderdaad.
0: Die invalide schopt. En die Koen die is inmiddels overleden ook. Ja, het is ongelooflijk. Ja, een paar jaar geleden al. Dus ja, de arena. Een plek waar veel gebeurt. Ja. Je hoort het. Dat is ongelooflijk. De titel van het boek kan er maar eentje hebben. Dat is Betonnen Dromen. Is het zeg maar een ding voor jou dat je ook nog denkt... Oké, ja, ik wil Michel van Egmond categorie aantallen. Dat ik moet 100.000 keer over die toonbank heen.
2: Ja, je wil natuurlijk als Ajax-ziet altijd op één eindigen.
0: Ja, daarom.
2: Tegenwoordig nemen we het achterplek ook zeker.
0: Ja. Nou, ik vind dit geen instelling hoor. Dit kan echt. Dit is nog niet Conference League.
2: Je weet wat zeggen. Wat zijn we bij Ajax? Nooit tevreden.
0: Zo is het. Zo is het. Nee, maar je hebt wel iets bijzonders gemaakt. Ook leuk om te zien hoe je die presentatie ook kreeg van Ajax. Ja. Dus de medewerking van Ronald Frank de Boer en op het veld en zo. Was mooi om te zien, man.
2: Ja, is te gek.
0: Dus mooi. Ja.
2: Ja, het is ook, en iedereen heeft een arena-herinnering. Of je van een voetbal bent of van een concert dat je hebt meegemaakt. Weet je, dat vind ik zo mooi. Want iedereen zegt, een boek over de arena, moet je dat nou wel doen?
0: Ja.
2: Wat valt erover te vertellen? Maar bij iedereen krijgt een soort waterige oogjes. Of het nou voetbal is of Coldplay. Of het EO Jongerendag of de wereldrecord barbecue is er ook gehouden.
0: Ik gooi nog even één keer de call to action er tegenaan. Dames en heren, overal verkrijgbaar sinds vorige week. 30 jaar Ajax en de arena. Betonnen dromen. Hart applaus voor Arco, jongens. Arco, fijn dat je er was, man. Wat een leuk afvuurtje.
2: Pakboek.
0: Heel goed, heel goed.
2: Pakboek.
0: Pakboek. Koop dat boek. The Voice of the Generation, Andres.

0: voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
9: Magazijnleegverkoop bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeer.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastix Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
15: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: 3FM. Avondshow gaat zo meteen beginnen met muziek van Vrouwtje en S10. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 7.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. En wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
19: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
18: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescencio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats

0: Vorig jaar in de Amerikaanse stad.
1: Vorig jaar heb ik gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik het beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 5.

0: de allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Andres Oudijk.
1: Hey, hoe lekker is het dat je er vanavond gewoon weer een slinger aan mag geven? Ik zal je zo meteen uitleggen waar je een slinger aan kan geven. Eerst even dansen op muziek van Vrouwtje en S-Team.

0: Het is de avondshow in full effect. Cameron Wifkamp maakt de Kingdom Affair. Ik zal je vanavond uitleggen waar je een slinger aan mag geven. Het is geheel met consent, maak je geen zorgen. Maar het is wel de lekkerste slinger die je in tijden hebt gevoeld. Eerst wil ik je even attenderen op het feit dat je je kan aanmelden voor de avondstreek. Je moet weten, de avondshow van 3FM is het enige programma waar je naar je werk nog wil inklokken. Het heeft alles te maken met het feit dat hoe vaker je luistert in het programma, hoe vaker je aanwezig bent geweest, hoe meer kans je maakt op een zelfgemaakte pot Sambal Odijk. Die geef ik aan het eind van de maand weg. Dus ook al luister je nu voor het eerst, het is echt nog de moeite om je naam even door te sturen naar de app van NPO Luister. Dan zet ik je op, aanwezig, en maak je automatisch kans.
1: Luister naar onze nieuwe single.

0: Cold Heart, Dua Lipa, Elton John hoor je bij 3FM. Dit is zo'n vraag die jij sowieso een keer aan jezelf hebt gesteld. Als je over een festivalterrein loopt, weet je wel, midden in de nacht. Je bent helemaal uitgeblust van het raven. Wat doe je dan?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Maar ik bedoel echt het punt dat zeg maar de wodka Red Bull niks meer doet. Dat de pillen opgesneden zijn. Dat alle energie uit je lichaam gezogen is. Inderdaad. Dan knal je Ketema aan. Ketema is een DJ die speelt op de zondag op maandagnacht van Lowlands. Dit is echt een serieuze guy. Hij begint om 12:30 s'nachts. Dan draait hij door tot aan 2:00, echt die vroege uurtjes van de maandag. En ik dacht, misschien heb je zo halverwege de week op woensdagavond wel even zin om iets te ontdekken waarvan je de naam nog niet kende of dat hij heel erg vaag achter in je hoofd een beetje leefde. Laat hem dan nu naar voren komen. Laat hem rent-free in je hoofd leven. Want deze man geeft je meer energie dan een heel dozijn wodka, Red Bull, cappuccino, espresso bij elkaar. Deze man heeft festivalen uitgevonden met een hoofdletter F.

natuurlijk. Ik doe geen flauwe shit naar je dealen. Cat Emma maakt de Come and Go's, hoor je in de avondshow van 3FM. Om gewoon een beetje energie jouw kant op te pompen. En mocht je naar Lowlands gaan dit weekend en deze naam nog niet kennen, dan staat hij hopelijk nu op je lijstje. Het is de avondshow van 3FM. Dit is de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Dat doe je door te sturen, hallo, mijn naam is... Nou, puntje, puntje, puntje. Dan weet ik namelijk dat je luistert, dan zet ik je op aanwezig. En hoe vaker je in de maand aanwezig bent, hoe meer kans je maakt op een pot zelfgemaakte sambal.

0: Espresso, die hoor je natuurlijk in de avondshow van 3FM. Die avondshow van 3FM is ook de enige plek waar je na je werk nog even wil inchecken. Heeft alles te maken met de avondstreak.
1: Andres Avondstreak.
0: Ik hou namelijk bij hoe vaak je luistert als je je even meldt in de app van NPO Luister. Stuur gewoon je naam of webha. Dan zet ik je op aanwezig. En hoe vaker je aanwezig bent in de maand, hoe meer kans je maakt op een pot zelfgemaakte zandbal. Aan de telefoon is Eddie. Goedenavond, jongen.
2: Goedenavond.
0: Hey, jouw sambo is bijna op. Emergency, ja. Emergency.
2: Ja, ja, ja. Ik denk, ga wel even aanmelden dan.
0: Heel goed.
2: En misschien maak ik nog kans, ja.
0: Je maakt altijd kans. Dat is goed om te vertellen. Hoe vaker je er ook bij bent, elke avond even melden. Eddie, bij wat eet je het dan, die sambal?
2: Bij van alles. Als ik zelf bami of nasi maak, gaat er altijd sowieso erin natuurlijk.
0: Ja.
2: En door macaroni vind ik het wel lekker. Op de pindakaas is het wel lekker. Ja, het is gewoon lekkere sambal. Het is wel pittig, maar het is wel lekker.
0: En hoe voelt het de volgende dag op het toilet?
2: Brandt een beetje, maar dat heb je er dan voor over, hè.
0: Ah, Eddie, bij deze, ik zet je gewoon weer lekker op aanwezig voor vanavond.
2: Oké, man.
0: Dan knallen we door. Dankjewel dat je er bent.
2: Goed, topper. Hey.

0: krijg helemaal zin in een sigaar en in een hoed, weet je wel, van dit liedje. Terwijl ik haat roken. Role Model, High Hopes 3000 hoor je bij 3FM. Ken je dat gevoel dat je stress krijgt als je op een festival loopt en je vrienden zeggen... Hey, wil je anders nog wat drinken? Dat je denkt, oh nee, ik heb geen geld. Dat gevoel, dat hoef je niet per se te hebben.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Als je namelijk hebt gestemd op de 3FM Festival Top 1003... de lijst die je vanaf 21 augustus gaat horen... met alleen maar festivalbangers waar jij herinneringen bij hebt... dan kan het zomaar zijn dat je wordt teruggebeld... en dat betekent dat je een dikke, vette slinger aan hem mag geven. Oh, niet aan mij, maar aan de muntenmachine. Uiteraard is het allemaal met consent geregeld. Het werkt als volgt. Stemmen kan nog vandaag en morgen. Dus als je kans wil maken, doe dat via 3fm.nl. Iemand die al gestemd heeft, is niemand minder dan... Machteld uit Amsterdam, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Machteld, je hebt een fantastische stemlijst ingeleverd. Dank je wel daarvoor.
2: Ja, jij bedankt.
0: Hoe snel heb je het gedaan? Hoe moeilijk vond je het?
2: Ja, ik vond het eigenlijk vooral moeilijk om de keuze te beperken tot maar 20 nummers. Want toen ik er helemaal in zat, dacht ik van, oh, en deze. Dus ja. Het was maar goed dat ik ook maar 3 dingen zelf mocht bedenken en de rest al moest bepalen. Dus dank voor de preselectie.
0: Ik ga zo meteen Fontaine's DC draaien van jouw stemlijst. Maar laten we hem eerst even doorlopen. Je hebt namelijk ook gestemd op deze track. Wat vind je goed aan Estien en Vrouwtje?
2: Ja, wat niet eigenlijk. Ik vond S10 al vanaf het begin, toen ze echt nog veel grimmigere dingen maakte, al heel vet. En toen Vrouwtje en S10 elkaar vonden, dacht ik, nou, dit is helemaal leuk. En ja, ze horen gewoon thuis op elk festival. En dat vinden ze volgens mij zelf ook. Ja.

0: Sean Paul staat op jouw lijst, maar ook Blink 182. Daar zeg je bij, dit is mijn puberteit in 2 minuten en 47 seconden.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan naar Fontaine's DC, die ga ik zo meteen draaien. Waarom vind je dat een goede band?
2: Nou, ik heb hem 2 jaar geleden eigenlijk ontdekt. En ik dacht echt, hoezo kende ik dit niet al eerder? Het is gewoon een soort van melancholisch, maar ook een beetje van fuck het ook allemaal. Ja, ik word er gewoon, ik word er rustig van als ik gestrest ben.
0: Ja, wat goed. En de jongens die gaan helemaal terugkomen, er komt nieuwe muziek aan. Er is er al eentje van geteased. Sterker nog, 3FM gaat ook iets heel cools doen. Daar vertel ik je zo meteen wat meer over. Want eerst, Machteld uit Amsterdam, mag je een slinger geven aan de muntenmachine. Daar komt een getal uit. En dat aantal muntjes krijg jij gewoon voor het festivalseizoen. Hoe lekker is dat?
2: Ja, dat is wel echt heel lekker.
0: Als jij ready bent, dan zeg je, oh, dan knal hem erin en dan gaan we voor je kijken.
2: Nou, knal hem erin. Ja, let's go.
0: Hey, hoe lekker is dat?
2: Ja, top. Ik heb nog meer zin in Lowlands. Ja,
0: dat snap ik wel. Nou, donderdagavond, die is gecoverd.
2: Ja, absoluut. De rest van het weekend, dat zien we wel. Want
0: dat zien we dan wel weer. Heel veel plezier op Lowlands en dankjewel voor het stemmen.
2: Dus dankjewel, hè. Doei.

0: oh jongens, dit is toch zo'n gruwelijk goede band. Ik snap echt dat het in het stemlijstje staat van Machtel uit Amsterdam voor de 3FM Festival Top 1003. Fontaine's DC, ze maakte Starbuster.
1: 3FM, exclusive. Fontaine's DC.
0: Ja, ik heb je nog beloofd. Ik zou je nog iets leuks vertellen over Fontaine's DC. Vanmorgen bekendgemaakt bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow. Er is een motherfucking 3FM exclusive met deze band. Oh mijn god. Zeg maar, ik sta helemaal te springen. Ik probeer mezelf nu echt rustig te houden om dit aan je te vertellen. Ook in de app van NPO Luister is daar bijvoorbeeld al Marloes. Die zegt, Andres, wanneer kan ik kaartjes winnen voor Fontaine's DC? Nou, ik ga het allemaal rustig aan je vertellen. Vanaf 24 augustus, dus dat is aanstaande maandag, dan moet je goed opletten of je het 3FM ticket alarm hoort. Dat is een alarm, dat kan je niet missen. Het is echt erger dan het zoemertje wat je op school vroeger had. Of dat 12 uur alarm wat één keer in de maand afgaat, weet je wel. Het is echt een alarm, je weet wel hoe het hoort. Als je die af hoort gaan, dan moet je zo snel mogelijk je naam sturen naar de app van NPO Luister. En de reden waarom jij naar die exclusive moet. En als je niet weet wat dat is, een 3FM exclusive is een heel intiem concert. Je staat er echt maar met een paar man, daarom ook exclusive. Je staat zo dichtbij dat je gewoon kan ruiken wat voor parfum die gasten dragen. En als ze hard spelen, dan ruik je dat het daarna dus te weinig was. Aanmelden kan dus vanaf 24 augustus Fontaine's DC, de 3FM exclusive. Dit is Piano.

de nieuwste tune van Ariana Grande, die heet Petal. Hey, ik zit even te denken, maar ik denk dat ik pas 17 was. Ja, ik mocht niet eerder van mijn ouders, dat weet ik 100% zeker. Ik was vrij laat, 17 jaar. Wat ik bedoel, hoor je na Shakira en Burna Boy.

0: Dikke tune, Shakira, Burna Boy. Hij maakte Die Die.
1: Andres Oudijk.
0: Ja, ik was 17, man. En ik mocht niet eerder van mijn ouders. Ik wilde wel. Ik stond sinds mijn 12e, 13e al in de startblokken. Maar mijn ouders zeiden echt, nee, maat. Dat ga jij nog niet doen. Hoe oud was jij toen jij voor het allereerst zonder je ouders op vakantie mocht? Je weet me te vinden in de app van NPO Luister. Ik wil daar zo meteen over praten. En nee, ik word geen vader. Maak je geen zorgen.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Fluorio.
6: Aldi.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: 3FM.
9: Oké, gooi even door hoe oud je was toen jij voor het eerst zonder je ouders op vakantie ging. Waarom we daarover moeten kletsen, vertel ik je straks. Eerst krijg je het nieuws, het is 1 over 8.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
11: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
10: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
12: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
10: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou. Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Top 1003.
6: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
5: BNN Vara.
6: Andres Oudijk.
7: Met zometeen het allermooiste liedje van dit moment. Ja, dit is echt, het gaat alle kanten op. Er zit geschreeuw in, er zitten drums in. Wie dat heeft gemaakt, hoor je na Ed Sheeran en Martin Garrix.

Zometeen spreek ik Daphne. Ik wil het met haar hebben over de allereerste keer op vakantie zonder je ouders. Weet jij dat nog? Wat deed je? Waar ging je naartoe? Heb je de bloemetjes buiten gezet of vond je het juist best wel eng? Daphne is jonger dan ik had verwacht. Hoe dat zit, hoor je na Ray. Let's go!

0: Het is de avondshow in Full Effect met Medusa en Lose Control.
1: Andres.
2: Odijk.
0: Nou, ik denk dat je hier niet op moet bezuinigen. En ik denk ook dat dit wel een onderdeel kan zijn van de rest van je leven. Het klinkt heel zweverig, dat snap ik. Het is ook misschien minder educatief dan het boek The Odyssey of het boek De Bijbel. Maar het is wel leuker. Ik wil het met je hebben over je eerste vakantie zonder je ouders. Ik las vandaag op TikTok dat steeds meer jongeren ervoor kiezen om lang met hun ouders op vakantie te gaan en niet meer echt met hun vrienden. Omdat het te duur is, omdat ze niet weten waar ze heen moeten, omdat ze ook heel veel kroegen in Nederland dichtgaan. Dus er is geen plek meer om, zeg maar, als jongeren naartoe te gaan op vakantie. En dat is zo zonde. Ik ga je straks een verhaal vertellen. Aan jou de vraag, is dat verhaal Odijk of onzin? Kan je doorsturen in de app van NPO Luister en win je er misschien ook nog wel een pot zandbal mee. Ik ga eerst even naar Daphne, haar eerste vakantie. Daphne, een hele goede avond.
3: Hi, goeie avond.
0: Jij was 13?
3: Ja, 13 toen ik voor het eerst alleen mocht vliegen, inderdaad.
0: Wauw.
3: Maar ook 13 toen ik voor het eerst alleen naar Sneekwee mocht.
0: Jouw ouders zijn pedagogisch verantwoord.
3: Zeker.
0: Wacht even, maar oké, misschien heb ik een heel erg vooroordeel van Sneekwee, maar dat is toch gewoon, zeg maar, cultureel verantwoord zuipen?
3: Mhm, ja.
0: En wisten je ouders ook dat je dat ging doen op je 13e?
3: Nou ja, je drinkt een briezertje, misschien een sneeuwwitje. Onze dochter is zeer verstandig. En dan ging je op zeilkamp en dan waren er ook altijd vrije uurtjes. Dus dan gingen we even oefenen. En dan legde je ergens anders gewoon die boot op anker met nog vier andere boten. En iedereen had een volle rugzak met, ja, nou, niet appels in die rugzak, maar het was niet wel leeg als we terugkwamen.
0: Maar de jongeren van nu, die stoppen bijna met dit soort dingen. Die doen dat eigenlijk niet meer. Wat vind je daarvan?
3: Ja, zonde.
0: Waarom?
3: Echt zonde. Nou ja, het is vooral het, je ontdekt gewoon wat kan wel, wat kan niet, waar zitten je grenzen, wat vind je wel of niet fijn. En het is gewoon, ik denk dat het goed is, een beetje ook voor je ontwikkeling, dat je dat zelf doet, dat niet je ouders dat allemaal voor je invullen, want dan heb je iets om tegen af te zetten. Mm. En als je dat zelf ontdekt en daar zelf mee aan de gang gaat, dan ja, kun je ook als je dadelijk 18 bent zeggen van nou, ik heb nu mijn rijbewijs, laat ik nu eens even verstandig zijn en dingen laten staan, want ja, ik weet hoe stom het is als je dat niet doet, zeg maar.
0: Nou, ik ben bijna 30 en ik vind het nog steeds moeilijk om dingen te laten staan.
3: Ik ook, maar dat moet je niet hardop zeggen.
0: Oh, oké, bij deze. Wij zijn hele volwassen, opgebouwde mensen.
3: Precies, nou ja, in ieder geval, ik vond het wel heel fijn dat ik wel wat meenam, zeg maar. Dat ik niet 18 was, dan word je losgelaten en dan, oké, hoe gaat de grote mensenwereld? Ik ging studeren toen ik 19 was in Nijmegen, ging ik op kamers. En ja, dan heb je daar de introductieweken. Nou ja, ik maakte mijn borst wel nat, maar ik was ook nergens bang voor, want ik had wel wat gezien, zeg maar. En ik vond het niet zo spannend allemaal. En mijn ouders ook niet, want die wisten ook van, nou ja, ze is al heel regelmatig zichzelf tegengekomen.
0: Je dronk ze allemaal onder tafel daar bij die intro week.
3: Ik wil het niet opscheppen, maar ik had een hele leuke week. En ik denk dat het vooral ook in ieder geval voor mij, voor mijn zelfvertrouwen, goed was. Dat ik dus al wel wat wist in wat ik wel en niet kon of wilde.
0: Kijk, ik zal je zo meteen vertellen wat mijn eerste vakantie was zonder ouders. Ik kan er een pot sambal mee winnen, want de vraag aan jou, is dat verhaal Odijk of is het onzin? Ik wil je eerst nieuwe muziek voorschotelen. Het komt uit Frankrijk, het is dansbaar en ook onverstaanbaar. Mauvais Joe maakt een maladie.
4: Shout out to my man Mauvais Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: slechtste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
2: 3 voor 12 Radio. Come on!
3: Meer Nederlands talent ontdekken.

Het zijn wel goede boys, hoor. De jongens van Flair deze week. Of nou, niet de mega hit, excuses. Deze periode. 3FM Talent. Ja, ja, mooie kroon die ze dragen. Staat ze goed. Je hoorde Door het Oog van de Nacht. Dan, jouw kans om een pot zelfgemaakte sambal Odijk te winnen. Ik doe dit normaal eigenlijk nooit. Maar jij en ik hebben het over jongerenvakanties. De jongeren doen dat niet meer. Kan iemand mij uitleggen waarom jongeren niet meer op vakantie willen? Ik bedoel, oké, ik ben dit jaar ook niet op vakantie geweest. Maar ik zou het wel willen.

Dat kan je doorsturen naar de app van NPO Luister. Ik neem je dus even mee terug naar de eerste vakantie die ik heb gehad zonder mijn ouders. En je moet van me begrijpen dat ik toen een andere persoon was. Ik was het braafste jongetje van de klas. Ik was zeg maar altijd mijn huiswerk al 3 stappen voor. En zo ook in het organiseren van deze vakantie. Ik was de chef, ik was el patron, ik was de afdeling sfeerbeheer. Ik was het hele pakket in één. En daarom voelde ik me ook die hele vakantie zo ongelooflijk verantwoordelijk. We gingen namelijk met de tent van mijn ouders. En dat is niet zo'n opgooi quetscha tent, weet je wel, die je nu voor je ziet, die misschien al ingepakt staat voor Lowlands Weekend. Nee, het was zo'n hele grote, chique De Waard tent. Een tent waar, nou ja, als je er langs rijdt, dat je denkt, hey, is dat de AZC? Daar kan je iedereen in kwijt. Dat is ongekend. Het was ook een hele dure tent. En daar kwam dus ook het probleem. Kijk, wij hadden namelijk op een gegeven moment ruzie gekregen met onze buren. We staan op die camping in Renesse en waar je dan nu misschien een verbale ruzie doet, doe je als je 15, 16 bent een ruzie met booby traps en met pranks. Dus wat doen die jongens? Zij starten een oorlog. Een mayonaiseoorlog. En ik weet niet of je weet wat er gebeurt als je mayonaise spuit op zo'n hele dure tent van dat bepaalde stof, dan raakt die tent dus lek. Nou, het is Nederland, dus de Indian Summer, die is vol met water. Ik zweer het je. Het was alsof we sliepen in de Niagara Falls. En toen moest ik dat mijn ouders nog vertellen, want ik dacht, ja shit, we zijn met de tent van mijn ouders. Ik heb de hele terugweg gehuild en toen verteld, sorry pap, mam, jullie tent die is kapot.

0: dinsdag door. Dat kun je wel overlaten aan 3FM, de avondshow. Het is Milky en Mallgrab. Zij maakt Just The Way You Are.
1: André.
0: Odijk. Helemaal naar de ratten met de gasten. En dan, weet je wel, dansen in een soort schuur, op een soort schuurfeest. Schuimparties. Dat was een beetje hoe mijn eerste vakantie eruit zag. En het eindigde heel kut. De tent ging namelijk stuk. Die had ik geleend van mijn ouders. Ik voelde me daar super verantwoordelijk voor. De vraag aan jou, is dat verhaal Odijk, is het echt gebeurd of is het onzin? Aan de telefoon is Karel. Goedenavond, jongen.
2: Goedenavond.
0: Karel, jij denkt onzin?
2: Ja, maar ik heb een andere reden dan die mayonaisepot.
0: Oké, vertel. Waarom denk je dat het niet echt is?
2: Omdat jij het eerste gedeelte van jouw verhaal, begon je dat je altijd je huiszak op had. Dat kan ik me niet echt voorstellen.
0: Oh, jij kan, volgens jou kunnen mensen niet veranderen, Karel.
2: Ja, ik denk, schijnbaar kunnen mensen wel veranderen. Maar daar ging ik op los. Ik dacht, nou, dat kan ik me niet voorstellen.
0: Het voelt wel een beetje alsof jij ook denkt dat James Bond nog steeds wordt gespeeld door Pierce Brosnan. Nee, oké. Karel, jij zegt onzin, staat genoteerd. Wat was jouw eerste vakantie?
2: Eigenlijk in Calella, in Spanje. Met vrienden met GoGo Tours.
0: Ah, nou dan weet ik een beetje wat voor soort vakantie dat was. Dat was klok, klok, klok, klok.
2: Ja, heel laat en heel laat opstaan en heel laat drinken, inderdaad.
0: Nathalie, goedenavond.
3: Hey Andres, hoi.
0: Jij denkt Odijk of onzin?
3: Ik denk ook onzin.
0: Waarom?
3: Nou, ik denk, als je mayonaise op het tent gooit,
0: ja,
3: dat het een vetlaagje krijgt en dat het dan juist afdruipt.
0: Oké. Weet je, Karel en Nathalie, weet je wat we kunnen doen zo meteen?
3: Nou?
2: Nee.
0: Ik kan mijn vader even bellen. Hij heeft ons opgehaald, dus hij kan het antwoord geven.
3: Oké.
2: Okay. Oké. Okay.
4: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Ja, super track, kan je anders zeggen. Je hoorde Senna Spyro, deze week de mega-hit Great Expectations. We hebben het over het feit dat ik de tent van mijn ouders heb gesloopt. Zo'n hele grote tent. Ik krijg een bericht van Eline. Oh, even kijken.
1: Ik luister jouw aflevering en weet je wat ik, as we speak, achter in de auto heb liggen? Een dwaartent.
0: Lowlands ready! Nee, dit is gebeurd op mijn allereerste vakantie. Kijk, jongeren gaan niet meer op vakantie. God knows why. En om dat een beetje te promoten, dacht ik, ik moet een verhaal vertellen over hoe mijn eerste keer ging. Karel die denkt dat het allemaal onzin is, dat de tent niet gesloopt is, toch Karel?
2: Ja, of Mark Wisselen mag dat ook?
0: Nee,
2: ik weet hetzelfde antwoord.
0: Nee, waarom wil je nou wisselen dan, Karel? Het leven is geen Eftelingsprookje.
2: Ja, soms wel, maar ik kom uit Brabant, hè?
0: Oké, okay, nou, dan moet je nu je doorslaggevende antwoord zeggen. Oduik of onzin?
2: Jij zegt Oduik.
0: Jij zegt Oduik. Oké, top. Nou, Nathalie, jij zegt onzin.
3: Ja.
0: Ja. Ik dacht, laten we even mijn pa bellen, want die kan vertellen hoe het gegaan is. Als hij opneemt natuurlijk. Maar je gaat op woensdagavond.
4: Hey, met Fat.
0: Hey pap, met Andres.
4: Hi jongen.
0: Hey,
4: hoi.
0: Kort vraagje.
4: Ja?
0: Weet jij nog wat er met jullie tent is gebeurd toen wij die mochten lenen in Renesse?
4: wat ermee gebeurd was. Ik weet niet precies wat ermee gebeurd was, maar na het weekendje zat er heel veel mayonaise en ketchup en dat soort shit op.
0: Ja, dat klopt.
4: Dat is wel lang geleden, maar dat weet ik nog wel.
0: Dat was zo kut. En dan gaat zo'n tent lek, toch?
4: Ja, dat denk ik wel. Ik heb hem volgens mij daarna niet echt meer gebruikt.
0: Nee.
4: Maar volgens mij is hij wel... want hij was daarmee wel een beetje einde oefening.
0: En zeg maar weet jij nog hoe ik mij daarover voelde toen?
4: Ja, volgens mij voel je hier wel...

0: Hij doet het gewoon weer. Mr. Alex Warren, hij bouwt een nieuwe hit. Die heet Passenger. Goed, het is aan jou. Welk liedje leeft er in je hoofd? Welke track heb je helemaal herontdekt? Wat is een liedje waarvan je denkt, zo, maar dit moet echt even heel Nederland ontdekken?
1: Daily Discovery.
0: Die kan je aan me doorgeven als je me belt. 09091336. Bel je als allereerste, dan ga ik hem ook gewoon draaien. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zo simpel is het. Op mijn teken, en dat is de gong. Als je die hoort, dan moet je zo snel mogelijk bellen. 09091336. En qua tunes, maakt het mij niet uit. Welk genre je wil, waar je behoefte aan hebt. Je moet alleen kunnen uitleggen waarom Nederland het moet horen. En de gong is gegaan. Dat betekent dat je kan bellen. 09091336.

0: Nou, dat gaat op zich redelijk snel. Goedenavond, 3FM, met wie spreek ik?
1: Goedenavond, met Jens.
0: Hallo. Jens, goedenavond, jongen. Wat is een beetje de mood waarin jij nu zit, Jens?
1: Ja, lekker. Avonds thuis. Lekker in bed, lekker boekje lezen.
0: Hé, hey, wat lees je voor boek dan?
1: Ik ben nu bezig met een manga-serie van Paru Itagaki, Beastars.
0: Gezondheid? Wie?
1: Nou, ja, maakt uit.
0: Goed, laten we het maar over muziek hebben. Daar bel je ook voor.
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat zou je willen horen, Jens, terwijl je een boek leest in bed?
1: Ja, ik heb dus een artiest. Hij is nog nooit ergens op de wereld op de radio geweest.
0: Oh.
1: Black Griffin. En ik wil graag zijn nummer Insane.
0: Wat vind je daar goed aan?
1: Ja, het is gewoon een heel mooi nummer gemaakt over een karakter uit een van mijn favoriete series. En hij, het is een nummer, het is nu al bijna een half miljard keer gedraaid. En het is nog nooit gedraaid op de radio, dus ik denk, het wordt tijd.
0: Het wordt tijd. Ik ga het voor je draaien. Het is voor het eerst dan op de radio. Fijne avond, Jens. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dearly beloved, for your entertainment, it's my pleasure to introduce to you Hell's latest arrival.

Nou, wat leuk. Dankjewel Jens voor het kennis laten maken met Black Griffin. Valt in ieder geval goed bij Desiree, die zegt omg, I love it. En Christy stuurt, mijn kinderen luisteren dit ook. Nou ja, zo zie je maar, muziek is niet leeftijdsgebonden.

0: Direct, een van de beste live bands van ons land. Through the Looking Glass. Het is een paar minuten voor 10 uur. Dat betekent een paar minuten voor 3 voor 12. Je gaat 3 uur lang in de beste muziek duiken, nieuwe muziek ontdekken. Dat ga je doen met Jasper Leijdens.
1: Ja, hallo.
0: Wat heb je allemaal bij vanavond?
1: Nou, onder andere de nieuwe band Bleach 93. En ik heb dit jaar 3 bands waarvan ik denk dat die absoluut gaan doorbreken. Dat is Kyo, dat is Florence Road en Bleach 93. En die laatste is een beetje een mix tussen Pearl Jam en Limp Bizkit.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is heel erg een beetje 90s grunge, maar het is ook die nu metal.
0: Ja.
1: Dit is zo'n band die in een halve minuut bitterzoet een klein zaaltje in Amsterdam bijvoorbeeld uitverkoopt. Dus die hebben zo meteen de track van de dag. Ik ga heel erg duiken die nieuwe Fontaine's track. Want het is Fontaine's DC dag bij 3FM. Ja. Ze gaan over 2 weken spelen, exclusief.
0: Ja.
1: Volgende week de tickets bij ons in de avond.
0: Vanaf maandag.
1: Ja, dus daar ga ik het uitgebreid over hebben. Ja, en Lowlands voorpret, want we gaan morgen of vrijdag die kant op.
0: Ja, lekker man.
1: Zin in.
0: Ja,

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Ja, stop. Dit stuk.
7: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
8: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
9: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat... geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie... en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: 3FM. Stap in de tijdmachine die 3 voor 12 radio heet. Zometeen de allerbeste nieuwe muziek van de toekomst. Onder andere de nieuwe van Bleach 93.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand.

0: De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. 3FM.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: 3FM Festival Top 1003.
7: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. Wow,
8: VPRO. Jasper Leijdens. Ja, en ook vanavond gaan er festivalmunten uit bij 3 voor 12 Radio. Net als de allerbeste nieuwe muziek. Zometeen Ring My Bell na deze van de Monkees.

0: En Ring My Bell, oftewel R&B. Hip-hop uit Oasis City.
1: 3 voor 12, radio Jasper Leidens.
0: Ja, je hoort het wel een klein beetje aan dat accent, hè? Hij komt uit Manchester. Wat een heerlijke muzikale stad is dat, hè, in Engeland. Alles daar ademt muziek. Of dat nou een goede kroeg is, of dat een goede concertzaal is. Alles is daar muziek. Ik snap wel dat het daar zo bruist, hoor, als het gaat om nieuwe muziek. Daarvoor muziek uit Sheffield. Makkelijk te doen trouwens, vanuit Manchester met de trein. Als je even een goede citytrip wil, kun je gewoon Liverpool, Manchester en Sheffield in één weekend doen. Dan heb je gewoon de Holy Grail gehad van Engeland. Nou weet je, of je blijft gewoon in Nederland, want 3 voor 12 radio is begonnen. Het is woensdagavond. Mijn naam is Jasper, op 3FM de komende uren. Ik hoop dat je lekker tegenover me zit, want in deze muzikale kroeg valt vanavond ook heel veel te beleven. Straks een uur lang voorpret richting Lowlands. Gisteren ook al bij Club Kleven, toen het nachtprogramma. Vanavond voorpret voor Lowlands in het straatje Indie en Rock. Daar gaan we gewoon samen even een route maken waar we allebei links voor willen gaan staan. En of dat nou op de radio is, op de stream bij NPO Start of in het echt, je gaat het meekrijgen. Ja, en over rock gesproken. Een van de drie acts waar ik dit jaar heilig in geloof, heeft nieuwe muziek. Je hebt aan de ene kant Kyo, je hebt Florence Road en je hebt Bleach 93. Ja, die laatste is een band in het straatje van Limp Bizkit. Misschien wel Pearl Jam. Je hoort het binnen nu en nou pakken we het 5 minuten op 3FM na dit ultieme festival anthem van de Beaches. Dan.

0: is nog steeds druk op tour, althans. Voorlopig eventjes niet, maar volgend jaar gaat de tour gewoon door in Japan.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: En hij is heel druk bezig, zag ik afgelopen week, met Hello Kitty. Ja, Bruno Mars en Hello Kitty hebben samen een exclusieve merchandise-lijn. Kan gebeuren. Je hoorde On My Soul bij 3FM. Daarvoor wat mij betreft eentje die absoluut top 100 zou mogen komen in de festival top 1003. The Beaches en Blame Brett. Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. Goed dat je bent ingecheckt. Ik zie Mark al via de NPO luisteren. Die zegt, Jasper, ik heb zo'n zin in die nieuwe single van Bleach 93. Kan niet wachten tot ik ze volgende maand ga zien in Bitterzoet in Amsterdam. Ja, ik zei het net al, er zijn dit jaar 3 bands waarvan ik heilig geloof dat zij mainstages gaan spelen de komende jaren. Dat is Kyo, die heb je op 3FM gehoord met That's Me. Florence Road, die zou je kunnen kennen van Hanging Out to Dry en 7563. En dan heb je de band Bleach 93. Deze bands komen er echt wel de komende jaren. De laatstgenoemde heeft net een nieuwe single uit. Echt een uurtje geleden kwam die uit. Figure 8 heet die. En als je een paar maanden geleden al bij hun show was in de Echo in Utrecht, toen heb je dit al live kunnen horen. Het was toen de ene laatste song in de set. En het is zo gaaf om te zien hoe hard deze Ierse band gaat. Hey. Ik zag ze 1,5 jaar geleden spelen in Brighton op The Great Escape. En het was in een heel klein kerkje achteraf in de stad. Ik denk dat er niet meer dan 10 mensen bij waren. Ja, en nu hebben ze dus die Bitterzoet in Amsterdam, waar Mark heen gaat, binnen 1,5 minuut gewoon uitverkocht. Hey. Nou, dit kan best wel eens de song zijn die deze band naar een nog hoger platform brengt. En deze band op een volgend level door laat spelen. Ik ben heel benieuwd of jij datzelfde gevoel daarbij hebt. Dit is misschien wel de gitaarband van de toekomst uit Ierland. Ze gaan mee in de slipstream van Fontaine's DC van de Murder Capital. Track van de dag van vandaag, Bleach 93. Dit is Figure 8. Praat erover mee via de NPO Luister-app.

is echt de meest energieke liveband van 2026. Ze stonden al op Douwpop in Hellendoorn. Ze hebben Vestrock al gespeeld. Maar hoe vind jij het? De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Bleach 93. Praat er vooral over mee via de NPO Luister-app. Gaan we erover.

go. En daarvoor de track van de dag vandaag. Elke dag gloednieuwe muziek bij 3FM en 3 voor 12 radio. Vandaag de nieuwe van Bleach 93.

eerste is daar, net als elke dag, Johan de Emoji-man. Die omschrijft elke dag even in een paar emojis hoe hij dit liedje vindt. Ik zie eerst nog wel even een vragend gezichtje. Maar dan gaan de vuisten de lucht in en ik zie zelfs een soort donderwolk. Ik denk dat Johan aan het knallen is in de woonkamer, hé. Ik zie ook best wel wat vergelijkingen binnenkomen. Cheert, die zegt, ik krijg een beetje Alice in Chains gevoelens hierbij, hé, qua gitaren. Ja, snap ik ook, hé, dat jaren 90 gevoel. Ik zie ook vergelijkingen met Queens of the Stone Age, qua zang. Ja, snap ik ook wel, hoor. Mensen in het polletje in de NPO-luisterapp zijn ook fan. Ik zie Mark, ik zie Henriette, ik zie RVB zelfs. Illegaal, misschien via een soort codenaam. Die geven deze tracks allemaal een dikke 10. Mark is er ook bij, die zegt Jasper, topnummer, lekkere gitaren. Rosalien die zegt, het is een beetje duister, hé, maar wat gaat dit hard, I love it. Arjan zegt ook, Jasper, dankjewel voor deze ontdekking. Ik ga dit zeker in de gaten houden, wat een heerlijke beuker. Nou, ze hebben een EP uitgebracht eerder dit jaar en daarmee staan ze over een paar weken in de Bitterzoet in Amsterdam. Het is alleen wel uitverkocht. Helaas. Hey, het is 3 voor 12 radio. Dit weekend zijn we op Lowlands en een van de meest gehypte bands, en het kan ook niet anders, is de band Geese. Het nieuwe geluid uit New York City. Dit is Texas.

op 3FM, Cat's Eye, You're the Animal. En daarvoor Geese en Texas. Frontman heet Cameron Winter, die zit niet stil. Hé, die gast, die heeft binnen 1 jaar een album uitgebracht, solo en met Geese. En vandaag is ook nog eens aangekondigd dat zijn solo-concert in de Carnegie Hall wordt uitgebracht als live-album. Niet normaal, hè? Het is 3 voor 12 radio en ik wil het met je hebben over een band die zo ontzettend hard gaat. Er zijn weinig bands in de wereld die zo hard werken als Fontaines D.C. Sinds 2019 hebben ze straks 5 albums uit. De zanger van de band, Grian Chatten, heeft in de tussentijd ook nog even een solo-album uitgebracht. Eventjes ter vergelijking, Arctic Monkeys heeft sinds 2006 7 albums gemaakt. Dat is 20 jaar, hè? Deze band heeft er straks, inclusief die soloplaat, 6 in 7 jaar. Niet normaal. Ze komen met een nieuw album genaamd Dopamine Chamber, DC. En het is eigenlijk achteraf, als je er zo'n beetje naar kijkt, een ode aan de pas geleden overleden manager van de band, Trevor Deeds. De plaat is aan hem opgedragen inmiddels. Ja, dat heeft wel een goed verhaal, want ze waren pas geleden bij hem in Brighton, in de stad waar Trevor Deeds, de manager voorheen van Fontaines, woonde, om nieuwe muziek aan hem te laten horen. Ja, ze hadden 40 songs gemaakt. 40 nieuwe songs en ideeën voor 1 album, hè. Dan weet je dat je echt veel gemaakt hebt. Gisteren hoorde je Marianne voor het eerst op 3FM, track van de dag bij Eva in 3 voor 12 radio. Dat was een song waarvan de band zelf dacht, nou, die moeten we maar niet doen. We hebben zoveel liedjes gemaakt, maar dit is er geen die op het album past. Ja, die Trevor Deeds zei, jongens, jullie zijn gek. Jullie zijn gek als je dit niet op je nieuwe plaat zet. Ja, en de beste man had gelijk. Wat een song. Ik weet niet of je hem al gehoord hebt, maar er zitten heel erg Depeche Mode-achtige invloeden in. Beetje jaren 80-achtige synthesizers. Wat wordt die man nu al gemist in de muziek, hè? Gewoon een beetje de inspirator van Fontaines D.C. De man die ze naar gewoon mainstages bracht op festivals. En dus, ja, achteraf toch een soort van inspiratie was voor het nieuwe album Dopamine Chamber. Nou ja, die nieuwe single is er dus. Je hoort hem binnen nu en een minuutje op 3FM, Marianne. Ja, en sterker nog, je kan het over 2 weken live gaan horen en zien op een kerstverse 3FM exclusive. Holy shit! In een zaaltje voor, nou, volgens mij 200 man. Terwijl ze zelf richting stadions gaan, hè. Er is alleen nog 1 probleem. Het is op donderdag, dus ik moet nog wel even zien vrij te krijgen. Maar goed, hey, dat is van latere zaak. Het is belangrijker dat jij erbij bent. Check alle details via 3fm.nl. Maar volgende week in de avondshow bij Andres, bij ons bij 3 voor 12 Radio, bij Vooraan en bij Vera on Track, alle tickets. Nou ja, alle tickets, ze zijn er waarschijnlijk wel zo uit. Wat een band, Fontaines D.C. Dit is Marianne.

Ongelooflijk, deze band. Gisteren, voordat deze song uitkwam, Marianne, gewoon weer eens de hele discografie, alle albums van Fontaines D.C. opgezet. Van Dogrel in 2019 tot The Heroes Death, Skinty Fia. Het is zo ontzettend goed wat deze band gedaan heeft. Voor 2 jaar geleden nog Romance en nu dus een nieuw album. Morgenochtend bij Wijnand en Jamie in de ochtend maak je kans op de eerste tickets voor Fontaines D.C. Zometeen, binnen nu in een paar minuten, maak je kans op heel veel festivalmunten.

0: leuk aan ze?
1: Ja, het is heel huiselijk, gezellig. Ik had ze voor het eerst ook gezien op Rock Werchter toen.
0: Wauw.
1: Dat was ook een van de eerste festivals waar ik toen heen was. Ik zag ook dat ze daar ook eigenlijk alleen maar, ja, de enige keer dat ik daar was, ook daar waren op Rock Werchter. Ja, dus ik had het wel meegepakt. Ik was gelijk fan. Dus ik heb het heel vaak nog geluisterd daarna.
0: Ja, je hebt mijn hoofd ook weer geopend als het gaat om die band. Ik wil LIFEGOESON gewoon weer eens even gaan luisteren van ze. Wat een tune is dat.
1: Leuk. Ja.
0: Supergoed. Je hebt verder in je lijstje ook MGMT staan met Kids. Ik zie Muse op Lowlands 10 jaar geleden. Hoe was dat daar?
1: Ja, dat was echt heel erg tof. Ik was toen ook met een vriendin dat we zeiden van oké, we gaan één kiezen waar we echt helemaal vooraan proberen te staan.
0: Ja.
1: Ja, dat werd dus Muse.
0: Wauw.
1: En ja, dan is het toch een hele andere experience. Als je gewoon helemaal vooraan tussen alle superfans. En ja, dat was echt een ervaring.
0: Ik snap dus het wel, ja. Bij. Je hebt een prachtige festivallijst ingeleverd. En als ik nu gewoon hier op mijn grote festivalrad een slinger geeft, dan maak je ook nog eens kans op een aantal festivalmunten. Het kan er 1 zijn, maar er kunnen er ook 10.000 zijn. Dus
1: ik ben benieuwd.
0: Vanaf wanneer ben je tevreden?
1: Nou, ik zou onder de 10 wel heel erg vinden, maar alles is mooi meegenomen.
0: Oké, dan gaan we de festivalmuntenmachine. We geven er een slinger aan.
2: Super!
0: Dat zijn toch een heel paar goede speciaalbieren als je nu weer gewoon je baby is op de wereld. Dus je mag gewoon ook weer lekkere cocktails en biertjes drinken op zo'n festival.
1: Ik ga ervan genieten natuurlijk.
0: Waar ga je ze uitgeven volgend jaar? Want ja, je mag dus weer naar de festivals.
1: Ja, dat is echt een goeie. Ik denk, misschien Down the Rabbit Hole weer. Maar het is ook wel heel erg veranderd sinds
0: vroeger.
1: Misschien Rock Werchter. Misschien ook een nieuwe. Ik zat ook aan Wilde Tijden te denken.
0: Kijk.
1: Of iets wat er nog niet, wat weer een beetje klein begint.
0: Maar wel gewoon naar een meerdaags festival dus, ondanks dat je een kind hebt.
1: Dat weet ik nog niet zeker.
0: Ja, want anders kun je ook van die munten gewoon de oppas betalen.

Matthew Bellamy. Psycho bij 3FM. Ik zou zeggen, maak nog snel je stemlijstje voor de Festival Top 1003. Want het kan dus zomaar zijn dat je gewoon 100, 150, 200, 400 festivalmunten wint. En gewoon daar je oppas mee kan betalen. Kan gebeuren. Deze act is erbij op Lowlands. Dit is Leisure and Got It Bad.

0: Got It Bad bij 3FM. Kun je zo in een straatje zetten met Parcels bijvoorbeeld of Krung Bin. Je hoeft er ook niet per se vooraan te staan. Ook al ga je gewoon achteraan lekker chillen, dan heb je nog steeds een topuurtje. Ze zijn erbij op Lowlands, Leisure en Got It Bad. Zometeen een 3 voor 12 radio. Meer Lowlands voor pret met muziek van Kneecap, muziek van IJsland. En we stellen je voor aan Cobra. 3FM.
1: 3FM. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 prikiwis gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Scoor nu met Clubcar Wijd tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Kom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
12: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
13: 3FM. Een paar minuten meer 3 voor 12 radio met meer Lowlands, onder andere Kneecap en IJsland. Binnen nu in een paar minuten.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden.
15: 3FM.
16: Ster. Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
17: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
21: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
20: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
22: 3FM Festival Top 1003.
23: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Jasper Leijdens.
13: Ja, en als je het hebt over festivals, je hoort nu op 3FM de band die misschien wel het meest geliked is in de Lowlands-app voor 2026. Dit is IJsland.

0: je dit liedje hoort, dan waan je je toch in zo'n ouderwetse Amerikaanse saloon. Met van die klapdeuren, alleen maar butbier op de tap.
1: 3 voor 12, radio, Jasper Leidens.
0: Maar het is gewoon anno nu 2026, het geluid van dit jaar. Er is een heel album van Role Model en daarvan hoorde je High Hopes 3000. Ja, en daarvoor mocht je naar Lowlands gaan. De act die op dit moment het meest geliked wordt in de Lowlands-app. Ze staan in de Bravo, dat is een tent. Ja, daar zit een capaciteit aan dat je op een duur buiten moet staan. Dus zorg ervoor dat je op tijd bent bij IJsland. Je hoorde in dit geval Tijdsgeest bij 3FM. Het is bijna Lowlands. Morgen dan gaan de deuren open van de festivalcampings. Dan kun je daar alvast je tentje opzetten. 3FM is erbij vanaf vrijdagavond. Vanaf het festivalterrein hoor je Andres, die je elke avond vanaf 7 hoort. En mijzelf met heel veel live muziek. Heel veel zin in. Je checkt ook alles via de NPO Startstream met Eva en met Vera. Maar op de radio krijg je dus ook alles mee, waaronder zometeen al Cobra. Mocht je denken, waar heb je het over? Nou ja, je gaat het binnen nu in een paar minuten ontdekken. Ook op Lowlands gaat ook daar weer een sensatie worden. Kneecap uit Belfast. Dit is Irish Goodbye.

0: 3 voor 12 Radio. FM.
1: Try again. Nog een keer, ja.
0: 3 voor 12 Radio.
1: FM.
0: Try
1: again. Ah, nu gaat het wel goed.

Dat zijn van de beste vrienden van Louis Capaldi. Het is grappig om hun avonturen in New York een beetje te volgen op Instagram. Sam Fender, you're the Get You Down. Het is 3 voor 12 radio. We gaan richting Lowlands. Daar zijn we dit weekend te vinden. En een van de meest opvallende acts op de line-up van 2026 is de naam van Cobra. Oh, wow.

0: Als je dit zo hoort, is het een act die je heel erg in het straatje kan gooien met een FKA Twigs, een Charlie XCX. Misschien ook wel een beetje Skrillex in a way. Ze maakt hyperpop en staat dit weekend in de India op Lowlands. Er is een debuutalbum, dat heet Torn, net uit. Dat neemt ze mee naar Biddinghuizen. Een must-see act en daarom heeft 3 voor 12 met haar gesproken, met de Zweedse artiest, toen ze in de Melkweg stond in Amsterdam. Het is een bijzondere act, best wel mysterieus. Ze hult zich op het podium liefst of op haar albumcover of videoclips in een mega strak huidskleuren latex pak, een corset of misschien wel helemaal niks zelfs. Ja, en die bijzondere outfits, die ook, nou ja, best wel een beetje weird zijn, die zijn dus, ja, het kan niet anders, geïnspireerd op de huid.
1: I'm always drawn to when something is aesthetically pleasing, but a little weird or a little off. And from there, kind of the Torn universe began. And so skin was a big thing for me, and is a big thing for me. I think it's just a very beautiful material to work with, really, and that's where the cover comes from, with the skin dress. Like, I used to see this massive stretch marks for women who have been pregnant, and they were like, you know, they kind of looked like, I don't know, like they would have these really interesting alien-like patterns, and I thought that was such a beautiful symbol of pain and growing and birthing and femininity.
0: Ja, ze houdt dus van vreemde, rare outfits. Vervreemend. Ze heeft een videoclip uitgebracht bij de song Dog, die je, nou ja, misschien wel eens ergens gehoord hebt. Daar is het nog veel gekker.

0: Daar is het niet alleen een huidskleurig pak of geen kleding. Daarin kruipt ze in een gigantisch modderbak. Het klinkt eigenlijk als een soort gratis beauty treatment. Maar het was heftiger dan je denkt, hoor.
1: We were ready to shoot at 2 a.m. in the morning. And it was freezing because we were in Georgia, in Europe. And no heating inside. And they just had this big mud pool. And I was in this chainmail bikini, right? And it was cold. And it was heavy. And I didn't think my hair would get so dirty. And I got, it was just, like, I couldn't get the mud out. Like, I was at the spa. I showered 7 different times. I like the challenge a lot with making something very extreme. Even though it's very, very painful, you have to be very, very zen and intentional and focused on what you're doing. And I love that about making music videos. I feel like the more I put myself out there, the more it hurts, that, you know, the tighter the shoe is, the better it is. And so it was scary, but it was, I enjoy it. I get thrills from things being scary.
0: Moet je nagaan dat zij dus 7 keer moest douchen na een videoclip opnemen in een modderbad. En toen was nog steeds niet alle modder uit het haar. Maar goed, volgens Cobra zelf was het allemaal zeer de moeite waard. Nou ja, misschien gaat het een beetje regenen op Lowlands komend weekend. Dan kun je gewoon modder sliden. Gebeurde ooit ook bij Arctic Monkeys toen ze speelden in de Alpha. Wie weet kun je dit gaan doen in India op vrijdagmiddag tussen 6:15 en 7:15. Dan kun je dit gaan zien. Cobra, dit is Good Puss.

0: Friends outfit al klaar liggen. Anders ben je ook nog niet ready voor het mooie festival.
1: 3FM op Lowlands.
0: Nee, maar ik zou gewoon een goed bandshirt aandoen. Misschien wat kaplaarzen mee voor als het een klein beetje geregend heeft. En vooral een beetje kijken wat je allemaal wil gaan zien op Lowlands. Het wordt een prachtige editie. Vanaf vrijdag hoor je alles op 3FM. De hele avond staat dan in het teken van Lowlands. Je gaat heel veel live muziek horen. Volgens mij echt van Turnstile tot Antoon. En van Eefje de Visser tot S10. Je krijgt het allemaal mee op 3FM, jouw festivalzender. Ja, het is ook zo dat er elk jaar ook wel een paar afzeggingen zijn. Afgelopen jaren was dat echt wel heftig. Toen hebben meerdere headliners afgezegd. Queens of the Stone Age bijvoorbeeld, omdat de zanger van de band Josh Homme ziek was. Vorig jaar A$AP Rocky die niet opkwam dagen. Nou ja, dit jaar zijn het nog niet de allergrootste afzeggingen. Maar wel een hele bijzondere, namelijk het Londense hyperpop duo Bass Victim. Wij wilden heel veel mensen heen gaan. Maar ja, die hebben dus afgezegd. Ze hebben een andere hyperpop band erheen gehaald. Namelijk eentje uit Zeeland. Dat is my kind of hyperpop. Nou ja, grote geelstaart komt hij. Sowieso is dit de band die volgens mij de meeste festivalshows van iedereen speelt dit jaar. Ze hebben elk groot festival wel gehad. En nu dus ook Lowlands. Gaan ze zien in de X-ray. Dit wordt gewoon een sensatie. Kan niet anders. Ja, dit is toch hyperpop?
2: Ja hoor.
0: Ik word er hyper van. Ze komen trouwens ook binnenkort naar de 3FM Livebox tijdens 3 voor 12 radio. Dus daar krijg je alles mee. Oké, nog meer hyperpop in de vorm van Royal Blood. Deze gasten zijn last minute toegevoegd aan de line-up. Staan normaal gesproken op elk hoofdpodium. Maar ze dachten, weet je, wij willen ook gewoon in een kleiner podium spelen. Dus zaterdagavond, de Heineken. Ik zie je daar. Dit is 10 over

met een doorgeefplaatje. Ik weet niet of het mogelijk is. Ik weet dat jij dit ook van bepaalde artiesten hebt. Maar ik geloof dat ik verslaafd ben. Ik ben verslaafd aan Georgia Smith. Ik vind gewoon alles wat zij doet fantastisch. Van de manier hoe ze zich uit in haar songs, hoe ze zich kwetsbaar opstelt, van de onderwerpen waar ze over zingt, maar ook de manier hoe haar stem samenvalt met de beats die ze gebruikt. Ik ben gewoon niet kritisch meer. Ik vind het helemaal fantastisch. En daarom tip ik je de nieuwste single van het album dat aankomende vrijdag uitkomt. En die single die heet I Lied, You Lied. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat maar weten.

En toen zei ik al, dit is er zo eentje die je absoluut bij Eva gaat horen. Nou ja, dat is gebleken. En ze geeft hem ook nog eens een keertje terug richting mij. Ja, ik snap het wel hoor. Georgia Smith, you're the I light, you light. Het is 3 voor 12 radio. Zometeen Grote Komeet. En nee, de zanger van Grote Komeet is niet Spinvis. Ook al denken veel mensen dat wel. Piet Welles hoor je zo meteen naar deze van Nothing But Thieves. De nieuwe heet Baby Cool Evelyn. En is ook gewoon een big tune.

0: Ze werkten al lange tijd samen. Jacob Dubbel en GoTo Jim. Ze zitten namelijk bij elkaar in de band. Maar ze vonden het tijd om onder een nieuwe naam even iets te gaan doen. Door de Grote Komeet en Cherokee. Binnenkort live in de livebox bij 3 voor 12 Radio.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Nou, we houden van nieuwe muziek, maar als die nieuwe muziek uit Nederland komt, dan heeft het net even een streepje voor. Zo komt er op 6 november nieuwe muziek uit van Mooi Like. Het is een producer, multi-instrumentalist en songwriter uit Utrecht. Eigenlijk kun je deze man gewoon het beste een supertalent noemen. Er is een nieuwe single uit en daar kan hij zelf het beste over vertellen natuurlijk. Hallo!
2: Hey Jasper, dit is Stijn van Mooi Like. Wat nice dat je mijn nieuwe liedje We Will Never Be The Same gaat draaien vanavond. Het is een van mijn favoriete liedjes van mijn nieuwe plaat Darling, die dit najaar uitkomt. Ik heb er ook heel erg hard aan gewerkt. En het gaat eigenlijk over op jonge leeftijd verliefd worden en een beetje samensmelten met iemand, terwijl je nog niet zo goed weet wat je nou wil in het leven. Maar eigenlijk onderbewust word je al heel erg gevormd door samen zijn met iemand en in een relatie zijn en eigenlijk samen opgroeien. En ik vond dat een mooi concept wat denk ik heel veel mensen hebben gehad van zonder dat je het doorhebt groei je op met mensen en ben je ineens geworden wie je bent. En kan je eigenlijk nooit meer iemand anders zijn. En bouw je daar denk ik altijd op verder. Het is, ja, zoals ik al zei, een van mijn favorieten. Ik hoop dat jullie hem ook heel mooi vinden. Hele fijne avond. Dankjewel.
0: De nieuwe moeilijk. Dit is We Will Never Be The

0: 12 Radio.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Nou, we houden van nieuwe muziek, maar als die nieuwe muziek uit Nederland komt, dan heeft het net even een streepje voor. Zo komt er op 6 november nieuwe muziek uit van Mooi Like. Het is een producer, multi-instrumentalist en songwriter uit Utrecht. Eigenlijk kun je deze man gewoon het beste een supertalent noemen. Er is een nieuwe single uit en daar kan hij zelf het beste over vertellen natuurlijk. Hallo!
2: Hey Jasper, dit is Stijn van Moeilijk. Wat nice dat je mijn nieuwe liedje We Will Never Be The Same gaat draaien vanavond. Het is een van mijn favoriete liedjes van mijn nieuwe plaat Darling, die dit najaar uitkomt. Ik heb er ook heel erg hard aan gewerkt. En het gaat eigenlijk over op jonge leeftijd verliefd worden en een beetje samensmelten met iemand, terwijl je nog niet zo goed weet wat je nou wil in het leven, maar eigenlijk onderbewust word je al heel erg gevormd door samen zijn met iemand en in een relatie zijn en eigenlijk samen opgroeien. En ik vond dat een mooi concept wat denk ik heel veel mensen hebben gehad van zonder dat je het doorhebt groei je op met mensen en ben je ineens geworden wie je bent. En kan je eigenlijk nooit meer iemand anders zijn. En bouw je daar denk ik altijd op verder. Het is, ja, zoals ik al zei, een van mijn favorieten. Ik hoop dat jullie hem ook heel mooi vinden. Hele fijne avond. Dankjewel.
0: De nieuwe Moeilijk. Dit is We Will Never Be The Same.

0: in een relatie zijn en eigenlijk samen opgroeien. En ik vond dat een mooi concept wat denk ik heel veel mensen hebben gehad van zonder dat je het doorhebt. Groei je op met mensen en ben je ineens geworden wie je bent. En kan je eigenlijk nooit meer iemand anders zijn. En bouw je daar denk ik altijd op verder. Het is, ja, zoals ik al zei, een van mijn favorieten. Ik hoop dat jullie hem ook heel mooi vinden. Hele fijne avond. Dankjewel.
1: De nieuwe Moeilijk. Dit is We Will Never Be The Same.

E3FM, Jorre, we will never be the same. Ik zei het al, we gaan richting Lowlands. Vanaf vrijdag dan zijn we erbij met 3FM. De campings gaan morgen open. En eens in de zoveel jaar hebben ze zo'n act waarvan je denkt, waar komt die ineens vandaan? En dat wordt dan de meest succesvolle show van het weekend. Ja, dit is het, zou je kunnen zeggen. Het was een paar jaar geleden met Sugar Babes. Was een fantastische show. Ik denk dat dit weekend best wel eens hetzelfde kan gaan gebeuren met Khalees. Dit is

Nou, dit weekend gewoon op Lowlands. Ja, we hebben er zin in hoor. Zometeen na 12 een uur lang Jaspers Indie Disco. Klein beetje voorpret voor Lowlands 2026. Het allerbeste als het gaat om de gitaar en de indie. Hoor je zometeen. Maar eerst nog een track van het album van Phoebe Bridgers. Want het is zo'n ontzettend mooi album. Daar gaan we gewoon de hele herfst plezier van hebben. Dat beloof ik je bij deze. Je hoorde vorige week al Bobby. Lost Boys zou je kunnen kennen. En dit is van het album Lost Weekend. I Can't Wait. Phoebe Bridgers.

0: smart speaker.
1: Download de NPO Luister-app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
11: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
14: Lowlands, zin in Lowlands. Vooral de indie en de rock, dat hoor je zometeen in Jasper's Indie Disco.
15: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20.
16: 3FM Festival Top 1003.
17: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Jasper Leijdens.
14: Ja, ik ga het je gewoon moeilijk maken. Dit uur namelijk een uur aan potentiële Lowlands hoogtepunten. Dit wordt er gewoon eentje, toch? Turnstile bij de Seeing Stars.

best wel interessant als je kijkt naar Turnstile. Ze staan dit weekend als een van de grote namen op Lowlands. Ze hebben een nieuw album, dat album heet Never Enough. Daarvan spelen ze Never Enough, I Care, Dull, Birds. Maar niet deze. Deze hoorde je het meest op 3FM. Nou ja, goed, dan heb je me in ieder geval deze week nog kunnen horen, toch? Turnstile in Jasper's Indie Disco, you're the Seeing Stars. Iets waar ik ook heel benieuwd naar ben, is de show van Raven Lenné. Dit is de nieuwe single, dit is In and Out.

De blote buikenparade komt terug naar Lowlands. De iets stevigere pensen die mogen dan naar buiten bij Viagra Boys. Echt altijd gewoon sensationeel goed als zij op het podium staan. Ooit gezien op Best Kept Secret. Ze hebben al eerder op andere festivals in Nederland gestaan. Ga dat zien. Op Lowlands dit jaar, you're the punk rock loser. Jaspers Indie Disco tot aan 1 uur vannacht met alleen maar hele coole Lowlands namen. We zijn er ook zeker bij. Vanaf vrijdagavond 7 uur na de Festival Top 1003 hoor je alles op 3FM. Heel veel live muziek, heel veel sfeer vanaf het festival. Ja, en gewoon heel veel gave nieuwe namen. Zometeen hoor je Kyo met That's Me. Ja, wat mij betreft gewoon een van de drie bands van dit jaar die je absoluut gezien moet hebben. Maar ook Chloe Kisha staat op de line-up. De laatste keer dat zij in Nederland was, was Down the Rabbit Hole vorig jaar. Ze is inmiddels keihard gegroeid, komt met een debuutalbum en daar staat deze op. Dit is Baby Girl.

In de Chromeo remix, you're the green light. Alle lichten staan op groen, alle lichten gaan aan voor Lord de zondagavond op Lowlands. Ga dat daar zien. Heel benieuwd hoe die show daar gaat zijn. Er zijn ook heel veel coole nieuwe acts te vinden, waaronder de Australische band Teen Jesus en de Gene Teasers. Dit is hun single I Used to Be Fun.

0: je met je vlaggetje vooraan staat omdat je gewoon groot fan bent. Maar ja, dit is er ook gewoon zo eentje waar je gewoon even met een Lowlands biertje of met een frietje in het gras kan chillen en gewoon dit als achtergrond hebben. Hoe lekker is dat? You got me feeling.
1: Jaspers Indie Disco.
0: De Parcels op 3FM. Dit uur alleen maar namen van Lowlands 2026. Als je erheen gaat, laat even van je horen via de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd waar we jou vooraan gaat zien staan. Waar gaan we je zien? Waar heb je heel veel zin in? Ik ben heel erg benieuwd. Het kan ook zomaar zijn dat je er niet bij bent. Dan krijg je misschien een hele dikke lading FOMO, Fear of Missing Out. En zo niet, dan krijg je het ook gewoon mee op 3FM vanaf vrijdagavond. Lowlands, wat de klok slaat met heel veel live muziek. Zometeen onder andere uit Nederland, Romy Liz Rose. Ze mag vrijdag de Lowlands editie van 2026 openen. Morgenavond eens even inchecken of ze daar al klaar voor is. Maar eerst de band Gurriers. Ze komen september 25 met een album. En dat is gewoon vol goede gitaartunes. Maar ook nog eens met een boodschap. Ze hebben gewoon een album gemaakt over de staat van de wereld. En die is af en toe vrij kut. Nou ja, luister even naar deze. Dit is Nothing Happens Twice.

27 september komt hun nieuwe album uit. Met als titel No One Is Coming To Save You. Ja, ik vind dat mooi in een soort apocalyptische wereld waar we af en toe in lijken te zitten. Waar criminelen soms headliners zijn van festivals. Gurriers, you're the nothing happens twice. Nog meer gitaarmuziek in de X-Ray komt uit België. Dit is Sons and Surfin'.

vind het zo'n fijne band. Ze stonden dit jaar nog op Douwpop. Daar heb ik ze gezien in de Barn. Dat is een soort boerderijachtige situatie. En nu staan ze in de X-Ray. Mocht je nog nooit op Lowlands zijn geweest, eigenlijk is het een soort van bouwkeet die je op elke bouwgrond ziet. Dan drie achter elkaar gezet en daar hoor je live muziek in. Dus daar hoor je dit soort punkbands zoals Sons, zoals Gurriers. Nou ja, mocht je toe zijn aan even iets rustigers. Uit Nederland, vrijdag de opener van het festival. Dit is Romy Liz Rose en Sounds of an Early Morning.

12:15 als de deuren net open zijn in de Lima. Nederlandse nieuwe muziek van Romy Liz Rose. You're the sounds of an early morning. Morgen maar eens even inchecken hoe ze dat gaan doen op zo'n early morning.

line-up van Lowlands zie je heel veel grote clashes. Artiesten die tegenover elkaar gepland staan. De afgelopen, pak een beetje 6 minuten... hoorde je 2 clashes van de vroege vrijdagmiddag. Ik draaide net Romy Liz Rose voor je. Zij start om 12:15 in de Lima. Kwartiertje later is dit de opener van de X-Ray. Dan is er geen weg meer terug, toch? You're the Chalk and Get Fucked. Ook terug op Lowlands. Lambrie.

na Royal Blood. Dus mocht je denken, ik heb zin in de rockroute op Lowlands, ik heb geen zin in Tyler the Creator of Somber, dan kun je eerst aan de Heineken naar Royal Blood en daarna direct naar de Lambrini Girls. Dat wordt vet, hè? Sowieso op de vrijdag van Lowlands toegevoegd. Grote geelstaart. Beetje wiskundige rock uit Nederland. Ze werden altijd vergeleken met Black Midi. Nou ja, laat Mr. Black Midi zelf ook op het festival zijn. Op de zondag, 10 uur in de X-Ray. Ja, dat wordt gewoon een uur lang improviseren. Je kan daar geen setlist verwachten. Waarschijnlijk flarden van zijn album. Maar dat het bijzonder gaat worden, dat kan ik je wel vertellen. Dus je kan kiezen tussen Lord of dit. Dit is Jordi Greep en de nieuwe sound.

is een super jong talent. Ze heet Erin LeCount. Wat mij betreft gaat dit een van de leukste dingen worden van de zondag van Lowlands. Een act waar ik ook heel erg naar uitkijk. 16:45 in de Heineken. Wonder Horse. Ja, die band is sensationeel goed. Ze stonden in 2022 ook op het festival. Toen nog in een van de kleinste tenten. Er ging heel veel technisch fout. Er was heel veel onderlinge, nou ja, geen agressie, maar je zag dat er iets speelde in die band. En dat maakte het gewoon zo goed, het opgefokte of zo. Ja, en ik hoop dat deze nog steeds op de setlist staat, want er is nieuwe muziek op komst van Wonder Horse. Maar de opbouw, de tekst van dit liedje, elke keer kippenvel. Wonder Horse en Teal.

Ja, je gaat me bij een paar shows gewoon vooraan zien staan. Dat is Kyo, dat is Aaron LeCount, maar dat is ook zeker Wonderhorse. Ik ga wat interviews doen, ik ga heel veel verslag doen op 3FM. Dit uur, zondag, 5:15 to 6:15. Ik heb het vrijgehouden, want ik wil dit gewoon gaan zien. De comeback van Wonderhorse in Nederland. Zometeen de comeback van Yuri op je radio. Zometeen Yuri Zijdeveld met onder andere muziek van The Opposites. Als je het hebt over Lowlands. Lowlands zin in Lowlands. Ik zie je daar, net als Violet Grohl. Ja, de dochter van. Dit is even naar tunes. Dit is Bug in the Cake.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20.
1: 3FM Festival Top 1003.
2: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
3: Hallo
2: NCRV. Jury Zuiderveld.
4: De opposites, staan ze op Lowlands, ja of nee? Misschien krijg je dat antwoord vandaag wel. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.

gebeuren. Voor 50.000 mensen is het een dik feest, want het jaarlijkse feestje Lowlands begint weer. En er is één naam heel interessant, dat is de naam van Willem. Willem die staat daar op het programma. En hij heeft ook nieuwe muziek uitgebracht, dus dat klopt allemaal ook wel. Maar zijn samenwerking met Big Two is natuurlijk de Opposites. En voor het eerst in 13 jaar hebben ze een nieuwe single uitgebracht. En het opvallende is, ze staan niet op de Lowlands. Line-up. Gaat het dan komen tot een surprise optreden? Dat hoor je misschien wel over een paar uur bij Wijnand en Jamie in de 3FM ochtendshow. Want ze bellen met de man in kwestie, met Willem. En dan weten we misschien wel meer. Of misschien houdt hij zijn lippen stijf op elkaar. De Opposites hoor je nu op 3FM.

Het mag altijd gewoon. Maar niks hoeft. Niks hoeft. We hoeven ons deze nacht... gewoon al onze volwassen problemen kunnen eventjes vergeten worden. Het kan soms zo irritant zijn, toch, het volwassen leven. Oh, ik haat dat zo soms. Dus ja, van alles moet. Al die regeltjes. Vandaag had ik ook zoiets. Ik dacht van de week, ik wil even wat besparen. Ook zo'n volwassen ding. Dus je gaat kijken naar dingen besparen. Ik ben slim bezig te zijn, maar ik heb mijn lesje geleerd. Want vandaag werd onze gereviseerde droger geleverd. Tweedehands. En dan is hij refurbished. Dus dan is hij gewoon een beetje nagekeken en een beetje opgepoetst. Technisch 100% in orde, zou er op de website hebben gestaan. Nou, dat ding werd geleverd. Hij stonk. Die condensdroger unit, dat is een soort filterachtig ding. Het was allemaal verbogen, het was kapot. Er kwam water uit. Hij zou op de eerste verdieping worden geleverd. Maar die man die kwam binnen en die zei eigenlijk zonder te kijken al dat het niet ging lukken. Dus ik moest hem meehelpen met tillen. Nou, het was één grote bende. Dus ik heb mijn lesje geleerd. Koop geen gereviseerd witgoed. Want het is regelrechte meuk. Geen volwassen dingen vannacht. We laten dat allemaal achter ons. Geen wasjes. Behalve een goede witte was. Nee, dat is een geitje natuurlijk. Ja. Zo ben ik helemaal niet. Wat zeg ik nou allemaal?

Boston op 3FM. Ik heb nieuwe muziek voor je. Een van de leukste liedjes op dit moment is van H. En het is echt de UK rap. Het is het genre grime. Misschien ken je het niet, maar denk een beetje aan Dizzy Rascal. Dat is een beetje grime-achtige muziek. UK rap. Het is een uptempo liedje. Het is breakbeat-achtig en dan zo'n heerlijk Brits accent van H erop. En dat alles gecombineerd met een klassieker uit de jaren 70. Ring My Bell. Fantastisch nieuw liedje. En hij heet, jawel, Ring My Bell. 3FM.

0: met Lola Young en One Thing. Het is tijd voor een quiz. Ja, die ken je misschien niet. Normaal gesproken gebeurt die op een ander moment. Oftewel, hij komt vrij onverwacht.
1: De onverwachte quiz.
2: What the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: Het is de onverwachte quiz. De quiz die jij niet ziet aankomen, maar die de kandidaat in kwestie al helemaal niet ziet aankomen. Deze nacht gaat dat gebeuren met... wat zullen we ervan maken? Het is een hotel. Even kijken hoor. Ze willen opnemen deze nacht. Het zou een hotel te zijn in Brugge, maar ik weet niet of ze... Nee, ze schijnen nog niet op te nemen. Jammer. We gaan er even door. Even kijken. Welk hotel is het ook weer? NH, hè? Ja, NH. Oké. Kijken of ze inmiddels achter de receptie zitten. Nee. Volgende.
3: NH, ja. Brugge. Kies 1 voor kamerreserveringen tot 10 kamers.
0: Ja, oké.
3: Kies 2 voor groepsreserveringen.
0: Ja.
3: Kies 3 voor vergaderingen en evenementen.
0: Spannend, onverwacht.
3: Kies 4 om met een receptionist te worden doorverbonden.
0: Nou, dan gaan we met 4 natuurlijk door. Ja, oké. Volgens mij gaan we nu... Nu moeten we wel ergens komen.
4: Receptioner René Lo.
0: Hoi, met Jury van 3FM. Goedenacht.
4: Excuse me, can you please speak English?
0: Oh, yes. You are speaking with Yuri from 3FM.
4: Okay.
0: You are in the unexpected quiz right now, live.
4: I mean, it's expected what?
0: The unexpected quiz.
4: Quiz for what?
0: For the radio.
4: Well, sir, do you realize that I'm at work?
0: Yes, I'm at work as well, so I'm sorry because your name rolled out of the system. So you are in the unexpected quiz right now. So question one is which singer, female singer, is right now in the news because she's not happy with the ticket prices of her concerts?
4: Sorry, I'm really at work right now. I'm not... I can do this quiz. I'm work. Yes, I'm at work.
0: But, oh, yeah. I cannot... I can't do anything about it. I'm sorry. Do you have the answer for me? Ach, shit. Hij heeft opgehangen. Ja, nou ja. Nou, dan gaat hij wel teruggebeld worden een keer voor de onverwachte quiz.

Hij is bedoeld als zomerhit van 2025. Ik denk dat iemand in de planning even aan het slapen was. Hij kwam in juli 25 volgens mij uit vorig jaar. Ja, sorry, maar dan is gewoon iedereen al op vakantie. Dat is gewoon een hele domme planning om dan nog te denken dat je een zomerhit kan gaan scoren. Maar je hoort het, alles is op zijn pootjes terechtgekomen. Hij is langzaam gegroeid vanaf de live sets in Ibiza tot het moment dat het 20 augustus is, midden in de nacht, na een ontzettend regenachtige dag. Hij was nog altijd te horen op je favoriete radiozender 3FM. Jonas Blue en Malik.

0: Charlie XCX in camera op 3FM. Er komt een audio-appje binnen van Alex. Alex van Ravenswaai Klaassen. Zo is zijn naam in de NPO Luister-app. En ik heb een beetje vragen eigenlijk. Het is een beetje een verwarrend bericht. Moet je luisteren.
1: Ik was de hele tijd druk. Dus en ik lag wakker, want ik had trek. Ja. Dus nou heb ik 3FM aangezet om rustig mee in slaap te vallen. Want toen zag ik dat jij erop was. Ik denk, nou, stuur even een berichtje. Hé, hey, fijne uitzending, man.
0: Ja,
1: goedjes, Alex. Hier vanuit Utrecht.
0: Alex, goeienacht.
2: Goeienacht, Jorrie.
0: Ik had een vraag, want je wilde in slaap vallen. Dus je dacht, ik zet 3FM aan. Wat een prima gedachte is natuurlijk. En toen hoorde je mij. En toen dacht je, toch even een audiobericht sturen. Maar ik vraag me dan af, is het positief of negatief? Want nu hou ik je wakker.
2: Dat ik 3FM luister?
0: Ja, en dat je dan...

0: Charlie XCX in camera op 3FM. Er komt een audio-appje binnen van Alex. Alex van Ravenswaai Klaassen. Zo is zijn naam in de NPO Luister-app. En ik heb een beetje vragen eigenlijk. Het is een beetje een verwarrend bericht. Moet je luisteren.
1: Ik was de hele tijd druk. Dus en ik lag wakker, want ik had trek. Ja. Dus nou heb ik 3FM aangezet om rustig mee in slaap te vallen. Want toen zag ik dat jij erop was. Ik denk, nou, stuur even een berichtje. Hé, hey, fijne uitzending, man.
0: Ja,
1: goedjes, Alex. Hier vanuit Utrecht.
0: Alex, goeienacht.
2: Goeienacht, Jori.
0: Ik had een vraag, want je wilde in slaap vallen. Dus je dacht, ik zet 3FM aan. Wat een prima gedachte is natuurlijk. En toen hoorde je mij. En toen dacht je toch even een audiobericht sturen. Maar ik vraag me dan af, is het positief of negatief? Want nu hou ik je wakker.
2: Dat ik 3FM luister?
0: Ja, en dat je dan vervolgens mij hoort. Betekent dat je dan beter in slaap valt of minder goed in slaap valt?
2: Oh, zo. Nou ja, ik heb je wel eens gesproken. Dus ik denk, nou ja, weet je, laat ik even een berichtje sturen. En ik val meestal in slaap met de radio. Omdat dan heb je dus geen piekengedachten. Omdat je een vertrouwd geluid in je kamer hebt.
0: Oh, je hebt een beetje afleiding eigenlijk. Dus je kan niet afdwalen met je gedachten.
2: Ja, dus als je dus dan wakker wordt en je zou normaal gesproken gaan piekeren,
0: ja,
2: dan heb je een vertrouwd geluid in je kamer en dan pieker ik niet.
0: Wat een goede tip eigenlijk.
2: Ja.
0: Dus mocht ik dit zelf ondervinden een keer, dan moet ik gewoon even de radio aanzetten en dan word je lekker afgeleid, zodat je niet zelf gaat lopen piekeren. Dat vind ik een heel goed idee. Tenzij je natuurlijk dan vervolgens gebeld wordt door de radio en dan moet je gaan vertellen over waarom je naar de radio luistert. Dat lijkt me dan weer heel veel irritant.
2: Nee, het valt wel mee. Ik bedoel, ik lig in het donker, dus ik heb er niet zo last van. En als ik er anderen mee help...
0: Ja, heel goed. Ja, thanks voor de tippen, Alex. Heel goed. En dan hoop ik dat je snel lekker rustig in slaap valt. Ik ga zo meteen wel even een pompliedje draaien. Like a G6, Far East Movement. Maar dat leidt je dan ook lekker af van die piekergedachten. Dus dat moet wel goed komen.
2: Zeker, man.
0: Fijne nacht daar.
2: Wel zo.
0: Slaap lekker. Direct nu. Through the Looking Glass op 3FM. It's so quiet.

0: En zometeen over een minuutje of vijf Oasis. Wonderwall ga je horen na het NOS-journaal.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten.

0: Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Lars.
2: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Jury Zijderveld.
1: En deze nacht staat er wat magisch te gebeuren. Misschien wel voor een van de laatste keren. Nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Wat het is, hoor je zo meteen.